0: दिल यू आर यू आर यू आर
1: दिस इज इट उजाला न्यूज। गुडनाइट, ik ben Frank van der Klucht. Google hoeft een bedrijfsonderdeel niet verplicht te verkopen. Dat oordeelde een rechter in Virginia. Het Amerikaanse ministerie van Justitie wil dat Google het advertentieplatform AdX zou afstoten vanwege illegale concurrentievervalsing. Het is de derde keer dat Amerikaanse autoriteiten falen in pogingen een techconcern op te knippen. De advocaten van Richard K. kregen uitstel in het hoge beroep over de dubbele moord in Wijtenveen in januari 2024. Een nieuw getuige, werkzaam bij de dienst speciale interventies, meldde zich onverwachts en verklaarde dat het vermoorde echtpaar zijn gezin 3 jaar lang had gepest in Velzen-Zuid. Het pleidooi volgt op 5 oktober. Het Amerikaanse Chevron en het Italiaanse Eni ondertekenden vandaag in Caracas grote olieakkoorden om de Venezolaanse olieproductie te verhogen. Chevron investeert meer dan 7 miljard dollar. De deals staan los van een eerder akkoord dat de VS toegang geeft tot 17 olievelden. Amerikaanse energieminister Chris Wright was aanwezig bij de ondertekeningsceremonie. 6 Ryanair-vluchten vertrokken vanochtend vanaf Eindhoven Airport zonder bagage door een technische storing in het bagagecontrolesysteem. De luchthaven kon tussen 9:15 en 10:30 niet garanderen dat alle ruim bagage veilig was. Ryanair besloot de vluchten niet te laten wachten op opnieuw scannen van de koffers. Het weer nog. Vannacht overheerst bewolking. Er valt in de noordelijke helft periode met regen, terwijl het zuiden overwegend droog blijft. De temperaturen dalen naar 15 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio is leuk. Zet hem aan.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Google hoeft een bedrijfsonderdeel niet verplicht te verkopen. Dat oordeelde een rechter in Virginia. De advocaten van Richard K. kregen uitstel in het hoge beroep over de dubbele moord in Wijteveen in 2024 januari. Het Amerikaanse Chevron en het Italiaanse Eni ondertekenen vandaag in Caracas grote olieakkoorden. 6 Ryan-vluchten vertrokken vanochtend vanaf Eindhoven Airport zonder bagage door een technische storing. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Frank van der Klucht. Google hoeft een bedrijfsonderdeel niet verplicht te verkopen. Dat oordeelde een rechter in Virginia. Het Amerikaanse ministerie van Justitie wil dat Google het advertentieplatform AdX zou afstoten vanwege illegale concurrentievervalsing. Het is de derde keer dat Amerikaanse autoriteiten falen in pogingen een techconcern op te knippen. De advocaten van Richard K. kregen uitstel in het hoge beroep over de dubbele moord in Wijtenveen in januari 2024. Een nieuw getuige, werkzaam bij de dienst speciale interventies, meldde zich onverwachts en verklaarde dat het vermoorde echtpaar zijn gezin 3 jaar lang had gepest in Velsen-Zuid. Het pleidooi volgt op 5 oktober. Het Amerikaanse Chevron en het Italiaanse Eni ondertekenden vandaag in Caracas grote olieakkoorden om de Venezolaanse olieproductie te verhogen. Chevron investeert meer dan 7 miljard dollar. De deals staan los van een eerder akkoord dat de VS toegang geeft tot 17 olievelden. Amerikaanse energieminister Chris Wright was aanwezig bij de ondertekeningsceremonie. 6 Ryanair-vluchten vertrokken vanochtend vanaf Eindhoven Airport zonder bagage door een technische storing in het bagagecontrolesysteem. De luchthaven kon tussen 9:15 en 10:30 niet garanderen dat alle ruim bagage veilig was. Ryanair besloot de vluchten niet te laten wachten op opnieuw scannen van de koffers. Het weer nog, vannacht overheerst bewolking, te valt in de noordelijke helft periode met regen, terwijl het zuiden overwegend droog blijft. De temperaturen dalen naar 15 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Google hoeft een bedrijfsonderdeel niet verplicht te verkopen. Dat oordeelde een rechter in Virginia. De advocaten van Richard K. kregen uitstel in het hoge beroep over de dubbele moord in Wijtenveen in 2024 januari. Het Amerikaanse Chevron en het Italiaanse Eni ondertekenen vandaag in Caracas grote olieakkoorden. 6 Ryan-vluchten vertrokken vanochtend vanaf Eindhoven Airport zonder bagage door een technische storing. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

wat je horen laat je zien. Oejala Radio maakt je dag misschien wel 10 keer leuker.

You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Google hoeft een bedrijfsonderdeel niet verplicht te verkopen. Dat oordeelde een rechter in Virginia. Het Amerikaanse ministerie van Justitie wil dat Google het advertentieplatform AdX zou afstoten vanwege illegale concurrentievervalsing. Het is de derde keer dat Amerikaanse autoriteiten falen in pogingen een techconcern op te knippen. De advocaten van Richard K. kregen uitstel in het hoge beroep over de dubbele moord in Wijtenveen in januari 2024. Een nieuw getuige, werkzaam bij de dienst speciale interventies, meldde zich onverwachts en verklaarde dat het vermoorde echtpaar zijn gezin 3 jaar lang had gepest in Velzen-Zuid. Het pleidooi volgt op 5 oktober. Het Amerikaanse Chevron en het Italiaanse Eni ondertekenden vandaag in Caracas grote olieakkoorden om de Venezolaanse olieproductie te verhogen. Chevron investeert meer dan 7 miljard dollar. De deals staan los van een eerder akkoord dat de VS toegang geeft tot 17 olievelden. Amerikaanse energieminister Chris Wright was aanwezig bij de ondertekeningsceremonie. 6 Ryanair-vluchten vertrokken vanochtend vanaf Eindhoven Airport zonder bagage door een technische storing in het bagagecontrolesysteem. De luchthaven kon tussen 9:15 en 10:30 niet garanderen dat alle ruim bagage veilig was. Ryanair besloot de vluchten niet te laten wachten op opnieuw scannen van de koffers. Het weer nog. Vannacht overheerst bewolking. Er valt in de noordelijke helft periode met regen, terwijl het zuiden overwegend droog blijft. De temperaturen dalen naar 15 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: radio like a straddle.
1: You are.
2: Ujala Radio Headlines. Google hoeft een bedrijfsonderdeel niet verplicht te verkopen. Dat oordeelde een rechter in Virginia. De advocaten van Richard K. kregen uitstel in het hoge beroep over de dubbele moord in Wijtenveen in 2024 januari. Het Amerikaanse Chevron en het Italiaanse Eni ondertekenen vandaag in Caracas grote olieakkoorden. 6 Ryan-vluchten vertrokken vanochtend vanaf Eindhoven Airport zonder bagage door een technische storing. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: You are.
0: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Voor de uitvaart van een doodgeschoten beveiliger uit Wijchen is binnen één dag meer dan 10.000 euro ingezameld via een inzamelingsactie. De man bewaakt een woning in Overasselt die dinsdagochtend werd beschoten. Hij had geen uitvaartverzekering. Het doelbedrag is verhoogd van 11.000 naar 20.000. Honderdduizenden Spanjaarden gingen de straat op uit onvrede over de aanpak van de migrantencrisis in Ceuta. In Madrid telden de organisatoren 150.000 betogers. Oppositieleider beschuldigde premier Sanchez van verraad aan Ceuta-inwoners. Eind juli bestormden zo'n 70.000 migranten de exclave, waarbij zeker 90 mensen omkwamen. Verspreid over heel Spanje vonden meer dan 200 demonstraties plaats. Google hoeft een bedrijfsonderdeel niet verplicht te verkopen. Dat oordeelde een rechter in Virginia. Het Amerikaanse ministerie van Justitie wil dat Google het advertentieplatform AdX zou afstoten vanwege illegale concurrentievervalsing. Het is de derde keer dat Amerikaanse autoriteiten falen in pogingen een techconcern op te knippen. De advocaten van Richard K. kregen uitstel in het hoge beroep over de dubbele moord in Wijtenveen in januari 2024. Een nieuw getuige, werkzaam bij de dienst speciale interventies, meldde zich onverwachts en verklaarde dat het vermoorde echtpaar zijn gezin 3 jaar lang had gepest in Velzen-Zuid. Het pleidooi volgt op 5 oktober. En dan tot slot het weer. Vanochtend overheerst bewolking. Er vallen in het noorden en westen enkele buien. Later trekken deze neerslaggebieden verder over het land. In het noordwesten klaart het tegen het middaguur op. De temperatuur stijgt naar zo'n 18 à 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Wel, wel, wel. U luistert naar Ujala Radio. En ik ben Subhaans. Heel veel luisterplezier. MUZIEK.

You are. Ujala Radio Headlines. Voor de uitvaart van een doodgeschoten beveiliger uit Wieg is binnen één dag meer dan 10.000 euro ingezameld. Honderdduizenden Spanjaarden gingen de straat op uit onvrede over de aanpak van de migrantencrisis in Ceuta. Google hoeft een bedrijfsonderdeel niet verplicht te verkopen. Dat oordeelde een rechter in Virginia. De advocaten van Richard K. kregen uitstel in het hoge beroep over de dubbele moord in Wijteveen in 2024 januari. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: नीट गजल
1: यू आर यू आर यू आर
2: उजाला रेडियो हेडलाइंस. Voor de uitvaart van een doodgeschoten beveiliger uit Wieg is binnen één dag meer dan 10.000 euro ingezameld. Honderdduizenden Spanjaarden gingen de straat op uit onvrede over de aanpak van de migrantencrisis in Ceuta. Google hoeft een bedrijfsonderdeel niet verplicht te verkopen, dat oordeelde een rechter in Virginia. De advocaten van Richard K. kregen uitstel in het hoge beroep over de dubbele moord in Wijteveen in 2024 januari. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: BNR.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen? Door Shadi honen wel heen? Zullen we lopen? Door DJ A. Vermaes op Ujala Radio. Vandera Vermaes. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen? Door Shadi honen wel heen? Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

Unjala, Lari Heyan Wally Sinitjer, zaterdag 19 september. Unjala's, the greatest voices of Bollywood, Mumbai Beach Kazaar. En 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. Nizam Vagi Tuzeng, Mausmu Roy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee uit India en Boyke Datadin. Onder begeleiding van... Ja, live begeleiding is in handen van Mumbai Beats. Zaterdag 19 september. The greatest voices of Bollywood. Toe Appen Kartwa, Wacht P. Geriedlina. Koop je kaart op tijd. Had me nou veel bolletje, toch? Koop je kaarten via meervaart.nl. Rang 1, 20 euro. Rang 2, 15 euro. Meervaart mee. Raadkissen mee, ADWC. Zaterdag 19 september. The greatest voices of Bollywood.

Oejala Radio. Lani wel he, Harik eet waar kishaam. Elke zondag tussen 1 en 2 uur. Wahi program jisme sernam diske samjaar bhi pesh kiya jayega. Tussen 1 en 2 uur in de middag. Aur Oejala Radio ye program banate hai. Met politiek-economisch analist Robbie Makakaza. Op Oejala Radio. Elke zondag tussen 1 en 2 uur. Zerusulina.

0: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
1: You are.
2: Dit is het Ujala-nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Uit een nieuw tweejaarlijks rapport van het OM en de politie blijkt dat cybercriminelen steeds meer samenwerken en verweven raken met statelijke actoren. In 2025 werden 2 17-jarigen opgepakt die wifi-netwerken van Haagse overheidsinstanties in kaart brachten voor een pro-Russische hackersgroep. AI versterkt cybercrime als katalysator in schaal en tempo. Nicolas Maduro, voormalig president van Venezuela, heeft een rechtbank in New York gevraagd zijn strafzaak te seponeren. Zijn juridische team beweert dat hij als staatshoofd immuniteit geniet. Federale aanklagers beschuldigen hem van drugshandel, narcoterrorisme en zelfverrijking tijdens zijn 25 jaar in de Venezolaanse regering. Bij veroordeling riskeert hij levenslang. Voor de uitvaart van een doodgeschoten beveiliger uit Wijchen is binnen 1 dag meer dan €10.000 ingezameld via een inzamelingsactie. De man bewaakt een woning in Overasselt die dinsdagochtend werd beschoten. Hij had geen uitvaartverzekering. Het doelbedrag is verhoogd van 11.000 naar 20.000. Honderdduizenden Spanjaarden gingen de straat op uit onvrede over de aanpak van de migrantencrisis in Ceuta. In Madrid telden de organisatoren 150.000 betogers. Oppositieleider beschuldigde premier Sanchez van verraad aan Ceuta-inwoners. Eind juli bestormden zo'n 70.000 migranten de exclave, waarbij zeker 90 mensen omkwamen. Verspreid over heel Spanje vonden meer dan 200 demonstraties plaats. En dan tot slot het weer. Vanochtend overheerst bewolking. Er vallen in het noorden en westen enkele buien. Later trekken deze neerslaggebieden verder over het land. In het noordwesten klaart het tegen het middaguur op. De temperatuur stijgt naar zo'n 18 à 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Hi, this is Deepika Padukone.
4: Hi, this is Imran Khan.
5: Hi, this is Sunny Deol.
6: Hi, this is Ajay Devgan.
7: Hi, this is Ranveer Singh.
8: Hi, this is Sonu Sonodikam.
9: My name is Shah Rukh Khan.
10: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio.
0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
11: Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujala Radio Kist Studio Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Raad door dien. Aap hem ze baat kan zetten. Or hem aap ze baat kringen. 020-363-0808. Ujala Radio Kist WhatsApp nummer her.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisover Uitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisover Uitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie, bel Acrisover Uitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: You are.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De donderdagochtendspits komt op gang met vertraging op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam, want er is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Hoogvliet. Vertraging is 20 minuten, de linkerrijstrook is daar nu dicht. Verder staat er file op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen de Meren en knooppunt Lunette. Daar ben je 10 minuten langer onderweg. De A20 van Gouda naar Hoek van Holland heb je ook 10 minuten oponthoud na een ongeluk bij Nieuwekerk aan de IJssel. En op de A27 van Gorkum naar Utrecht zijn 3 rijstroken dicht bij knooppunt Rijnsweerd. Ook door een aanrijding. Ook daar is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Uit een nieuw tweejaarlijks rapport van het OM en de politie blijkt dat cybercriminelen steeds meer samenwerken en verweven raken met statelijke actoren. Nicolas Maduro, voormalig president van Venezuela, heeft een rechtbank in New York gevraagd zijn strafzaak te seponeren. Voor de uitvaart van een doodgeschoten beveiliger uit Wieg is binnen één dag meer dan 10.000 euro ingezameld. Honderdduizenden Spanjaarden gingen de straat op uit onvrede over de aanpak van de migrantencrisis in Ceuta. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanochtend overheerst bewolking, er vallen in het noorden en westen enkele buien. Later trekken deze neerslaggebieden verder over het land. In het noordwesten klaart het tegen het middaguur op. De temperatuur stijgt naar zo'n 18 à 20 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: Bianca Damink van de ANWB. Langzaam maar zeker komt de ochtendspits op gang met een paar bijzonderheden. Op de A27 van Gorkum naar Utrecht is een ongeluk gebeurd. Tussen Lexmond en knooppunt Rijnsweerd kost dat je een kwartier extra. Twee rijstroken zijn er dicht. Rijkswaterstaat verwacht wel dat het tot ongeveer 9:30 vanmorgen duurt voor die weg weer helemaal vrij is. Op de A12 loopt het daardoor ook vast. Van Den Haag naar Utrecht tussen de Meren en knooppunt Lunette, daar is het oponthoud nog eens 20 minuten. In Noord-Holland rijdt het langzaam op de A7 van Horen naar Zaanstad. Tussen de afrit Weidewormer en knooppunt Zaandam is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: You are.
2: Ujala Radio Headlines.
3: Uit een nieuw tweejaarlijks rapport van het OM en de politie blijkt dat cybercriminelen steeds meer samenwerken en verweven raken met statelijke actoren. Nicolas Maduro, voormalig president van Venezuela, heeft een rechtbank in New York gevraagd zijn strafzaak te seponeren. Voor de uitvaart van een doodgeschoten beveiliger uit Wieg is binnen één dag meer dan 10.000 euro ingezameld. Honderdduizenden Spanjaarden gingen de straat op uit onvrede over de aanpak van de migrantencrisis in Ceuta. En tot zover de headlines op Ujala Radio. Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanochtend overheerst bewolking, er vallen in het noorden en westen enkele buien. Later trekken deze neerslaggebieden verder over het land. In het noordwesten klaart het tegen het middaguur op. De temperatuur stijgt naar zo'n 18 à 20 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Uit een nieuw tweejaarlijks rapport van het OM en de politie blijkt dat cybercriminelen steeds meer samenwerken en verweven raken met statelijke actoren. Nicolas Maduro, voormalig president van Venezuela, heeft een rechtbank in New York gevraagd zijn strafzaak te seponeren. Voor de uitvaart van een doodgeschoten beveiliger uit Wieg is binnen één dag meer dan 10.000 euro ingezameld. Honderdduizenden Spanjaarden gingen de straat op uit onvrede over de aanpak van de migrantencrisis in Ceuta. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanochtend overheerst bewolking, er vallen in het noorden en westen enkele buien. Later trekken deze neerslaggebieden verder over het land. In het noordwesten klaart het tegen het middaguur op. De temperatuur stijgt naar zo'n 18 à 20 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: तो पत्थर से धान उगा कर दे।
1: Life vanuit de hoofdstad.

Vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in? Dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wierin Juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Ujala presents The Greatest Voices of Bollywood, Rag and Rhythm Kesat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in 1 onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart Meer. Mousmi Oberoi, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattudin en Nizam Waghi Dozijn Kesat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

0: wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL. NL.
0: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
2: You are, you are, you are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. In Amsterdam zijn 19 fonteinen uitgeschakeld nadat in sommige ervan te hoge concentraties van de E. coli-bacterie zijn aangetroffen. Deze bacterie kan maag- en darmklachten veroorzaken. Ook fonteinen zonder juiste zuiveringsinstallatie zijn preventief uitgezet. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. Amsterdam telt in totaal 88 fonteinen. Het Amerikaanse leger heeft in een jaar tijd 227 mensen gedood tijdens aanval op vermoedelijk drugsmokkelboot in de Grote Oceaan en het Caribisch gebied. In totaal werden 68 aanvallen uitgevoerd binnen operatie Southern Spear. 3 vermoedelijke smokkelaars overleefden de operaties. VN-experts eisten gisteren dat de VS stopt met deze aanvallen, die zij onwettig dodelijk geweld noemen. Uit een nieuw tweejaarlijks rapport van het OM en de politie blijkt dat cybercriminelen steeds meer samenwerken en verweven raken met statelijke actoren. In 2025 werden 2 17-jarigen opgepakt die wifi-netwerken van Haagse overheidsinstanties in kaart brachten voor een pro-Russische hackersgroep. AI versterkt cybercrime als katalysator in schaal en tempo. Nicolas Maduro, voormalig president van Venezuela, heeft een rechtbank in New York gevraagd zijn strafzaak te seponeren. Zijn juridische team beweert dat hij als staatshoofd immuniteit geniet. Federale aanklagers beschuldigen hem van drugshandel, narcoterrorisme en zelfverrijking tijdens zijn 25 jaar in de Venezolaanse regering. Bij veroordeling riskeert hij levenslang. En dan tot slot het weer. Vanochtend overheerst bewolking. Er vallen in het noorden en westen enkele buien. Later trekken deze neerslaggebieden verder over het land. In het noordwesten klaart het tegen het middaguur op. De temperatuur stijgt naar zo'n 18 à 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.

0: van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Doe Jan het toch? Aja.
1: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
0: Ujala Radio, Lani Walhe, Harik Etwaar Kishan. Elke zondag tussen 1 en 2 uur. Wahi program jisme sarnam deske samachar bhi pesh kiya jayega tusen 1 en 2 uur in de middag. Al Ujala Radio ye program banate hai met politiek economisch analist Robbie Makkakazaad op Ujala Radio. Elke zondag tussen 1 en 2 uur. Zerusulina.

0: WNUR.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste dagelijkse files veroorzaken zo'n 10 minuten oponthoud. Wat opvalt zijn bijvoorbeeld de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein sta je door rommel op de weg 20 minuten vast, want de rechterrijstrook is dicht. Op de A27 is een ongeluk gebeurd bij Utrecht. Van Gorkum naar Utrecht sta je daardoor 20 minuten vast voor knooppunt Rijnsweerd. Tot een uur of 9:30 zijn daar 2 rijstroken dicht, verwacht Rijkswaterstaat. Loopt daardoor ook vast op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Tussen Woerden en knooppunt Lunetten heb je ruim een 30 minuten tijdverlies. En op de A7 in Noord-Holland is een ongeluk gebeurd. Van Horen naar Zaanstad sta je voor knooppunt Zaandam een uur vast. Daar zijn ook 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Tanti, waar is Dukani?
3: Met Dukani is where they take okra, bacon and tomatoes and russet. And then they make a chokana.
2: Oh, well bring your Dukani, baby!

Yeah, come and let me taste your Doekhani. Ja, bekend uit de Trinidadse of Trinidadse streetfood. Ja, heerlijke traditionele smaken uit Trinidad. Let me taste your Doekhani. Ujala Radio heet zo normaal, heerlijk gezellig, heerlijk smaakvol. En vooral lekker ontspannen. Waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent, geniet van elk moment. En neem Ujala met je mee.

इकरार हो ना जाए, इजहार हो ना जाए, ये अनहील रोमांटिक गाना wat gaat over de onzekere opwinding van verliefdheid. Ja, prachtige, mooie Ghana. De stem van Roshana Balgobin samen met Brian Mohan aan de vocals. Ja, het originele gaat alweer enige tijd geleden terug en komt uit het jaar 2000 uit de film Zindadil. Ja, en zo hoor je maar, zoveel jaren later, prachtig mooi gecoverd in een nieuw jasje, waardoor het weer helemaal van deze tijd is.

खूबसूरत सॉन्ग, ब्यूटीफुल गाना, सैयारा तू तो बदला नहीं है। ja, een prachtige Ghana met een, ja, een gevoelige, emotionele kern. Het is een hartverscheurende Ghana over de liefde, over onveranderlijke liefde te midden van veranderende tijden. Ja, sommige mensen herkennen dat beter. Want ja, ware liefde verandert niet met de tijd. Ze blijft een onveranderlijke ster aan onze hemel, zelfs als de seizoenen wisselen. Ja, zo is dat toch? Ghana Kanam heet Sanjara, een prachtige, heerlijke Ghana. Ja, komt ook uit de gelijknamige movie en is gezongen door Fahim Abdullah. Ujala Radio heet Sonualo Meho Amit Jairam. En ik hoop dat je heerlijk geniet van de beste Ghana en de heerlijkste hits van Dunia Kamishur, Hindustani Hit Radio.

या ज्वेल थीफ और गाने का नाम है लुटेरा और लुटेरा का मतलब है रोवर of anders gezegd dief. Ja, komt dus uit de gelijknamige film Jewel Thief uit het jaar 2025. Ja, ik zeg mooi Marikana. Al is maar de stem van Shreya Ghoshal. Ja, Shreya Ghoshal hier met de stem van Varun Jain. Andere vocals in deze groepsduet Ghana.

Ja, Gunnar Kanaam hier, Namumkin. En komt uit de Bollywood film Malik uit het jaar 2025. En is een romantische ballad die een onverwachte, kwetsbare kant toont van de personage gespeeld door Rajkumar Rao. De stem van Jocelyn Royal. Samen met Stimmy Ben on the vocals. Ja, je hoort ze hier in deze prachtige mooie Ghana. Deze heerlijke Bollywood flavor Ghana Kraam He Sahiba.

Ja, een prachtige mooie Ghana. De stem van Tony Kukker. Or Ghana kanam he. Hasiet poochte he. Ja, Ghana kanam raha. Hasiet poochte he. En dit is de stem van Tulsi Kumar samen met Ika in deze heerlijke Ghana. Dil kuch horani mang.

Jan Dielkoetje horen die Mangada, een prachtige mooie Ghana gezongen door Ika en Tulsi Kumar on the vocals. Ja, liefde vraagt niets, liefde verwacht niets. Ze is er gewoon stil en zeker. En ja, zelfs als niemand kijkt. Ja, en zo is dat toch. Verliefdheid is zonder voorwaarden als ademen. Je doet het zonder het te beseffen, ja. Maar het houdt je levend. Ja, zo is verliefdheid. Ja, ik, mooie, lovely Ghana. Heerlijke Ghana over de liefde die je hoort hier aan Dunia Kamajor Hindustani Hit Radio. Ja, dat was dus de stem van Tulsi Kumar samen met Ika. En dit is de stem van Shreya Ghoshal samen met haar Noor.

Ja, sommige liefdes fluisteren, maar raken dieper dan schreeuwende stormen. En jij bent de stilte in mij. Ja, Ganaganam Hekoina. Ja, de stem van niemand minder dan, ja, de stem van Shreya Ghoshal samen met Hernoor on the vocals. Ja, komt dus uit de film Bhool Chuk Maaf uit het jaar 2025. Een romantische en dromerige liefdesballet over zachte, vaak onuitgesproken emoties aan het begin van een relatie. Ja, we blijven bij de film Bhool Chuk Maaf. Orisbar Ganakanam is Savaria Tera, ook uit de film Bhool Chuk Maaf.

Ja, filmke naam heet Bhool Chuk Maaf uit het jaar 2025 en is prachtig mooi gezongen door Raghav Chaitanya en Varun Jain on the vocals. Ja, een heerlijke oldschool romantische funky hedendaagse Ghana. Ja, ik zeg mooi mooi Ghana, Groep Surat Ghana, Najwala Ghana en ook Ghana van enige tijd geleden hier aan Dunya Kamashur Hindustani Hit Radio. Ja, je kent hem misschien nog, Tess. Van de formatie Stereo Nation Apache Indian. Je hoort hem hier met Sunidhi Chauhan en is destijds afkomstig uit de film Race.

तेरे बातों से मिला है टेम्पटेशन, मजा मुझ पे तो जादू तेरा जादू चल गया. Ja, er is magie over me gekomen en jouw magie, ja, die heeft mij betoverd. Ja, het is de stem van Tess, ook wel bekend als Johnny Z in zijn vroegere carrière. En het komt uit de film Race. Ja, beter bekend als Tess van de formatie Stereo Nation. En hij was toch wel echt een van de hetere en de betere artiesten uit de jaren 90 en begin 2000. Ja, helaas is hij niet meer onder ons en is hij overleden op 29 april 2022. Ujala Radio has sonoro, waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent. Geniet van elk moment. En zo ook Bhaiya Akshay Chander Singh, waar je ook bent. Speciaal voor jou, ik Chetnigana. De stem van Raymond Ramnarayan, samen met Renuka.

या स्पेशल भैया अक्षय चंद्र सिंह के लिए पिया चोरी चोरी धीरे से पुकारो अंधियार में या भैया ware liefde fluistert in het donker zacht en geheim en toch vult het je hele hart hij zegt het toch in de stilte van de nacht roept mijn hartje zacht verborgen maar altijd dichtbij ja je hoort de stem van Raymond en Renuka aan de vocals van de formatie Dylan Nadan. Heerlijke gane hier aan de one and only Dunia Kamajur Hindustani Hit Radio. Waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent. Geniet van elk moment en zorg ervoor dat je je radio bij je hebt en dat die lekker, lekker luid staat. Our Mohabbat Kitni Karun. Ja, de prachtige mooie stem van Arijit Singh. Ja, hoeveel meer moet ik van jou houden? We zullen het horen in deze kanaal.

0: Ruud Oudink. Zowel oud sham. Gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ojala Radio. Tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes. Door radio. Ojala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland. Doe Johnny het toch.
1: Lara Head, the greatest voices of Bollywood. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. Ik raad Akinaam. Zaterdag 19 september. Meervaart Theater mee. Jabertoe, mooiste buitje taakse herzoense kega. Jabjus concert. Hoe nu wel een Aapke gaat er. Arie Aapke Charme. Boyke Dadadin. En Boyke Dadadin Kisa.

Greatest Voices of Bollywood. Zaterdag 19 september. Koop je kaarten op tijd. Toe op Nidekle. Op meervaart.nl. Doe jaldi kar, want er zijn nog enkele kaarten beschikbaar. Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere. Het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress. Huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Tanza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 0614 421533.

0: अगर आपके घर पे जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां है, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश 15 फ्रागें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो ईमेल नार info@ujala.nl 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Het politieonderzoek bij een woning aan de Ewijkseweg in Overasselt is vanochtend nog volop bezig, bewaakt door zwaar bewapende agenten. Burgemeester Jurie Mintzes kondigt meer informatie aan over mogelijke sluiting van het pand dat eerder werd aangevallen door tientallen bewapende mensen. De gemeente plaatst ook camera's zodra politie het terrein vrijgeeft. Een Nederlandse vrachtwagenchauffeur is eind augustus in Frankrijk aangehouden met 231 kilo cocaïne aan boord, te waarde van 6,8 miljoen. De Franse douane ontdekte de drugs bij een controle langs de snelweg. Het zat verstopt in het ventilatiesysteem van de cabine. De chauffeur maakte een zenuwachtige indruk en vervoerde opvallend goedkope Spaanse mousserende wijn. In Amsterdam zijn 19 fonteinen uitgeschakeld nadat in sommige ervan te hoge concentraties van de E. coli-bacterie zijn aangetroffen. Deze bacterie kan maag- en darmklachten veroorzaken. Ook fonteinen zonder juiste zuiveringsinstallatie zijn preventief uitgezet. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. Amsterdam telt in totaal 88 fonteinen. Het Amerikaanse leger heeft in een jaar tijd 227 mensen gedood tijdens aanval op vermoedelijk drugsmokkelboot in de Grote Oceaan en het Caribisch gebied. In totaal werden 68 aanvallen uitgevoerd binnen operatie Southern Spear. Drie vermoedelijke smokkelaars overleefden de operaties. VN-experts eisten gisteren dat de VS stopt met deze aanvallen, die zij onwettig dodelijk geweld noemen. En dan tot slot het weer. Vanochtend overheerst bewolking. Er vallen in het noorden en westen enkele buien. Later trekken deze neerslaggebieden verder over het land. In het noordwesten klaart het tegen het middaguur op. De temperatuur stijgt naar zo'n 18 à 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
0: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio,

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisover Uitvaartverzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisover Uitvaartverzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie bel Acrisover Uitvaartverzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: WNUR.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Zoals gebruikelijk verloopt de spits behoorlijk druk. Er staan veel dagelijkse files. Vooral bij Utrecht loopt het vast door een ongeluk op de A27 van Gorkum naar Utrecht. Bij knooppunt Rijnsweerd zijn twee rijstroken dicht en de vertraging is een half uur. En het loopt daardoor vooral vast op de A12 van Den Haag naar Utrecht voor knooppunt Lunetten. Daar heb je nu ruim een uur tijdverlies vanaf Bodegraven. Op de A9 is ook een ongeluk gebeurd van Alkmaar naar Amstelveen bij knooppunt Rottepolderplein. Daar is de vertraging nu 50 minuten vanaf Heemskerk. Er zijn twee rijstroken dicht. En de A7 van Horen naar Zaanstad, ook in Noord-Holland, die is weer vrij. Tussen de afritten Avenhoorn en Weidewormer is de vertraging nog wel bijna een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: You are Holland Hottest Radio Station.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanochtend overheerst bewolking, er vallen in het noorden en westen enkele buien. Later trekken deze neerslaggebieden verder over het land. In het noordwesten klaart het tegen het middaguur op. De temperatuur stijgt naar zo'n 18 à 20 graden. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

0: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: उजाला रेडियो का प्रोग्राम है ये।

You are Ujala Radio Headlines. Het politieonderzoek bij een woning aan de Ewijkseweg in Overasselt is vanochtend nog volop bezig, bewaakt door zwaar bewapende agenten. Een Nederlandse vrachtwagenchauffeur is eind augustus in Frankrijk aangehouden met 231 kilo cocaïne. In Amsterdam zijn 19 fonteinen uitgeschakeld. In sommige zitten te veel concentraties van de E. coli-bacterie. Het Amerikaanse leger heeft in een jaar tijd 227 mensen gedood tijdens aanvallen op vermoedelijk drugsmokkelboten. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek? Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.

0: Live vanuit de Hoogstad.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
2: Ujala Radio, laat nu wel heer Harik Edwaanke Sjaan. Elke zondag tussen 1 en 2 uur. Wahi program jisme sarnamdis ki samachar bhi pesh kiya jayega tussen 1 en 2 uur in de middag. Aur Ujala Radio ye program banate hain met politiek economisch analist Robbie Makkakazad op Ujala Radio elke zondag tussen 1 en 2 uur. Zerusulina.

Loose Routine. De smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en roti gerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot...

0: Koerusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
1: Lekker.
2: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
3: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Het politieonderzoek bij een woning aan de Ewijkseweg in Overasselt is vanochtend nog volop bezig, bewaakt door zwaar bewapende agenten. Burgemeester Juri Mintzes kondigt meer informatie aan over mogelijke sluiting van het pand dat eerder werd aangevallen door tientallen bewapende mensen. De gemeente plaatst ook camera's zodra politie het terrein vrijgeeft. Een Nederlandse vrachtwagenchauffeur is eind augustus in Frankrijk aangehouden met 231 kilo cocaïne aan boord, ter waarde van 6,8 miljoen. De Franse douane ontdekte de drugs bij een controle langs de snelweg. Het zat verstopt in het ventilatiesysteem van de cabine. De chauffeur maakte een zenuwachtige indruk en vervoerde opvallend goedkope Spaanse mousserende wijn. In Amsterdam zijn 19 fonteinen uitgeschakeld nadat in sommige ervan te hoge concentraties van de E. coli-bacterie zijn aangetroffen. Deze bacterie kan maag- en darmklachten veroorzaken. Ook fonteinen zonder juiste zuiveringsinstallatie zijn preventief uitgezet. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. Amsterdam telt in totaal 88 fonteinen. Het Amerikaanse leger heeft in een jaar tijd 227 mensen gedood tijdens aanval op vermoedelijk drugsmokkelboot in de Grote Oceaan en het Caribisch gebied. In totaal werden 68 aanvallen uitgevoerd binnen operatie Southern Spear. 3 vermoedelijke smokkelaars overleefden de operaties. VN-experts eisten gisteren dat de VS stopt met deze aanvallen, die zij onwettig dodelijk geweld noemen. En dan tot slot het weer. Vanochtend overheerst bewolking. Er vallen in het noorden en westen enkele buien. Later trekken deze neerslaggebieden verder over het land. In het noordwesten klaart het tegen het middaguur op. De temperatuur stijgt naar zo'n 18 à 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood-muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
0: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala Radio, raat o din, 24 ghante lagatar, aapke liye door gaat hier. Aur ha, tu mange hai ga. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat o din, आप हमसे बात कर सकते हैं।

0: QR.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files worden intussen snel korter. Je hebt nog wel een kwartier vertraging op de A4 van Den Haag naar Rotterdam voor de Benelux-tunnel. Er zijn een paar rijstroken dicht door een pechgeval. Op de A67 van Venlo naar Eindhoven staat bij Geldrop een pechgeval. Daardoor heb je daar bijna een half uur oponthoud. En op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn sta je bij Epe 10 minuten in de file. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht heb je ook nog 10 minuten oponthoud. Dat is voor knooppunt Oude Rijn. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Ujala Live.
3: Doe Janne hij toch?

Ujala, Lara Head, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra ke saath. 19 september, Meervaart Theater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Aur Gaane Wale Honge, From India, Mouse Mew Broy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Dattadien en Nizam Waagdozijn. 19 september, Meervaart Meer. Koop je tickets op tijd.

0: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Ujala Radio, देश भर में तू जाने है तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में हाँ हर गांव में हर कोना में ओटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए उजाला इस फन हेल नीदरलैंड तू जाने है तो ढिंढोरा बजा दीजिए
2: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Het huis in Overasselt, waar dinsdag tientallen bewapende mensen binnendrongen, is door de burgemeester voor een jaar gesloten. Een bewoner mag 2 weken de gemeente Heumen niet in vanwege noodbevel. Het is de 4e sluiting van de woning sinds 2020, eerder al gesloten na een drugslab, wapenincidenten en een schietpartij. Mensen met veel zorgen over maatschappelijke problemen, zoals klimaat, woningnood of internationale spanningen, hebben vaker psychische aandoeningen. Uit Nemesis onderzoek van het Trimbos Instituut onder ruim 4500 volwassenen blijkt dat zij vaker stemmings- en angststoornissen hebben of overmatig drugs of alcohol gebruiken. Het onderzoek werd uitgevoerd tussen 2023 en 2024. Noorwegen heeft op verzoek van het Oekraïense Naftogaz een Russisch schip in beslag genomen bij de eilandengroep Svalbard. Rusland moet Naftogaz 4,2 miljard euro betalen na onrechtmatig onteigening van bezittingen op de Krim in 2014. Het onderzoeksschip wordt gebruikt als cruiseschip en kan worden overgenomen omdat Moskou niet betaalt. Het politieonderzoek bij een woning aan de Ewijkseweg in Overasselt is vanochtend nog volop bezig, bewaakt door zwaar bewapende agenten. Burgemeester Juri Mintzis kondigt meer informatie aan over mogelijke sluiting van het pand dat eerder werd aangevallen door tientallen bewapende mensen. De gemeente plaatst ook camera's zodra politie het terrein vrijgeeft. Het weer nog. Vanmiddag verdwijnen de buien grotendeels en klaart er vanuit de westelijke kuststrook langzaam op. Het zuidoosten houdt echter een hardnekkige bewolking. De temperatuur stijgt naar waarde tussen de 20 en 23 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
6: Hi, I'm Farah Khan.
7: Hi, this is Rani Mukherjee.
8: Main Akshay Kumar.
9: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio.
10: के घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है मुंडन संस्कार होने वाला है उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नार info@ujala.nl
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
1: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujaneto, Ujala Radio, feel the energy.

0: QR.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan nog een paar opvallende files. Op de A12 van Arnhem naar de Duitse grens heb je een kwartier vertraging voor de grens door controles. En op de A50 van Arnhem naar Eindhoven staat een auto in brand. Tussen de knooppunten Ewijk en Paalgraven kost dat je een half uur extra. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujala Radio, Satse Barkala. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. www.ujala.nl Ujala Radio.

0: Oh, Ugella Radio, de Janne is toch mijn favoriete radiostation.
1: You are.
2: Ugella Radio Headlines.
3: Het huis in Overasselt, waar dinsdag tientallen bewapende mensen binnendrongen, is door de burgemeester voor een jaar gesloten. Mensen met veel zorgen over maatschappelijke problemen, zoals klimaat, woningnood of internationale spanningen, hebben vaker psychische aandoeningen. Noorwegen heeft op verzoek van het Oekraïense Naftogaz een Russisch schip in beslag genomen bij de eilandengroep Svalbard. Het politieonderzoek bij een woning aan de Ewijkseweg in Overasselt is vanochtend nog volop bezig, bewaakt door zwaar bewapende agenten. En tot zover de headlines op Ugella Radio.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan nog een paar opvallende files. Op de A12 van Arnhem naar de Duitse grens heb je een kwartier vertraging voor de grens door controles. En op de A50 van Arnhem naar Eindhoven staat een auto in brand. Tussen de knooppunten Ewijk en Paalgraven kost dat je een half uur extra. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

You are. Ujala Radio Headlines. Het huis in Overasselt waar dinsdag tientallen bewapende mensen binnendrongen is door de burgemeester voor een jaar gesloten. Mensen met veel zorgen over maatschappelijke problemen zoals klimaat, woningnood of internationale spanningen hebben vaker psychische aandoeningen. Noorwegen heeft op verzoek van het Oekraïense Naftogaz een Russisch schip in beslag genomen bij de eilandengroep Svalbard. Het politieonderzoek bij een woning aan de Ewijkseweg in Overasselt is vanochtend nog volop bezig, bewaakt door zwaar bewapende agenten. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए।

Live vanuit de Hoofdstad. Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere, het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress, huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Taza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 06.

geheim te zijn? Oudala's The Greatest Voices of Bollywood. Zaterdag 19 september. Aurjeep He. Meervaart Theater mee. Aria Aapke Sheher mee. Shekhar Kumar. Bouts Mew Broeke zijn. Ayan Mukherjee. Boyke dat het niet al Nizam vaak te zijn. Muzikale begeleiding is handen van Mumbai Beat. Zaterdag 19 september. Zijn niet je toch? Raadke. Staat bezig. Inloop. Our program raad ko baar wajee gaat behonen wale hai. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

0: vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum, verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juli. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio. Ujala Radio, full de energie. Hier is Ujala Radio. Doe dan het op. Guru's Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en roti gerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chowmein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakabana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9:00 s'avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3:00 tot 9:00 s'avonds. Of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
1: Lekker.
2: Ujala Radio voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Politie en het Openbaar Ministerie signaleren een nieuwe generatie westerse cybercriminelen tussen de 11 en 25 jaar. Deze jongeren, die voornamelijk Engels spreken, zijn vooral gemotiveerd door geld en status. Ze worden vaak verleid via games als Roblox, Fortnite en Minecraft. Gisteren bewezen zo'n 4300 mensen hun laatste eer aan de overleden Noorse koning Harald in de Paleiskapel in Oslo. Tot de uitvaart op 9 september kunnen Nooren elke dag tussen 10 en 6 langskomen voor het afscheid. 9 natuurorganisaties zijn ontevreden over het ontwerp natuurplan dat minister Van Essen indiende voor Europees natuurherstel. Dat plan maakt geen concrete keuzes over aanvullende maatregelen en financiering. De organisaties eisen dat de minister uiterlijk 1 november duidelijkheid geeft. In München is gisteravond brand gesticht bij het hoofdkantoor van een defensiebedrijf door brandbommen te gooien op de bouwplaats van het kantoor. De politie onderzoekt of de aanslag een politieke reden heeft. Een man en een vrouw met de Bulgaarse nationaliteit zijn aangehouden. En dan het weer. Vanmiddag is vooral in het noorden de zon te zien. Bij een matige wind uit het westen is het zo'n 20 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Vanavond kan er nog een bui vallen en vannacht koelt het af naar 17 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, DAB Plus पर देश भर में सुनाई देता है तू बता दे सबको इसे बताते हैं ओ तो में तू सुन सके तू घर में सुन सके हैं उजाला रेडियो और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो उजाला रेडियो
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisse Vooruitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisse Vooruitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie bel Acrisse Vooruitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: Naar Radio. Vanmiddag is vooral in het noorden de zon te zien. Bij een matige wind uit het westen is het zo'n 20 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Vanavond kan er nog een bui vallen en vannacht koelt het af naar 17 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.
1: Jehe, Ujala's Coffee Chai Middagshow. Donderdag 3 september ka program coffee chai middag show yahan se aarambh kiya ja raha hai aapke waste aur humne program ko shuru kiya hai is gaane ke sath Nizam Waagi Dozijn 19 september Meervaart Theater Amsterdam mein Ujala ke concert the greatest voices of Bollywood mein rahega Nizam Waagi Dozijn Mad Mumbai Beats onder begeleiding van Mumbai Beats gezaad Nizam Waagi Dozijn Tu kartona kin le bate tu kin liye aur tore paas hega stadspas dan krijg jij je korting jouw kaartje kost dan maar €3,50 maar dan moet je wel een mailtje sturen naar kaartverkoop@meervaart.nl kaartverkoop@meervaart.nl

0: कितना मोई गाना निजाम बागी हुसैन के आवाज में भी आपने सुने हैं कि जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा पेश किया गया है उजाला रेडियो का प्रोग्राम कॉफी चाय मिदा शो में सुन वालो और आदमी आगे है छा पानी चाहे जितना बरसे लगेगा मार अपत्यात आगे है दूसरा नमूती वाला अपत्यात साइन है
1: सही कर
0: चाहे अपत्यात भी कॉफिया तो मिल जाए के खुई मिदा
1: बड़ा चटक तू दिखाएगा
0: हाँ सीकर तो हम हाँ चाहेंगे तो Het is donderdag en donderdag dan nog één dag, dan is het weekend. Dus ja, je moet...
1: Eerlijk bol.
0: Nee.
1: Toen radio bij Bati gewoon eerlijk rijden. Ze kent je al
0: ooit. Eerlijk door Bati.
1: Op nationale radio kun je gewoon eerlijk zijn.
0: Ja, natuurlijk. Behoort eerlijk, Bati. Dus ja, het is gewoon... Je moet altijd vrolijk zijn, vrolijk gekleed zijn. Hè?
1: माँ हम लोग थोड़ा ज्यादा इर्लक बात इच्छा ऑफ द रेडियो
0: बहुत बहुत
1: इतना इर्लक भी ना चाहिए
0: इतना भी ना चाहिए
1: दिमाग से भाई 41 ऊपर जाओ मैं
0: सब सब सब चीज जान जा समझ सब चीज अरे खुद भी ना खुद भी खुई खुई में रह
1: बस बात तोरी ज्यादा है लोहित और समय कम है तो फिर तोरी और समय कम हो जाएगा
0: समय कम हो जाए
1: 1 बजे इन उर मु तो क्लार साइन
0: हाँ?
1: कैसे करे कोई चीज हुआ
0: देखा जाए हम आज हेडलाइंस ना बताइए बाटी न्यूज ना बताइए मैं आपको
1: बता दे
0: पुलिस एंड ओएम वार्षिक फॉर न्यू जनरेशन यंग साइबर क्रिमिनल is het jonge criminelen derega die dus met dit soort dingen bezighouden. AI maakt de aanvallen sneller en grootschaliger en er duikt een netwerk op van jonge, veelal westerse hackers dat vooral uit is op jouw geld door bijstaatsen, cryptovaluta en status. In 2025 werden naar schatting 2,5 miljoen Nederlanders slachtoffer van cybercrime of andere online criminaliteit. Dus hamluk, abitelijk. Ja, zijn we dom of zijn we niet alert? Kontje Hege, Anand, wat is dat eigenlijk?
1: Hamna volg kali kontje te bolle loit. Hamsoetje toe, abad samenvatting wat de wegen, dus ham tablek weer taak het reed.
0: Sorry,
1: hamna volg kali.
0: Weer wat de taak? Nee, ik bedoel van die...
1: Iets met cybercrime.
0: Dat jonge criminelen zich bezighouden met hacken en dat soort dingen. En mailtjes sturen.
1: Je hoeft niet sterk te zijn, je hoeft niet getraind te zijn, fysiek dus.
0: Ja.
1: En je kunt gewoon vanuit je pc. Aanvallen doen. Dus ja, iedereen kan dat doen. Een 12-jarige, een 13-jarige kan dat ook doen. Ja. Alles koop je, dus je hoeft niet eens een expert te zijn.
0: Aha.
1: Je koopt die modules en je gaat beginnen. Klaar.
0: Ja, nou ja, zo makkelijk is het. Dus ja, maar toen ik het jij zou haren, jullie moeten wel voorzichtig zijn. Ze doen wel oké. Zomaar mail naar collier, coina, je kon het ook in Belgrie, onbekend nummer. Nou, dat heb je altijd. Dus ja...
1: Je hebt nu een overgang, toch? Van Ideal naar Vero.
0: Ja.
1: Weet je hoeveel mensen daar misbruik van maken nu? Dus de criminelen.
0: Ha.
1: Hoe snap je dat je van Ideal naar Vero gaat overstappen?
0: Ja.
1: En ouderen zijn niet helemaal op de hoogte.
0: Ha.
1: Dus daar maken ze misbruik van. Ze zeggen, je Ideal werkt niet, bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Vero is het nieuwe systeem, dus dat klopt. Maar dan gaan ze je vragen om allerlei handelingen te verrichten... om het werken te krijgen.
0: Ja.
1: Maar zo'n Nevalo trapt daar niet in. Geen enkele medewerker van de bank gaat jou bellen...
0: Bank
1: voor Ideal naar Vero.
0: Toch bank kwam hier naar Belker... door bankrekeningnummer kon je... door pincode kon je...
1: gaan ze nooit doen.
0: Dus je moet wel voorzichtig mee zijn. Vooral
1: bij zakenkaartbaar mee. Codes doorgeven. Op linkjes klikken. Doe dat niet. Wees voorzichtig.
0: Ja.
1: Al parhalikalad mee bhi, die trappen er ook in. Dus dat ding is best wel geraffineerd.
0: Behoed.
1: Chorwan John Karega, hammer toe, wij zouden er ook in kunnen trappen. Dus
0: ja.
1: Weet je, even een moment van onachtzaamheid. Even niet opletten en bam, je klikt op dat ding.
0: Ja.
1: En dan heb je de pop aan het dansen. Dus thorase bachaike.
0: Ha.
1: हम वेर था कि ललोई वेर वा
0: वेर वा का है था कि हम लोग तो देख रहे हैं
1: हम लोग देख रहे हैं बारबेक्यू करें यार हमें मंगरे बारबेक्यू
0: करें
1: सितंबर
0: है
1: जाने कौन जी ना सितंबर खाई नहीं मेरे को ना बारबेक्यू और भूल जातू
0: ना तो
1: दोस्तों के जोन करे के बाकल ले
0: कल ना सितंबर या होपलक क्रेग वेल मोई डाग नोख जब मैं घाम रही पानी ना बरसी का दस जान वेल दिट कैन डून है मेट मेट ये फैमिली है या तो या
1: ना सोमर्स डाग तो
0: ना सोमर्स डाग
1: या मतलब दैट इज एक्चुअली नोख कि अब ठंडवा आएगा हाँ. दस जंतु के खनित कर एक बार ये खत एक्स्ट्रा खनित है
0: yeah.
1: फन अब्बे मोई है फन एलेक्स त्राल चे सोन खा ये खनित है वन नीदरलैंड अब्बे देखिए ना अक्टूबर से कितना ठंडा होएगा दस जोन खनित कर एक बात ओके खनित कर ले ट्रोंस वेर फन को मंद वे कल होत ओयम ताकत रे बोल से कि कौन दिन हम बारबेक्यू कर सकेला ए एक केर वेलक नो बारबेक्यू
0: yeah.
1: मिनिमल
0: हां
1: और हम देखिला मानदाख के हो सकेगा
0: अबसी मानदाख के
1: आपकी मानदाग के अटेंडेंस था हमार लगे जहां हम बाती फ्लेवरलैंड में 27 graden.
0: Kijk, dat zijn mooie pas, dat zijn pas mooie, mooie dagen. 27 graden is wel heel erg warm dus nog.
1: Hamjaila zal dat pani zetten.
0: Direct voor de mensen die... voor de mensen die willen barbecue, toen lang abhanje ze kabel, jij kinleetje doen voor maandag. Want dan is het alleen in Flevoland 27 graden, ki dis wat harmig garmer hier.
1: अरे ढेर जगह होएगा जे यहां पे 27 है तो ढेर जगह होई तो लोई
0: हां हो सके मैं आ दस
1: और तोर खाती गोस उस हमला आई बे लाबे तू जाने कौन गोस वन तो जोन जोन मके गा जोन एंखलक जोन ना खाए चाहिए उस अब हमरा कब तोर खाती
0: गोस मी गोस कौन गोस हो सकेगा भेड़ा के गोस हैगा बकरी के गोस हैगा सब
1: वेल मार्केट तो बतेली ना गोस
0: हम लोग गोसों के बारे में बतेली करनी
1: है कटफ्लेस
0: हंडफ्लेस नो मंग हे
1: दैट्स अ थिंग आई फॉर रेगुलर लॉय तू तो आ के सब खाएगा
0: ना ना
1: Weet je, er zijn ook mensen die andere delen van het lichaam van een dier eten, hè, Lloyd?
0: Kontje gaan, hè?
1: Oren.
0: Oren?
1: Ja, echt waar. Kan saman kaiga.
0: Kan wat kaike kakerita?
1: Nou ja, mensen eten dat. Kooi en meer na kaiga, de neusen.
0: Ja.
1: Sommigen gaan meer kan mangen kai, sommigen gaan meer mangen kali. Ja, het is heel gek. Maar Jordi, hebben we het hier over een baraluguberetje, Joya?
0: Ja, nou?
1: Lloyd?
0: Ja.
1: Na mooi lege wat jij erover chorde.
0: Ja. Nou ja.
1: Lagil jijse slager, goos.
0: Hebben we goos reclame gekregen?
1: Ham chouwe na mangila, chijuam ook erover wat jij laat chorde.
0: Ja. Nou ja, je had heel veel dingen om te bespreken. Het heet Torito Keraha, toch het heet onderwerp.
1: Nederland. Ja, suru kar ja. Nederland ke sona, John Heiga.
0: Ja.
1: Nederland ke dheer reserve het toch sona.
0: Ja.
1: Gewoon goud staan.
0: Omgerekend is dat 602 ton of zo. En Paisa Heiga bijna, als je dat omrekent in geld, Paisa Majorie, dan is het 72 miljard.
1: Dekh le, tu janega precies, Jan Lloyd. Als bankmedewerker weet jij dit soort dingen. Tu specialist wat heet je,
0: Jan. Hoe zit je nou met hem dan direct alert regelen, toch?
1: Tu direct janega. Maar dek, dheer sona, ab saman lies ba Amerika, se pier hier pe.
0: Ha.
1: Vanuit Amerika en Canada, hè? Canada,
0: ja.
1: Lies in Londen, merk je, ba.
0: Ja.
1: Amerika, Nederland. Dus Nederland vind ik wel apart, dus na sona lies fysiek saban. Ze hebben het verkocht en ze hebben het weer gekocht hier. Hoe vind je die?
0: Ja.
1: Dus ze hebben het fysiek niet gebracht.
0: Nee.
1: Verenigde Staten met jou daar, Canada met jou daar, obetjes zijn, of Londen met kines zijn. Maar als reden geven ze op, als het in Londen ligt, kunnen we sneller handelen.
0: Ja.
1: Maar echte reden natuurlijk, doe ze rega. Jij weet het, iedereen weet het. John Babal, hoe weet je Amerika mee?
0: Meneer Trump. Onder andere.
1: Ook het namo abnaam, el bolle saak.
0: Bij het rumke naam toen namo eigenlijk weer.
1: Ja, Donald T.
0: Donald.
1: John Donald Duck kreeg, hè? Donald. Maar Abara Tamasa kreeg. Dus je bent niet zeker van je goud, toch?
0: Ja.
1: Dus beter Jan let jou aan Europa, maar dan ben je iets zekerder.
0: Ja.
1: Dus dat ding is nu opgeslagen in Londen.
0: Ja.
1: Vond ik wel apart.
0: Ja, nou ja, goed. Ja, misschien weet de Nederlandse bank iets meer dan wij. Hamluk, Ahmad, Miluk. Zet, komt die Janila, Jan Oeser, duel Jan, hek je kan hoisten.
1: Toen hoorde het erop, wat hij je luidt.
0: Nee.
1: Jij mag die informatie niet delen, toch? Een geheimhouding.
0: Nee. Ga mijn naam maar geen betaken.
1: Toen zei Jan het, hoe je bij dan met je hem.
0: Nou, ik kom naar daar bij hem.
1: चुप्पे से फ्लाउस्टर करके बताए बच्चा कि कहां सोनुआ कब आएगा हम लोग चली सारे के
0: मैं नीदरलैंड इतना सोना कहां से पायल वार कॉम्स ऑल दी सोना फंदान कहां से आएगा
1: तो नीदरलैंड नीदरलैंड चलाक भी रहा समर पहले पहले हम बोली ला बवेस तो बड़ा क्रिमिनल भी रहा
0: इन कोलोनियल टाइट इन कोलोनियल टाइट तो सो
1: Chori, chapati, zeerovers. Nederlanders, zeerovers later. Slavenhouders.
0: Ja.
1: En dan gingen ze handel drijven. Maar ja, ze hadden wel die zeerovers nodig. En wel die slaven nodig.
0: Ja.
1: Dus De reputatie is niet al te goed. Chota ke des etna dhani kaise bhai le.
0: Ja, ja.
1: Agressief volk toch? Agressief volk.
0: Chorise.
1: Seerovers. Bakhanas bati yed bolie direct oké.
0: Ja.
1: Ki tor aja nana sab seerover rahasarik.
0: Tulung hamar desa chora ke aiken yedna dhani hoi gale.
1: Direct bol diye. Jahan tor tose boli, what do we hear? Direct bolie batia.
0: Ja.
1: Dat ze dankzij jou rijk zijn geworden. Trouwens over rijk gesproken, luister. De nieuwe miljonairs, dat zijn de voetballers, hè? Dat weten we.
0: Ja.
1: Kooi in mijn naam. Besef kreeg mooi zeg. Kijk, vroeger verdiende een voetballer, een hele goede voetballer,
0: ja,
1: een miljoen per jaar.
0: Ja.
1: Vond hoeveel geld?
0: Ha.
1: Heel veel geld vond. Dus volgens mij verdiende Gullit, Van Basten, het Nabarka-Barka spelers, die verdienden volgens mij 1 miljoen tot 3 miljoen per jaar. Hou me er niet aan, maar ongeveer. Oussamaype, Oukamaira. Als je topvoetballer was, hè?
0: Ja.
1: Weet je wat een topvoetballer nu verdient?
0: Miljoenen.
1: In een paar jaar tijd verdienen ze 100 miljoen.
0: 100 miljoen.
1: Dan hoef je niet eens top te zijn. Dan moet je alleen maar gewoon een beetje kunnen voetballen.
0: Ja.
1: 100 miljoen in een paar jaar tijd. Dus de nieuwe miljonairs die in Nederland ook zit, Lloyd. Bijvoorbeeld Summerfield. Gaat 100 miljoen verdienen. Mickey van der Ven, 100 miljoen. 75 miljoen. Weet je? Binnen een paar jaar tijd. Hè? Dus die jongens worden echt multi. Binnen no time, binnen een paar jaar. Ik wou een keer haar Reinders, 100 miljoen.
0: Ja,
1: weet je, Dennis Bergkamp bijvoorbeeld, Lloyd, lang terug, die verdiende 1,5 miljoen per jaar.
0: Ja, dat was toen
1: dus die verhoudingen zijn helemaal zoek.
0: Ja, die zijn helemaal zoek geraakt. Maar voor die tijd was voor Bergkamp dat was veel geld natuurlijk. Maar we leven nu weer een andere tijd. Dus ja, Abbootje was snel. Ja, dus ja, als je een beetje balletje kan trappen, dan kan je heel veel geld verdienen. Dat, waarschijnlijk.
1: Nou ja, hè? Jammer. Wij hebben onze carrière gemist. We hebben ook een school om te horen. Ohitje joa karenge, sarenge. Trouwens, dunia bhar mein dekhiye te ekko Hindustani na hai ga. John Ball khele moi. Ekko Indiar na, ekko Hindustani na.
0: Ja, maar hamlok
1: 1,4 miljard mensen. Ja, nul, sorry.
0: Nul. Maar hoe kan dat? Hamlok ke bichar, hamlok ke soc dusre rakam hai. Ohi khatim.
1: No ya, hamlok zekerheid kis karila to. Hamlok ke mai baap bole sun.
0: Ha.
1: To footballer mange hove ma be gor hart tut jai tor ta heb je helemaal niks.
0: Ja.
1: Dus begin een diploma te halen. Begin te studeren. Or hem loke fysiek bij otana mooi na hij gaat waarschijnlijk.
0: Ja.
1: Om dit heel goed te kunnen doen.
0: Ja.
1: Maar het is wel opvallend.
0: Ja.
1: Ik kon, dunia bhar mein ik kon na hij ga, Hindustani, ja, Indiër, ja, hè, Pakistan ke koi bhi. Nul.
0: Nul.
1: Op niveau, hè. Ham na bolila stage lopen bij ADO Den Haag. Dat bedoel ik niet.
0: Nee.
1: Ik go Hindustani koude, ik ga van
0: wali. Maar dan betekent wel eredivisie, hè. Ik bedoel dat je op het hoogste niveau kunt voetballen, maar komt die of helemaal na Heiga?
1: Ik had go mix wel Heiga. Hindustans gemixt met.
0: Ja.
1: Dat heb je wel.
0: Maar hamlok puur kojila.
1: Hamlok puur wel kojila. Ik kon hem niet zo naar Sarike. Hamlok kojila 18 karat.
0: Ja, maar moeten wij niet als ouders zijn. Hamlok de Gilake, oké, Hamara Bitwa, Bitiake talent Heiga voor voetbal. Dat we dat moeten stimuleren. Of zit dat ook niet in ons.
1: Nee. Het zit niet in ons systeem. Hamlok veilig mangila, hamlok zekerheid mangila. Hamlok na mangila, want weet je, heel veel mensen, groepen mensen, hamlok kali topwa dekila, Lloyd.
0: Ha.
1: Wie heeft de top gehaald? Oh, bisal. Maar er zijn heel veel mensen daaronder, 99,9%, die dat nooit bereiken. Hè?
0: Nee.
1: Dus laat die Hindustanen maar hun ding doen zoals ze dat doen, is prima. 100% zekerheid, prima.
0: Ha.
1: Weet je, waarom zou je voor 99,9% onzekerheid gaan? Waarom?
0: Ooit.
1: Dus Hindustani ke bichar jo hai, bahut uttam hai. Bahut mooi hai.
0: Zeker uttam hai. Wij scoren hoog op andere zaken. Hè?
1: Zo is het. Hamlok chanak bati, hamlok larkan padhega, likhega. Ze doen het goed in de maatschappij.
0: Zeker,
1: we integreren feilloos.
0: Zeker.
1: Je hebt echt geen last van ons, hoor.
0: Nee.
1: Helemaal goed.
0: Toen Hindustani ke na benoem kerse ke van.
1: Ham na girabe. Ham na girabe Hindustani ke loy. Je ke girabe ko, tu ja girau. Ham na girabe.
0: Ze kunnen ons niet plaatsen, hè? Ze kunnen ons
1: maar
0: niet
1: maar hamna jab. Hey, dankjewel voor je koffie, man. Wacht.
0: Ja, koffie ke geluid tot Tunikaar. Want dat is iets wat wij altijd willen horen natuurlijk op Pujala Radio. In Koffie Chai Middag Show. Aadje Braspatiwa. Aurobi 10 tarik september ka program.
1: Bara mooi Hindi mee bolle, cha. Ham bolila aaj donderdag ke programma hai ga. Aur to sun. Ik ga even een koffie. Weet je,
0: ja,
1: koffie.
0: Hier komt die, dames en heren.
1: Moment, Lloyd. Hier komt die koffiemoment van. De dag.
0: De dag.
1: Lekker. Wat een netjes kilo, hè?
0: Als doe dan slurpkele toe, hè?
1: Onderbreek hoe je dat slurp op. Maar hit deli pier, pier hit deli loit. Trouwens over.
0: Ja?
1: Moeten we
0: bang zijn voor de West Nile virus? Icon-virus, hè?
1: Nee. Abbe, ik Hugo gevallen ontdekt bij Nederland mee?
0: Nou, go.
1: Site Orhoiga Kush, dus abbe na de alarmfase jaar. Nou. En natuurlijk moet RIVM al iets zeggen. Ook er kan bijhaiga, bolleke, waarschuwkerke. Maar er is gewoon geen gevaar. Nog geen groot gevaar.
0: Maar die virus wat kan zijn?
1: Is op de wereld met heel des mee. Bij Afrika, met Azië, met heel jaga. Dus goed, precies hier is beland. Patana hij gaat, maar we krijgen het onder controle. Chinta
0: tunaka. Nou, we gaan nog iets in. Dan overgeren, maar het wordt overgedragen door muggen. Apani barse hega, ham neem muggen aikinaiga. Hopelijk komen die muggen niet. Juist, Pani barse zitten wel muggen, hebben we toch?
1: Nou ja, aanwende. No worries.
0: Ik
1: zou Pachas Larkan geil heiga Praag, uit Groningen. 150 VWO-leerlingen.
0: Acha?
1: Vijfde klas. Dus ze gaan bijna examen doen. Maar de helft heeft zich flink misdragen in Praag. Ik heb dat gehad, Saman Galba. Ze komen allemaal terug. Hoe vind je die? Gal daaropie, ze mochten na 12 niet buiten zijn. Na 12 ook naar buiten. Kali Anet, hoe wega, Lloyd?
0: Nee, maar zo dat je toe, Jabler, kon je toe leed je vanuit Groningen naar Praag. Dan neem ik aan dat die leraren, onderwijzers wel zeggen: dit zijn de regels, jongens. Hè? Hier moet je aan houden.
1: Nee, duidelijke regels, maar toch.
0: Toch?
1: Meer dan de helft heeft zich niet eraan gehouden. Of ongeveer de helft.
0: Nou, per se VWO-ke lerken.
1: Badmaaske gar. VWO-ke lerken.
0: Maar zeker Groningen met kabel Badmaas lerken hier.
1: हम बोली तो बोइतियन में और ज्यादा बनमासी हो गया लोई हम बोली लातों से दिमाग से फरफेल से संबालदाद सदुन मरवात एक बनमासी भी होएगा बाय फॉरबिल्ड स्नेल वेग पे में चलावे तो कस के Dat zie je ook hoor, in die boeities rijden ze nog harder.
0: Ja.
1: Ik op pagla de geil hem, maar ja, dat is geen jongere. Deze man is hoeveel? 53 jaar oud.
0: Aha.
1: In Slovenië met je lauwe 238 kilometer per uur.
0: Ja.
1: Nu schrik ik daar niet zo van, maar wat ik wil weten, Lloyd. Toe auto je lauwe, ik heb behoed dienst. Rij jij hard of rij je normaal of hou je aan de regels?
0: Nou, ik hou me aan de regels. Hier en daar ga je wel ietsje sneller, maar ik hou me over het algemeen aan de regels. Want ja, butwaja miliga, to rij bestel jega. Butwaja hoor, butwaja ja mileto te hardelijk. Maar als je rijbewijs kwijt bent, dan. Bra hani hoor ik, want die Audi heb je hier in Nederland nodig, sowieso. Hè?
1: Je rijbewijs moet je niet kwijtraken. Dat zou echt heel erg. Nee, maar dalle raad ke tu chalavega.
0: Ha.
1: Or tu balle bate Yehuda ding. Flitsmeister.
0: Ja.
1: Of een andere. Tu bar ke chalavega. Ja. Je weet dat ding goed werkt.
0: Ja.
1: In Nederland. Toch? Op tu chalavega. En je weet raad ke rastuak dan vrijba.
0: Ha.
1: Or toke mag maar 130 chalavega. Heb je dan niet de neiging om bijvoorbeeld Toyota Wajorcha lega, goede auto, heb je dan niet de neiging om toch nog 150 aan te tikken? Of hou je aan die 130?
0: Ik hou me wel aan die 130.
1: Oké. En als je maar 100 mag rijden, of raadba, of rastwa vrij.
0: Nou, dan probeer ik toch iets bovenuit te komen, hoor. Boven de 100 uit te komen. Hoor.
1: Ik denk dat de meeste mensen dat doen, hoor.
0: Ja.
1: Kijk, bij 130 hoef je niet 140 te rijden. Nou, hoeft niet per se.
0: 130 vind ik al hard genoeg.
1: Maar waar je 100 maar mag. Ja, 130 is prima, daar rij je, weet je, relax. Dan hoef je niet 150 te gaan rijden, want dan moet je geconcentreerder zijn.
0: Ha.
1: Dus dan hoeft dat niet. Maar waar je maar 100 mag rijden, dat ding is weer de hoor.
0: Ja.
1: Ratiakke, rastwak dan vrij bij en je moet nog anderhalf uur rijden.
0: Dus dan heb je rastwina gaat omhoog, dus ja, je wil wel snel thuis zijn, toch?
1: Je gaat automatisch harder rijden, toch? Maar wat is maximale snelheid waarmee jij ooit hebt gereden?
0: Ik blijf 140.
1: Nee, maar op de autobaan in Duitsland.
0: In Duitsland? Naar Duitsland? Duitsland maar begon naar Jijla. Dus ja, ik heb daar nog nooit geprobeerd om harder dan 130 of 140 te rijden.
1: Als je een lange rit hebt, je moet naar Spanje toe, ik zeg maar wat. Toch heb je Barca Ritba Chalavike. Rastwaak dan vrij in Zuid-Frankrijk mee.
0: Ja.
1: Je gaat automatisch harder rijden hoor, Lloyd. Ha. Echt waar. Ha. Maar wat is maximum snelheid waarop jij een auto hebt gereden?
0: Nou, ik denk 170.
1: Heb je nooit de neiging gehad toen je jong was van... Hey, laat even daarbij te laten dat je het goed gevoel is.
0: Misschien Londabarty. Ik hou me wel een beetje aan de regels.
1: Je bent een... Behoed beetje aan toe wat, hè?
0: Ja.
1: Ik denk zeker. Dat je afwijkend bent zelfs. Ik ken niet veel mannen en jongens die niet even hebben uitgeprobeerd van hoe voelt 220, 230, 240 aan.
0: Ja.
1: De meeste mensen die ik ken hebben dat wel.
0: Jawel.
1: Een keer gedaan hoor, om uit te proberen.
0: Ja, maar ik kan me niet, herinneren dat ik ooit boven de 200 of 240 heb gereden. Hoor. Nee, misschien 170, maar hey, zit jij daarna?
1: Oké. Toen bara sadharan.
0: Bahut sadharan, bahut sadharan.
1: Oké. Ik I rest my case. Ja. Met een mooie, mooie bad meteen.
0: Ham, is dat alert, Bartje? Toen poetsen. Je lokt die dingen uit, toch?
1: Je trapt er niet in, hè?
0: Ja, ik trap er niet in.
1: Maar ik wil chicha mij naar zo'n avond, Lloyd.
0: Kon je toe mij zo'n
1: avond? Niet goed voorbereid. Maar we kunnen dat wel doen, hoor. Even om koji tot je jwaya. Juist, deze hier. Dus Poetin koopt voor hem wat jij laat, toch? Is hij?
0: Ja.
1: Hamlok thoro ek wad mi over wat jy laat Donald ke bare me
0: ek dik la ham ek gunya khabar mila ga anant ki hamlok ke ek kolega ke bedwa bhi Groningen mere hai ga dus ja zeker ook bel gel praag met ja maar bolki maar ke hamar bedwa bol badmas na hai ga
1: na na na mane nandan jonba
0: na
1: nandan ok naam
0: hai nandan ha
1: Nannan ook een naam, hè?
0: Nannan toch?
1: Sudhir Nannan. Oh, jij heet Nannan.
0: Kaha Nannan.
1: Nee, meneer Nannan, Jonba. Na. Hoeveel wil je op en nabouw? Toch, bahut door behoed je dan,
0: Jonba. Universiteit, Peba. Oké.
1: Hoe doe je dat niveau, Peba?
0: Doe je dat niveau, Peba?
1: Sudhir ke betwa, Jonba, ja, dat is een...
0: Maar hoe badmaas na het? Dus hamlo bolen ki Groningen met jitna lalkan
1: rehe. Jekar badmaas na het, betwa bhi na rehe.
0: Sudhir, badmaas na het?
1: Nee, ik ben niet. Bara sidha sada. Bahut sidha sada. Bahut sidha sada.
0: Bahut sidha sada.
1: Lappar bole ek pahile khaiz ba. Chota jara. Khub lappar khaiz bole. Dostan.
0: Lappar khai khai sudhar ke enam sudhar ke ga.
1: Sudhar ke. Dekh. Ogar mai baapu ke achha rasta pe lai se.
0: Ja.
1: Dost Putin. Manir Putin.
0: Ha.
1: Die moet een wel een beetje vrezen toch. Kan je hem ook bole. Hij vreest voor zijn leven.
0: Voor zijn leven, ja.
1: Maar hij vreest ook voor die drone aanvallen. Dus... Zelensky, John Haiga.
0: Ja.
1: Ik heb twee bar ook over wat jij daarover.
0: Ja.
1: Laatste maanden hebben we behoud kamt die wat jij erover. Dus ik heb twee bar daarover wat jij. Zelensky, John Haiga, Oekraïne. Ja. U bolega van zoon. Hamlok mangila AI drone zet tot zwermen maken. Hamlok ja. Ego drone part hebben. Hamlok ja. AI.
0: Hajaren.
1: Ha, honderden tegelijk part hebben. Dus.
0: Ja.
1: Al die mensen die over Rusland vliegen, vliegen niet over Rusland, gaan niet naar Rusland. Want hamlok droneaanval zit die hebben op die luchthavens. A Putin bichara, zo je man abka hoeja. Dus het wordt steeds erger. Nu zie ik iets hè, van Putin en Modi. India ke Modi. Ik doe nog buitke, dat je op
0: een bakje eigen. Is een buitke bichara, keren ze van kuska.
1: Ik ga dat ding even aanzetten, Lloyd. Wacht even, omhoog, Karila.
0: Wacht even.
1: Abbe reclame. Maar ik moet je baat, maar. Abbe to Swiss Sense ke reclame. Aige, babichu, abbe. To, het is onvoorbereid, zo'n nevalo, dus dan. He, dan gebeuren dit soort dingen.
0: Ha.
1: Maar het is wel mooi. Ik wil het even laten horen.
0: We gaan even een stukje horen wat Arend wil laten horen.
1: Ja, één seconde.
0: Gesprek tussen Poetin en premier Modi.
1: Het is eigenlijk geen gesprek.
0: Oh.
1: Hij vertelt het gewoon.
0: Oh, hij
1: jij moet dat ding wel opstarten. Mikado boy, waarom wil dat ding niet opstarten, Lloyd? Druk er op play. Als hij nog one play. Oh, ik zie het, Alex.
0: Ja, ja.
2: Aras, शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को उमंग से भर देती है। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है। जल्द से जल्द सभी विषयों का शांतिपूर्ण ढंग से समाधान हो, यही मानवता की पुकार है, यही भारत का संदेश है, गांधी की धरती का, बुद्ध की धरती का एक ही संदेश है, शांति का मार्ग।
1: Mooi toch, Lloyd?
0: Ja, nee, zeker. Maar op de vertaal kan je dit horen, maar niet toch?
1: Nou ja, dus dingen zit erbij, Vladimir.
0: Ha.
1: En luistert naar hem dus.
0: Ha.
1: En hij doet dat gewoon in zoet Hindi. Vind ik wel mooi. Alleen dat al.
0: Ja.
1: En eigenlijk, uw collega van zo'n hamloke boodschap, John Haiga, India, Bharat, maar ook van het boeddhisme, maar ook van Gandhi,
0: ha.
1: De leer van Gandhi,
0: ja.
1: Is de vreedzame weg.
0: Ja.
1: En niet de weg van oorlog en apneke marpite. Ja, dat leidt nergens toe. Dat vernietigt de mensheid op termijn.
0: Yeah.
1: O John Haiga mensheid ke achai, John Haiga positieve weg. O Haiga vrede wali weg. Dus al die oorlogen, al die eindeloze oorlogen, beëindig dat alsjeblieft. Want het geeft hoop, dat geeft kracht aan mensen, dat geeft een optimisme, dat brengt optimisme bij mensen. Dus... hou op in die oorlog. Dat was de boodschap. Vond ik wel mooi.
0: Maar Poetin ke muria me batia se maj mahal ki na?
1: Ha, ook er in put me chal ge.
0: Poetin ke acha. Poetin ha. Input wa chal ge. Hè, Poetin me input wa chal ge. De maar to muria hilas ki na? To jana to Indiërs gelaven per muri.
1: Ja, nee. Maar hij was aan het praten.
0: Ha.
1: Dus Poetin ging rustig luisteren naar de vertaling.
0: Ha.
1: Maar hij zat er rustig bij en hij luisterde rustig.
0: Ja.
1: Dus wie weet dat die man op een dag begrijpt hoe het werkt, Lloyd.
0: Ja.
1: Hè? कि लड़ाई झगड़ा से काम ना होवेगा
0: कितना देर हम लोग बोले चीजवा है
1: जितना नौदख रही जब तक हम लोग जी खोई बोले खोई चीजवा प्यार से काम कर दुश्मनी से ना कर en steek elkaar niet een mes in de rug, Lloyd.
0: Nou toch,
1: dat soort dingen moet je niet doen. Thora mooi communiceren apne batia apne me verstandhouding mooi hori kar maar na chori chok de koi ke pithi me dat moet je niet doen. मोई बोली
0: हाँ बड़ा मोई बोले बड़ा मोई बात फिर ज्ञान के बात आज हम लोग बोल दिले हैं
1: थाईलैंड बहु गए तो
0: हाँ थाईलैंड ढड़ गए
1: थाईलैंड खूब जाने तो से ज्यादा एक जने और रहेगा एक्सपायर है जो रहेगा
0: तो बड़का एक्सपायर रहेगा
1: Hij maar die man doet nou niet mee in dit gesprek.
0: Nee, dus... hij is de ervaringsdeskundige van Thailand, dus ja.
1: Maar zo'n Pattaya toe jane ga mooi ze.
0: Pattaya ham jane mooi ze, haa zeker.
1: Dunia bhar me sab jongere jane Pattaya.
0: Ja, mooi plek.
1: Want Pattaya me ka hoega lovit?
0: Pattaya me hega dheer Amerika ke surjati.
1: Isait, maar Pattaya, waar staat Pattaya bekend om?
0: Oh, om die prostituees en dergelijke toch?
1: Juist,
0: ja.
1: Juist. Al die sekswerkers.
0: Sekswerkers, ja, zo moet
1: ik het zeggen. Maar officieel mag het niet, hè, volgens de wet.
0: Officieel mag het niet en toch nee. Gebeurt het gewoon
1: maar
0: daar,
1: het gebeurt openlijk. Dat is de industrie, daarop draait Pattaya.
0: Hai,
1: daarop
0: boy.
1: Is Pattaya. Weet je, de hele economie van Pattaya drijft daarop. Dus het is een beetje...
0: Een beetje raar dat ze zeggen het is verboden.
1: Hypocriet.
0: Ja, en toch, en toch laten ze dat gewoon openlijk toe.
1: Precies, want als die meisjes, als die vrouwen geen geld binnenhalen, is er meteen heel veel armoede binnen het hele gezin.
0: Ha, toch?
1: Dus die vrouwen die moeten danda kerkeuratien, bij Sakamaiga daar voor het hele gezin.
0: Ja.
1: Zij hebben weinig keus, ze hebben geen andere dingen, zou je zeggen.
0: Ha.
1: Maar eigenlijk heb je altijd een keus, maar ja, daar kennelijk niet.
0: Nou.
1: Daar is het een hele grote industrie en al die toeristen die er naartoe gaan, niet allemaal, maar de meeste, Usab Jaiga Uchijuan Khati. बार में जोन मिलेगा जोन जाइए मसाज सलोन में जोन रास्ता में भेटाएगा नो या फॉर अ प्रेकी दस मैं सिर्फ इतना दाद खबर दो न्यू साइनर लॉयड प्रसिद्ध जोन तो बोलेगा 5,000 अमेरिकन से मात्रों से
0: या
1: Die zijn nu aangekomen in Pattaya.
0: Hoe is dat takkel he? Ze zijn gefrustreerd. Ze zijn heel lang uit huis, van huis. En ze hebben oorlog gevoerd. Namahina. Dus ja, ze moeten even hè? Tot rust komen.
1: Ja, ze hebben rust nodig. Ze hebben vertier nodig, zou je zeggen. Ze hebben 250 dagen daar op dat schip gezeten. Jahanpe toilet na mooi kamaiga. Jahanpe sociale omgang na mooi hega. Larai, jagra. Niet hygiënisch, et cetera, et cetera.
0: Ja.
1: Volledig geïsoleerd van de buitenwereld. Dus die mensen komen daar aan. Ik vraag me af, hè, waarom ze voor Pattaya hebben gekozen. Ik kies een andere haven, maar niet voor Pattaya. Je weet wat er gaat gebeuren.
0: Ik denk dat het daarom draait, hoor. Voor die jongens, dat ze daar gaan. Ik heb het een keertje meegemaakt. Dan was ik daar in die bazaar aan het lopen. Ja, kaprapra, kinzake. En dan horen die meisjes van... Of wat dan ook. Of ze zien de jongens binnenkomen. En dan... als het ware.
1: Juist, want al die prijzen gaan omhoog vliegen.
0: Ja, ja.
1: De economie krijgt een enorme boost. Intussen zeggen ze daar, de overheid... eigenlijk willen we dit niet, maar het overkomt ons. Ik geloof er helemaal niks van. Lloyd.
0: Het overkomt ons, ha?
1: Gewoon een doelbewuste actie om heel veel geld binnen te trekken.
0: Dus ja, Amerika gaat vaker daar naartoe, hoor. Met die Sujati om op Amerika te rijden. Altijd.
1: Maar je kunt dus inside Pattaya gereisd, wat Horabachai kreeg, want 5000 van die matrozen...
0: Toen had je natuurlijk aandacht naar Amerika, maar...
1: Nee, op 5000 matroos van een regering. Regeren en regeren. Bij twee dingen gaan ze doen. Dus Rabatai kreeg Najee Pattaya.
0: Toen Najee Pattaya. Kijk, als je naar Thailand wilt gaan, moet je gaan met andere gedachten natuurlijk. Hè? Kana, Pina, weet je, leuk. Dat soort dingen.
1: Maar dan hoef je niet naar Pattaya te gaan, hoor.
0: Nee, je kan ook naar
1: Alhoewel Bangkok met Bhibharaletje. Dat kan je.
0: Ja. Ja, Thailand mee. Ja, je krijgt het mee te maken.
1: Jidhar dekho. Nazar aati hai.
0: Ghar in de klaker ki benzine ke prijs peter hai. 2,69 euro is dat hega benzine ke prijs.
1: Tu kabhi meemak kalle loit phir hum batiya bolila. Die prijs zakka bhai lega. Apan jeevan bhar mein sota tu kabhi meemak kalle.
0: Over het algemeen.
1: Hij is soms een cent gezakt. Soms 1 cent.
0: Over het algemeen
1: symbolisch.
0: Stijgt die. Hoor. Over het algemeen als je op long term kijkt. Hè, dan zie je dat die steeds stijgt. Af en toe heb je die een dipje. Maar hey.
1: Ik ben geen benzineauto meer gewend.
0: Nou, doe elektrische laden.
1: Bovendien zijn mij goeie ba. Dus,
0: je lacht die andere mensen uit, zeker, no?
1: Nou, dat niet. Maar al die auto's zijn elektrisch bij mij. Dus dan word je er niet mee geconfronteerd. Nu hebben we een leenauto in de garage. Voor een van die auto's. Dus Kalina, gisteren reed ik in die leenauto eventjes.
0: Ja.
1: Ik kon niet in mijn eigen auto. Want die was door mijn vrouw even geclaimd. Want haar auto is dan bij de garage. Dus ik krijg die leenauto voor me kiezen. Hè? En dan moet je behelpen daarmee. Maar wat gebeurt er op een gegeven moment? Ik let helemaal niet op die meter.
0: Ja.
1: Dat je moet gaan tanken. Ik ben het niet meer gewend.
0: Nee, zeker niet.
1: Hem raad je op, laat ik een Leila. En dan rijd ik de hele dag gewoon vrolijk verder met een schwang.
0: Ja.
1: Ik kijk nooit naar dat ding. Benzine, batterij heb je naar je, want dat ding meldt jou op tijd.
0: Op tijd.
1: Maar in benzineauto, wat mijn naam moet je melden, Richard? Ik kom mijn wijk in rijden, ik zie dat ding op oranje. Long Dre.
0: Long Dre, ja.
1: Je schrikt je een hoedje, hoor.
0: Ik kan me voorstellen dat je denkt...
1: Als je niet meer gewend bent... Maar het doet pijn. Het doet pijn aan de pomp, hoor.
0: Ja.
1: Bahut kharcha ho jayega. Dus agar sunne wale to kahega mogelijkheid, nou ja, de meeste mensen zullen dat al gedaan hebben, denk ik.
0: Ja.
1: De auto ke elektrisch auto haiga of je kunt het kopen, dan moet je dat wel overwegen.
0: Ha.
1: Want het na onrust haiga dunia mein. Kijk, hardam site na mooi re elektrisch auto of hybride auto. Maar jaise is site haiga loit, hè, jon situatie dunia mein.
0: Ja,
1: kun je liever elektrisch rijden.
0: Ja.
1: denk ik, hè, Hamna Gelli hele analyse krijgen. Maar dat is mijn gevoel, dat je liever elektrisch kunt rijden en als je genoeg zonnepanelen kunt gebruiken, dan heb je de helft van het jaar best wel veel zon, hoor.
0: Ja.
1: Eigen opgewekte energie.
0: Maar heel fijn dat ik... Het is wel zo, door Jai Chalawe, dan heb je wel een beetje beperking, maar toch, ja...
1: Niet voor mijn portemonnee, ja, zo ben ik niet.
0: Nee.
1: Ik doe het voor het milieu.
0: Oh!
1: Ik ben groen.
0: Dus jij bent groen. Jij bent groen. Jij zorgt voor klimaatverandering, John Hoyga. Opwarming van de aarde.
1: Broeikaseffecten, dat soort dingen.
0: Oké, toen kwam die karega.
1: Ha, maar deel bouwt dat je hem groen
0: maakt. Toen groen hoor je gelegen. Ik dank ze groen. Ja.
1: Nee, maar als je CEO bent, als je baas bent van een bedrijf, dan kun je liever elektrisch rijden bij jou.
0: Ja.
1: Want dan kun je zeggen van, kijk, luister nou, ik ben bewust, hoor.
0: Bewust, hè?
1: Van het milieuprobleem. Je kunt niet in een dikke Lamborghini gaan rijden met een 12-cilinder, 8-cilinder. Hé, beter in elkaar, Roetje, Joaier. Dat valt verkeerd, hoor.
0: Ha, toch. Dus ja, je kan ermee... Je kan ermee door, laat me zo zeggen.
1: Tikke? Jeetelijke haloid?
0: Oira?
1: Aatje koffie en chai?
0: Voordat je afsluit. De dingen is gaan over die corona, hoe noem je dat? Die.
1: Enquête.
0: Enquêtecommissie. Kus wil jij je hokken?
1: Waarheidsvinding, de parlementaire.
0: Parlementaire enquêtecommissie. Hoe kan Grapperhaus zulke lelijke dingen over zijn collega's zeggen? Via de app.
1: Ah joh. Zo nou, Lloyd, het is één pot nat. Het is echt, die politici, echt waar. Die politici die maken er een potje van. Ze stralen uit alsof ze alles weten. Ze komen niet eens uit hun woorden.
0: Ja.
1: Ze vechten elkaar de tent uit.
0: Ja.
1: Ze kunnen niet eens onderling samenwerking bewerkstelligen. Hoe ga je het hele land laten samenwerken?
0: Ja.
1: हम लोग क्या बैठाओ हिंदुस्तानी के वहां बैठाओ तब देखिए
0: ना कैसे
1: हम लोग चला दे
0: हम लोग और मोसी चला दे कैसे A9 पे इतना घोड़ा काबले चल गया रहा हू का
1: लाइक वेल इंडिया यो ये लाइक दैट ऑन द स्नेलवे बम हेले स्नेलवे का ब्लॉक कर दिया देन का भाई ले फ्रॉम मेल्डिंग आई थिंक हाइगा कुछ ये क्रैक नो मेल्डिंग
0: ओपन सी ये कुछ पार्ट ऑफ द
1: मैं ik heb het in Turkije ook meegemaakt hoor Lloyd vlakbij huis.
0: Ja.
1: Als je India tot door maar Turkije, dan ga je even van die gebaande wegen af. Dan ga je even weg. Megado, alleen maar schapen en dat soort dingen. Je denkt van, wat voor land is dit?
0: Oké, maar India kan ik me een beetje voorstellen. India kan ik me wel een beetje voorstellen.
1: A9 is ook een boeitejaar. A10 is pas goed.
0: A10.
1: Op de A10 maak je dat soort dingen niet mee.
0: Nee.
1: Op de A9 bij Zaandam in de buurt.
0: Alkmaar, hoe kan die?
1: Alkmaar, Asset. Asset, daar kun je het wel mee maken.
0: Ja.
1: Niet bij Ajax, niet in de Belmer.
0: Arena liggen zeker na. Nee. A2 liggen
1: Belmer. In de Belmer kun je hooguit. Naar Mout Krabbat, een bol op Tjolde.
0: Dan kon je het maar bollen over de Belmer. Naar
1: bollen. En ik zou zeggen zomaar, Lloyd.
0: Tja.
1: Maar even twee afsluitende dingen, Lloyd. Komende zondag.
0: Ja.
1: In een geheel nieuw jasje.
0: Ja.
1: Ik heb programma John Hamloke Paas bahut salo se chalega met Robbie Makka.
0: Ja.
1: Politiek-economisch analist van Ujala Radio, Robbie Makka. Sap ko yuke chinega. Die man zit vol met alle informatie. Koi informatie na his naam me, John Udamia na janega. Hij weet werkelijk alles.
0: Am kabe kabe sojela Udamia suteki na suteki. Oke doorlopend informatie alwege.
1: Nou, bara chalakan mi heto. Dus hij kan en slapen en werken en alle informatie verwerken. Behoed chalakan mi heto. Dus hij kan dat doen als zijn naamke over uw sapko janega.
0: Ja.
1: Dus wij zijn blij dat wij een nieuw jasje hebben kunnen gieten. Nog beter, nog leuker. En ook op een ander tijdstip, Lloyd. Want u John vroeku hovetraha. Dik ham abisuta trahi vaak. Omdat je dan hebt gefeest zaterdagavond.
0: Ja.
1: Dan ben je een beetje groggy.
0: Ja.
1: Dan ben je 9:15. Hoe laat was het? 9:15 toch?
0: Ja, 9:15.
1: Dan soetie, adhan na. Forceer hoekje soenie. Want je wil het toch niet missen.
0: Ja.
1: Dus nu hebben we dat verplaatst.
0: Ja.
1: Dan een veel beter tijdstip. Zondagmiddag. Ik ben je tussen 1 en 2. Dus dan ga maar ik ben je tussen je Robbie Makka op Ujala Radio. Met de analyse van het nieuws. uit Suriname. En het programma hebben we ook bedoeld, Lloyd. Dus om een ik had een nieuwe naam bijzij direct. Ik heb ook kaparaja bedoeld, ik heb een nieuwe naam bijzij, Lloyd. Suriname.
0: Ja. Dit is een naam in de stand van Suriname. Ja.
1: Ha, de stand van Suriname, dus ook een matlabasa naam ke John situatie John Haiga. Kaise hai aaj ke din? Kaise raha pahile? Kon kanti hum log jaila?
0: Ka hoega?
1: Ha, ka hoega? Ke kaise karisba? Kon chich karisba? Kahe aise karisba? Kon kon babal haiga? Kon kon
0: dat kunnen we allemaal overlaten aan Robbie Maka. Die man vertelde met zoveel passie hoe dit bakt haiga. Dus ja, alles over Suriname weet hij. Dus, ja.
1: Dus vanaf komende zondag 1 bajje se Robbie Maka ke analyse. Toen zon je zo in de wallen, dus na 10 bajje. Maar 1 bajje se veel beter moment. In een nieuw jasje en presentatie rega Lloyd ke haat mein. Dus Lloyd Mahabir ke haat mein rega presentatie. Kabhi kabhi Vijay Rambaran ke haat mein rega. Kabhi kabhi hamar haat mein rega. Aise badal badal ke hum log karabe. Maar de meeste keren zullen Lloyd en Robbie aan de gang gaan. Met uitgebreide analyse met het nieuws van Suriname. Dus hoi zeg ik je in plaats van een kwartier. Thora zo lamba ho jaiga. Omdat Lloyd toch een maximale vrijheid ben natuurlijk.
0: Oh ja, ik dus, ben lang van stof zeker hè.
1: Nou, nee, omdat jij nieuwsgierig bent, toch? Aard, als je zegt. Dus in plaats van dat go vraag, toen man je bies go vraag stelkeren, is aard van het beestje. Maar geef niet. Dus dat is leuk. Dus zullen we vertellen door aan familie, vrienden, kennissen. Aanstaande zondag, tijdstip, John Heiga verander, hoor je bij presentatie, John Heiga, doosere camera Heiga. Maar wel zelf de, kijk je bolen, Heiga, Suriname kebare. Dus. Agar tu san naam ke baare mein sab kuch mange jaane en je wil op de hoogte zijn, dat tu aanstaande zondag vanaf 1 uur sunie naar Robbie Maka. Natuurlijk, exclusief op Ujala Radio.
0: Na.
1: Mooi. U eerste baat hai, tweede baat hai, Lloyd. Koi koi admi boli se hum karta maila kine, ma kaise kine be, hum nani kaise kari. Alfast hum log Ujala ke social media pe, althans Facebook pe, ego post hamlog rak deli rahi kalinya raat ke na meervaart toe een linkje naar meervaart
0: ja.
1: Dus agar sunne walo aapke paas aayega Ujala ke Facebook pagina facebook.com/ujala.nl dus ujala.nl pe khojiye tat tu wahan pe dikhega linkje en daarmee kun je naar meervaart toe en daar kun je kaart kopen sabko tu aap een regel kar sakega. Dus komende dagen veel meer natuurlijk informatie daarover ook. Ik word Jabba Jazz Concert 19 september ke zondag ke Meervaart Theater Amsterdam en toke awe ke pari.
0: Toke awe ke pari.
1: Zondag ke toke soene ke pari.
0: Ja, dus en koop je kaarten via meervaart.nl. Hamlo betaalt je kliën. Rang 1 is €20 en rang 2 €15. En voor de mensen met een stadspas, bouw Jabba Jazz korting miliga. Dus dat kan je bestellen via kaartverkoop at meervaart.nl. En we hebben nog meer verrassing, maar Hamlok, ik wou dat ook in, hè, Anne?
1: Jazeker, de komende dagen veel meer informatie natuurlijk, Lloyd. Dankjewel.
0: Ja, jij ook.
1: Hamlok, verder, Jaikba, toch heb je Hamuke. Dus om Garike Taraf Takila, dus om Haskarila Thoras. Mooi zijn je en tot gauw.
0: Dankjewel. Goed. Ja, de kaart is een heel Ujala Radio geschreven. Het programma, die is kanaam, het koffie, chai, middagshow. En we hadden het over de voetballers. Ik genereer Geerkersba, meneer Raaj. Meneer Raaj, Bolle, High Team, Thee en Koffie. Ricardo Kishna heeft gevoetbald bij Lazio Roma en ook bij Ajax. Maar toch niet half-half raad, toch? Kina, Raaj, volgens mij was hij half-half. Rafi bole hai ga Rafi bole ki wo grapper houser ke saath kaam kar is raha 20 baris bij een advocatenkantoor. Mooi Rafi. Nou, ik weet niet hoe hij als persoon was. Je had de kaap dus een koffie chai middag show peesh kiya gaya hai sunwalo. En daarmee ben ik weer helemaal bijgepraat. Vandaag donderdag 3 september. Buiten is het misschien wat grijs. Iedereen grijs hega. Kan je hipper hamelijker hega. En binnen hopelijk is het iets warmer bij jou. En misschien nemen we vandaag die ene koffie en chai vraag mee. Kan ik er iets aan veranderen? Hamelijkoes badalsakila aaskidin. Als jouw vraag beantwoord wordt met ja, dan koesker, doe wat je kunt. En als je, deze vraag beantwoordt met nee, dan hoef je het misschien ook niet de hele donderdag mee te dragen. Pak nog een kopje koffie of chai en laat de regen buiten maar even zijn gang gaan. Namaskar, mooi zijn hier.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Binnenkort jarig? Door Janemdin heen, door Zalgren heen. Of ga je trouwen? Door Viva honne wel heen, door Shadi honne wel heen. Ja, kizika moende sanskaar heen. Ujala Radio per vermaag aap deze te heen. Pandra vermaag voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: Rout Odin. Subha al Sham. Gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ojala Radio. Tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes. Door radio. Ojala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland. Doe Johnny het toch.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL. NL.
2: Hij is Suriname, de stand van Suriname, het ritme van Suriname. Over politiek, economie en alles wat het land beweegt. Voorbij de krantenkoppen, naar het verhaal erachter. Nieuws, actualiteiten en heldere duiding.
3: Ik haat met deze kachanda.
2: Suriname staat nooit stil. De politiek beweegt, de economie verandert. En achter ieder nieuwsbericht schuilt een verhaal dat om uitleg vraagt. Daarom hoor je voortaan iedere zondag vanaf 1 uur 's middags de stand van Suriname. Deal hij Suriname op Ujala Radio. Samen met politiek-economisch analist Robbie Maka brengen we je het laatste nieuws, de belangrijkste actualiteiten en vooral heldere duiding. Wat gebeurt er? Waarom gebeurt het? En wat betekent het voor Suriname? Blijf verbonden met het Suriname. Hoor het nieuws, voel wat het land beweegt, begrijp het verhaal erachter. Iedere zondag vanaf 1 uur, de stand van Suriname. Deal hij Suriname met Robbie Maka. De meest interessante en inhoudelijke radioshow over Suriname op Ujala Radio.
4: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
5: www.ujala.nl.
6: You are.
7: Dit is het Ojala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. De rechtbank in Den Haag heeft het Openbaar Ministerie opgedragen de namen vrij te geven van 8 anonieme ondertekenaars van een brandbrief over de euthanasie van de 17-jarige Milou uit Bavel. De ouders willen de artsen, voornamelijk psychiaters, juridisch aanpakken omdat ze na het uitlekken van de brief werden bedreigd. Het Openbaar Ministerie heeft hiervoor 5 werkdagen. Politie en het Openbaar Ministerie signaleren een nieuwe generatie westerse cybercriminelen tussen de 11 en 25 jaar. Deze jongeren, die voornamelijk Engels spreken, zijn vooral gemotiveerd door geld en status. Ze worden vaak verleid via games als Roblox, Fortnite en Minecraft. Gisteren bewezen zo'n 4300 mensen hun laatste eer aan de overleden Noorse koning Harald in de Paleiskapel in Oslo. Tot de uitvaart op 9 september kunnen Noren elke dag tussen 10 en 6 langskomen voor het afscheid. 9 natuurorganisaties zijn ontevreden over het ontwerp natuurplan dat minister Van Essen indiende voor Europees natuurherstel. Dat plan maakt geen concrete keuzes over aanvullende maatregelen en financiering. De organisaties eisen dat de minister uiterlijk 1 november duidelijkheid geeft. En dan het weer. Vanmiddag is vooral in het noorden de zon te zien. Bij een matige wind uit het westen is het zo'n 20 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Vanavond kan er nog een bui vallen en vannacht koelt het af naar 17 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
8: Basa tu chahiye
2: van Nederland via DAB+ en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala. Ujala Radio, raat aur din 24 ghante lagatar aapke liye doorgaati hai. Aur haan, tu mangega. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Deel ze baat kan naar hem. Toch hem

0: You are
1: Ujala Radio Headlines. De rechtbank in Den Haag heeft het Openbaar Ministerie opgedragen de namen vrij te geven van 8 anonieme ondertekenaars van een brandbrief over de euthanasie van de 17-jarige Milou uit Bavel. Politie en het Openbaar Ministerie signaleren een nieuwe generatie westerse cybercriminelen tussen de 11 en 25 jaar. Ze worden vaak verleid via games als Roblox, Fortnite en Minecraft. Gisteren bewezen zo'n 4300 mensen hun laatste eer aan de overleden Noorse koning Harald. Tot de uitvaart op 9 september kunnen Nooren elke dag tussen 10 en 6 langskomen voor het afscheid. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Twee vertragingen te beginnen op de A4, Amsterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt Hofvliet en Leidschendam staat 7 kilometer file met 10 minuten op onthoud. Het komt door een kapotte vrachtauto en de rechte rijstrook is dicht. En ook pech op de A50, Arnhem richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderlo staat een geschaarde auto met een aanhanger. De rechte rijstrook is hier dicht en daardoor heb je 20 minuten oponthoud. Ze gaan daar nu bergen en dit gaat waarschijnlijk tot 3:30 vanmiddag duren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag is vooral in het noorden de zon te zien. Bij een matige wind uit het westen is het zo'n 20 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Vanavond kan er nog een bui vallen en vannacht koelt het af naar 17 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
2: Ujala, laat je aan wel eens een nietje. Zaterdag 19 september, Ujala's, the greatest voices of Bollywood, Mumbai Beach Kazaar. En 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. Nizam Vagi Tuzang, Mausmew Roy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee uit India en Boyke Datadin. Onder begeleiding van... Ja, live begeleiding is in handen van Mumbai Beats. Zaterdag 19 september. Greatest Voices of Bollywood. Toe Appen Kartwa, Wacht P. Geriedlina. Koop je kaart op tijd. Heb je nou hoeveel moeilijke toch? Koop je kaarten via meervaart.nl. Rang 1, 20 euro. Rang 2, 15 euro. Meervaart mee. Raadjes ermee, ADWC. Zaterdag 19 september. The Greatest Voices of Bollywood. Lare he Ujala.
3: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
2: Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfoodgerechten als panipuri, aloo tikki, papri bites, tot de traditionele chicken tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl.
1: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
4: You are.
5: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Volgens VN-weerorganisatie WMO kan de huidige El Niño uitgroeien tot de sterkste in 40 jaar. De directeur waarschuwt voor grote risico's op overstromingen en extreme hitte wereldwijd. De situatie houdt vrijwel zeker aan tot februari, met de sterkste effecten tegen het einde van dit jaar en gevolgen tot ver in het nieuwe jaar. Mecht A. uit Hoofddorp, verdacht van lidmaatschap van de gewelddadige online groepering De Kom, komt vrij onder strenge voorwaarden. Hij zat sinds 14 oktober vast. De politie vond 1635 beelden van seksueel misbruik van meisjes tussen de 6 en 14 jaar. Hij mag geen sociale media gebruiken. De rechtbank in Den Haag heeft het Openbaar Ministerie opgedragen de namen vrij te geven van 8 anonieme ondertekenaars van een brandbrief over de euthanasie van de 17-jarige Milou uit Bavel. De ouders willen de artsen, voornamelijk psychiaters, juridisch aanpakken omdat ze na het uitlekken van de brief werden bedreigd. Het Openbaar Ministerie heeft hiervoor 5 werkdagen. Politie en het Openbaar Ministerie signaleren een nieuwe generatie westerse cybercriminelen tussen de 11 en 25 jaar. Deze jongeren, die voornamelijk Engels spreken, zijn vooral gemotiveerd door geld en status. Ze worden vaak verleid via games als Roblox, Fortnite en Minecraft. En dan het weer. Vanmiddag is vooral in het noorden de zon te zien. Bij een matige wind uit het westen is het zo'n 20 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Vanavond kan er nog een bui vallen en vannacht koelt het af naar 17 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
2: Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Shadi honen wel heen, zullen we lopen. Door DJ A. Vermaes op Ujala Radio. Vandera Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Shadi honen wel heen. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg staat 6 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de A50 Arnhem richting Apeldoorn gebeurde eerder een ongeluk tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderlo. Ze zijn er nu aan het bergen, de rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je een kwartier tijdsverlies. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Ojala Radio, voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
2: Sangeet Kerang, Ojala Radio Park.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Volgens VN-weerorganisatie WMO kan de huidige El Niño uitgroeien tot de sterkste in 40 jaar. Mecht A. uit Hoofddorp, verdacht van lidmaatschap van de gewelddadige online groepering De Kom, komt vrij onder strenge voorwaarden. Hij zat sinds 14 oktober vast. De rechtbank in Den Haag heeft het Openbaar Ministerie opgedragen de namen vrij te geven van 8 anonieme ondertekenaars van een brandbrief over de euthanasie van de 17-jarige Milou uit Bavel. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg staat 6 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de A50 Arnhem richting Apeldoorn gebeurde eerder een ongeluk tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderlo. Ze zijn er nu aan het bergen, de rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je een kwartier tijdsverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag is vooral in het noorden de zon te zien. Bij een matige wind uit het westen is het zo'n 20 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Vanavond kan er nog een bui vallen en vannacht koelt het af naar 17 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: Deepika Padukone.
1: Hi, this is Imran Khan.
2: Hi, this is Sunny Deol.
3: Hi, this is Ajay Devgan.
4: Hi, this is Ranveer Singh.
5: Hi, this is Sonu Sood Nigam.
6: My name is Shah Rukh Khan.
7: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
8: You are.
9: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. Het Commissariaat voor de Media heeft mediaminister Letschert van D66 in een brief gevraagd de erkenning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Kamerleden van Pro, CDA, VVD en Ja 21 reageren positief en roepen de minister op het vertrek van de omstreden omroep niet langer uit te stellen. Na 7 weken is in Nederland geen sprake meer van een landelijk watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft na overleg met onder andere Rijkswaterstaat en de waterschappen besloten om de situatie af te schalen van een watertekort naar een dreigend watertekort. Volgens VN-weerorganisatie WMO kan de huidige El Niño uitgroeien tot de sterkste in 40 jaar. De directeur waarschuwt voor grote risico's op overstromingen en extreme hitte wereldwijd. De situatie houdt vrijwel zeker aan tot februari, met de sterkste effecten tegen het einde van dit jaar en gevolgen tot ver in het nieuwe jaar. Mecht A. uit Hoofddorp, verdacht van lidmaatschap van de gewelddadige online groepering De Kom, komt vrij onder strenge voorwaarden. Hij zat sinds 14 oktober vast. De politie vond 1635 beelden van seksueel misbruik van meisjes tussen de 6 en 14 jaar. Hij mag geen sociale media gebruiken. En dan het weer. Vanmiddag is vooral in het noorden de zon te zien. Bij een matige wind uit het westen is het zo'n 20 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Vanavond kan er nog een bui vallen en vannacht koelt het af naar 17 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
10: Ujala Radio. Desh bhar mein sunai deta hai FM Plus. Tor ghar mein, tor auto mein. तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो दे अबे प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट क्या हार्ट द बेस्ट उजाला रेडियो
11: तुझे लगे ना नजरिया.
12: Wil jij उजाला रेडियो ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de उजाला app.

wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tujan het toch? Aja.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Het commissariaat voor de media heeft mediaminister Letschert van D66 in een brief gevraagd de erkenning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Na 7 weken is in Nederland geen sprake meer van een landelijk watertekort. Volgens VN-weerorganisatie WMO kan de huidige El Niño uitgroeien tot de sterkste in 40 jaar. De directeur waarschuwt voor grote risico's op overstromingen en extreme hitte wereldwijd.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag is vooral in het noorden de zon te zien. Bij een matige wind uit het westen is het zo'n 20 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Vanavond kan er nog een bui vallen en vannacht koelt het af naar 17 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

live vanuit de Hoofdstad. Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere, het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij een complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress, huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Tanza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 0614-421533 of stuur een WhatsApp-bericht. Experience Wedding and Events, waar uw droomfeest werkelijkheid wordt. Dil hai Suriname, de stand van Suriname, het ritme van Suriname. Over politiek, economie en alles wat het land beweegt. Voorbij de krantenkoppen, naar het verhaal erachter. Nieuws, actualiteiten en heldere duiding. Suriname staat nooit stil. De politiek beweegt, de economie verandert. En achter ieder nieuwsbericht schuilt een verhaal dat om uitleg vraagt. Daarom hoor je voortaan iedere zondag vanaf 1 uur 's middags de stand van Suriname. Dil hai Suriname op Ujala Radio. Samen met politiek-economisch analist Robbie Makka brengen we je het laatste nieuws, de belangrijkste actualiteiten en vooral heldere duiding. Wat gebeurt er? Waarom gebeurt het? En wat betekent het voor Suriname? Blijf verbonden met het Suriname. Hoor het nieuws, voel wat het land beweegt, begrijp het verhaal erachter. Iedere zondag vanaf 1 uur... De stand van Suriname, Dil hai Suriname, met Robbie Makka. De meest interessante en inhoudelijke radioshow over Suriname op

0: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL. NL.
1: Jala, Lara Head, the greatest voices of Bollywood. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. Ik raad Akenaam. Zaterdag 19 september, Meervaart Theater mee. Ja, per toe, mooiste buitje taakse herzoense kega. Jobjes concert, hoe nu wel een aapje gaat er. Arie aapje charme. Boyke datadien. En boyke datadien kisa.

Greatest Voices of Bollywood. Zaterdag 19 september. Koop je kaarten op tijd. Toe op Nidderkleed. Op meervaart.nl. Doe jaldi kar, want er zijn nog enkele kaarten beschikbaar. Staat 40 jaar, niet 10.

regelen we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum, verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen gegaan. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam, bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juli, al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar en uw vertrouwde adres voor goud en sieraden.

0: मुंडन संस्कार होने वाले हैं पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Allemaal.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Bij een overtocht van West-Afrika naar de Canarische eilanden zijn waarschijnlijk meer dan 80 mensen omgekomen. De Spaanse reddingsdienst vond gisteravond een kleine houten boot met 5 lichamen en 44 overlevenden. Het vaartuig vertrok op 7 augustus vanuit Gambia met 127 mensen aan boord. Het commissariaat voor de media heeft mediaminister Letschert van D66 in een brief gevraagd de erkenning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Kamerleden van Pro, CDA, VVD en Ja 21 reageren positief en roepen de minister op het vertrek van de omstreden omroep niet langer uit te stellen. Na 7 weken is in Nederland geen sprake meer van een landelijk watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft na overleg met onder andere Rijkswaterstaat en de waterschappen besloten om de situatie af te schalen van een watertekort naar een dreigend watertekort. Volgens VN-weerorganisatie WMO kan de huidige El Niño uitgroeien tot de sterkste in 40 jaar. De directeur waarschuwt voor grote risico's op overstromingen en extreme hitte wereldwijd. De situatie houdt vrijwel zeker aan tot februari met de sterkste effecten tegen het einde van dit jaar en gevolgen tot ver in het nieuwe jaar. En dan het weer. Vanmiddag is vooral in het noorden de zon te zien. Bij een matige wind uit het westen is het zo'n 20 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Vanavond kan er nog een bui vallen en vannacht koelt het af naar 17 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, desh bhar mein. Tu jaan hai toh. Ujala Radio, Ujala hi Ujala, desh bhar mein. Haan, har gaon mein, har kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio, DAB Plus ke zariye. Ujala is van heel Nederland. Tu jaan hai toh. Dhindhora baja dijiye.
4: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
0: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio,

0: you are.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De spits is begonnen met de meeste files in de Randstad. De langste files staan op de A6 en Emmeloord richting Jouren, tussen Lemmer en Sint-Afrit Sint-Nicolaasga, een kwartier vertraging. Daar ligt een afgevallen lading op de weg. De rechterrijstrook is dicht. A12 Arnhem richting Utrecht tussen Maren en Houten. Kwartier op onthoud. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en Knoopend Ridderkerk 10 minuten. En op de A27 Almere richting Gorkum tussen Bilthoven en Knoopend Rijnsweerd. Nog 5 minuten vertraging, dat is de nasleep van een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujala Radio, देश भर में तू जाने है तो Ujala Radio, Ujala ही Ujala, देश भर में हाँ, हर गांव में, हर कोने में, ऑटो में, घर में सुनाई देता है Ujala Radio, DAB Plus के जरिए Ujala is van heel Nederland, तू जाने है तो ढिंढोरा बजा दीजिए।
3: संगीत के रंग Ujala Radio पर।

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Bij een overtocht van West-Afrika naar de Canarische eilanden zijn waarschijnlijk meer dan 80 mensen omgekomen. Het commissariaat voor de media heeft mediaminister Letschert van D66 in een brief gevraagd de erkenning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Na 7 weken is in Nederland geen sprake meer van een landelijk watertekort. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: you are.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het wordt een vrij drukke spits. Er staat nu al ruim 300 kilometer file. De langste files staan op de A6 Emmeloord richting Jouren tussen Band en Afrit Nicolaasga. Een half uur vertraging. Daar is een lading van een vrachtwagen gevallen. Eén rijstrook is dicht. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en de Meren een kwartier. A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Ridderkerk 10 minuten. En op de A58 Bergen-op-Zoom richting Breda is een ongeluk gebeurd tussen Bergen-op-Zoom Oost en knooppunt de Stok. Kwartier vertraging, één rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Matatama.
1: You are.
2: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag is vooral in het noorden de zon te zien. Bij een matige wind uit het westen is het zo'n 20 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Vanavond kan er nog een bui vallen en vannacht koelt het af naar 17 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

Jala, Ladyhead, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra Kasa. 19 september, Meervaarttheater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Argani Valihonge, From India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Nizam Vakidusein. 19 september, Meervaart Meer. Koop je tickets op tijd.

0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app. Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
1: You are.
2: Dit is het Ujala-nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. Het Amsterdam-Rijnkanaal blijft in de nacht open voor scheepvaart. Rijkswaterstaat en de binnenvaartsector vonden samen een oplossing na dreigende sluiting vanwege een tekort aan verkeersbegeleiders. Vanaf 10 uur in de avond gelden extra veiligheidsmaatregelen en houdt de binnenvaart zich aan de maximumsnelheid op smalle kanaaldelen. Bij een overtocht van West-Afrika naar de Canarische eilanden zijn waarschijnlijk meer dan 80 mensen omgekomen. De Spaanse reddingsdienst vond gisteravond een kleine houten boot met 5 lichamen en 44 overlevenden. Het vaartuig vertrok op 7 augustus vanuit Gambia met 127 mensen aan boord. Het commissariaat voor de media heeft mediaminister Letschert van D66 in een brief gevraagd de erkenning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Kamerleden van Pro, CDA, VVD en JA21 reageren positief en roepen de minister op het vertrek van de omstreden omroep niet langer uit te stellen. Na 7 weken is in Nederland geen sprake meer van een landelijk watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft na overleg met onder andere Rijkswaterstaat en de waterschappen besloten om de situatie af te schalen van een watertekort naar een dreigend watertekort. En dan het weer. Bij een matige wind uit het westen is het zo'n 20 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Vanavond kan er nog een bui vallen en vannacht koelt het af naar 17 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Hi, this is Deepika Padukone.
4: Hi, this is Imran Khan.
5: Hi, this is Sunny Deol.
6: Hi, this is Ajay Devgan.
7: Hi, this is Ranveer Singh.
8: Hi, this is Sonu Sonodigam.
9: My name is Shahrukh Khan.
10: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
11: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: WNUR.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is een vrij drukke spits met 450 kilometer file. De langste files staan op de A6 en Meloord richting Jouren. Tussen Bant en afrit Nicolaasgaard 20 minuten oponthoud. Daar ligt een lading op de weg. A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Knoopend Velsen en Akersloot een kwartier vertraging. Daar is de spitsstrook dicht. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en De Meren een half uur oponthoud. En in Zeeland op de N62 bij de Westerschelde-tunnel richting België. Daar is de vertraging een kwartier, er staat een auto met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Yes, je zit goed. Dit is Ujala Radio, de beat van u.
3: U luistert naar Ujala Radio, waar al het mooie samenkomt. U gaat luisteren naar de herhaling van Coffee & Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee & Chai. Leun lekker achterover, schenk nog een kopje in en geniet van Coffee & Chai, exclusief op UR, Ujala Radio.

0: कितना मोहिगाना, कितना मोहिगाना, निजाम वागी हुसैन के आवाज में भी आपने सुने हैं कि जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा पेश किया गया है उजाला रेडियो का प्रोग्राम कॉफी चाय मिदा शो में सुनने वालों। और आदमी आ गया है, अच्छा पानी चाहे जितना बरसे लगेगा मार अब तैत आ गया है, भी कॉफिया तो मिल जाएगा। खुई मिला, खुई मिला, खुई
1: मिला, बड़ा चटक तू दिखाएगा।
0: हाँ सीकर तो हम चाहेगा तो Het is donderdag en donderdag dan nog één dag, dan is het weekend. Dus ja, je moet...
1: Eerlijk bollen.
0: Nee.
1: Toen radio bij Bati, gewoon eerlijk rijden. Zeg het, chalo.
0: Eerlijk toe Bati, ja.
1: Op nationale radio kun je gewoon eerlijk zijn.
0: Ja, natuurlijk, tuurlijk. Behoort eerlijk, Bati. Dus ja, het is gewoon... je moet altijd... vrolijk zijn, vrolijk gekleed zijn.
1: Maar hem lukt thora jada eerlijk bati chha op de radio.
0: Bahut.
1: Itna eerlijk bhi na chahiye.
0: Itna bhi na chahiye.
1: Die mensen weten echt alles over jou en mij.
0: Sab chiz jaan jaan. Sab chiz. Er is geen geheim.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, ja.
1: Dus baad, tori jada hai ga looit or samai kam hai.
0: Ja, nee, dat is waar.
1: We hebben te veel tories or samaiya kam ho jaega. Samaiya kam ho jaega. 1 baje, 1 uur moet ook klaar zijn.
0: Ha. हाँ?
1: कैसे करे कोई चीज हुआ
0: देखा जाए हम आज हेडलाइंस ना बताइए बाटी न्यूज ना बताइए मैं आपको
1: बता दे
0: पुलिस एंड ओएम वार्षिक फॉर न्यू जनरेशन यंग साइबर क्रिमिनल है is het jonge criminelen derega die dus met dit soort dingen bezighouden. AI maakt de aanvallen sneller en grootschaliger en er duikt een netwerk op van jonge, veelal westerse hackers dat vooral uit is op jouw geld door bijstaatsamen, koze cryptovaluta en status. In 2025 werden naar schatting 2,5 miljoen Nederlanders slachtoffer van cybercrime of andere online criminaliteit. Dus hamluk, abetelek. Ja, zijn we dom of zijn we niet alert? Kontje Hege, Anand, wat is dat nou eigenlijk?
1: Hamna volg kali kontje te bollen, loit. Ham zo zit u abad samenvatting wat de wegen, dus ham tablik weer taak het reed. Sorry, hamna volg kali.
0: Weer wat de taak? Nee, ik bedoel van die...
1: Iets met cybercrime.
0: Dat jonge criminelen zich bezighouden met hacken en dat soort dingen. En mailtjes sturen.
1: Je hoeft niet sterk te zijn, je hoeft niet getraind te zijn, fysiek dus.
0: Ja.
1: En je kunt gewoon vanuit je pc... gewoon aanvallen doen. Dus ja, iedereen kan dat doen. Een 12-jarige, een 13-jarige kan dat ook doen.
0: Ja.
1: Alles koop je, dus je hoeft niet eens een expert te zijn.
0: Aha.
1: Je koopt die modules en je gaat beginnen. Klaar.
0: Ja, nou ja, zo makkelijk is het. Dus ja, maar toen ook het zijn zou daar rekenen. Jullie moeten wel voorzichtig zijn. Zullen wel oké. Zomaar mail naar collega, koina, je kon het ook in belken, die onbekend nummer. Nou, dat heb je altijd. Dus ja...
1: Je hebt nu een overgang, toch? Van Ideal naar Vero.
0: Ja.
1: Weet je hoeveel mensen daar misbruik van maken nu? Dus de criminelen.
0: Ha.
1: Hoe snap je dat je van Ideal naar Vero gaat overstappen?
0: Ja.
1: En ouderen zijn niet helemaal op de hoogte.
0: Ha.
1: Dus daar maken ze misbruik van. Ze zeggen, je Ideal werkt niet, bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Vero is het nieuwe systeem, dus dat klopt. Maar dan gaan ze je vragen om allerlei handelingen te verrichten... om het werken te krijgen.
0: Ja.
1: Maar zo'n Nevalo trapt daar niet in.
0: Ja.
1: Geen enkele medewerker van de bank gaat jou bellen...
0: Bank
1: voor Ideal naar Vero. Koina.
0: Toch bank kwam hier naar belken door bankrekeningnummer kon je heen, door pincode kon je heen.
1: Dus
0: dat gaan ze nooit doen. Dus je moet wel voorzichtig mee zijn. Vooral
1: bij zaken kaartbaar mee. Codes doorgeven, op linkjes klikken. Doe dat niet. Wees voorzichtig.
0: Ja.
1: Al parhalikalad mee bhi, die trappen er ook in. Dus dat ding is best wel geraffineerd.
0: Behoed.
1: Chorwan John Karega, hammer toe, wij zouden er ook in kunnen trappen. Dus
0: ja.
1: Weet je, even een moment van onachtzaamheid. Even niet opletten en bam, je klikt op dat ding.
0: Ja.
1: En dan heb je de pop aan het dansen. Dus thorase bachaike.
0: Ha.
1: हम वेर ताकि लोग
0: वेर वा का है ताकि हम लोग तो
1: देखिए बारबेक्यू करे यार हमें मंगरे बारबेक्यू
0: बारबेक्यू करे
1: सितंबर
0: सितंबर है
1: जाने कौन जी ना सितंबर खाई नहीं मेरे को ना बारबेक्यू और भूल जातू
0: ना तो
1: दोस्तों के जोन करे के बाकल ले
0: कल ले ना सितंबर या होपलक क्रेग वेल मोई डाग नोख जो मैं घाम रही पानी ना बरसी का दच दान वेल दित कान डून है मेट मेट ये फैमिली है या तो या
1: ना सोमर्स डाग तो
0: ना सोमर्स डाग
1: या मैं दैट इज एक्चुअली नोख गनीता है ओमदैट यू डन वेट कि अब ठंडवा आएगा हाँ. दस जंतु के खनित कर एक बार ये खत एक्स्ट्रा खनित है
0: yeah.
1: फन अब्बे मोई है फन एलेक्स त्राल चे सोन खा ये खनित है वन नीदरलैंड अब्बे देखिए ना अक्टूबर से कितना ठंडा होएगा दस जोन खनित कर एक बात ओके खनित कर ले Trouwens, weer van komende week al ooit, ooit ik het reed,
0: ah, ah, ah.
1: Ik kon die een barbecue kursen gelaan. Eén keer wil ik nog barbecuen.
0: Ja.
1: Minimaal.
0: Ha?
1: En hem dekken la maandag ke hoise ke gelaan.
0: Op zie maandag ke?
1: Op die maandag ke, tenminste, hem al lage, jaan hem bat die,
0: ha.
1: Flevoland mee, ha. 27 graden.
0: Kijk, dat zijn mooi pas, heen, dat zijn pas mooie... mooie dagen, 27 graden is wel heel erg warm dus nog.
1: Hamjaila zal dat pani zetten.
0: Direct voor de mensen die... voor de mensen die willen barbecue, toen lang abhengen ze kabel, jank ik in leertje doen voor maandag, want dan is het alleen in Flevoland 27 graden, ki dis wab harmi garmriga.
1: Arre, dheer jaga hoiga, jenja pe 27 het er dheer jaga hoi, toch loit?
0: Haan, hoi seke, maar ja.
1: Dus... और तोर खाती गोस उस हमले आए बेलाबे तू जाने कौन गोस वन तो जोन जोन मक्के का जोन ऐंखलक जोन ना खाए चाहिए उस अप हमरा कब तोर खाती
0: मिगलोस मिगलोस कौन गोस हो सके हैगा भेड़ा के गोस हैगा बकरी के गोस हैगा उस अप
1: वाल मार के तो बचेली ना गोस
0: हम लोग गोसुन के बारे में बचेली करनी
1: है कटफ्लेस
0: हंडफ्लेस नो मंग
1: दैट सो दिंग खाई फॉर रेगुलर लॉयड तू तो आके सब खाएगा
0: ना ना
1: Weet je, er zijn ook mensen die andere delen van het lichaam van een dier eten, hè, Lloyd?
0: Kontje gaan, hè?
1: Bijvoorbeeld
0: oren. Oren?
1: Ja, echt waar. Kan zaman kaiga.
0: Kan wat kaike kakerita?
1: Nou ja, mensen eten dat. Kooi en meer na kaiga, de neusen.
0: Ja.
1: Sommigen gaan meer kan mangen kai, sommigen gaan meer mangen kali. Ja, het is heel gek. Maar Jordi, ik heb nog wat je hebt erover. Een barra luguberetje, Joya.
0: Ja, nou?
1: Lloyd?
0: Ja.
1: Na moeilijke wat jij erover chorde.
0: Ja. Nee.
1: Ham lagil jij ze slager, egos.
0: Hamlo gos ke reclame kerila.
1: Ham chouwe na mangila che juwam ook erover wat jij laat chorde.
0: Ja. Nou ja, je had heel veel dingen om te bespreken. Het heer Torito keer had ook het heer onderwerp.
1: Nederland. Dus ja. Ha, ja. Nederland ke sona, John Heiga.
0: Ha.
1: Nederland ke heer reserve, het was sona.
0: Ja.
1: Gewoon goud staan.
0: Omgerekend is dat 602 ton of zo. En Paisa Heiga, bijna als je dat omrekent in geld, Paisa Majorie, dan is het 72 miljard.
1: Dekh le, tu jaane ga precies, Jan Lloyd. Als bankmedewerker weet jij dit soort dingen. Tu specialist wat heet je,
0: Jan. Us het tino me ham direct alert rehla to.
1: Tu direct jaane ga. Maar dekh, dheer sona ab saman lies ba Amerika se phir yahan pe.
0: Ha.
1: Vanuit Amerika en Canada, hè? Canada,
0: ja. Ja, Canada.
1: Is in Londen, merk je,
0: ja.
1: Amerika, Nederland. Dus Nederland vind ik wel apart. Dus na Sonoa is het fysiek, ze hebben het verkocht en ze hebben het weer gekocht hier. Hoe vind je die?
0: Ja.
1: Dus ze hebben het fysiek niet gebracht.
0: Nee.
1: Verenigde Staten met Jordaan, Canada met Jordaan, Obeetjes, hè? Of Londen met Kinis, hè? Maar als reden geven ze op, als het in Londen ligt, kunnen we sneller handelen.
0: Ja.
1: Maar echte reden natuurlijk, doe ze rega. Jij weet het, iedereen weet het. John Babal, hoe wega Amerika mee?
0: Meneer Trump. Onder andere.
1: Ook het namoam naam, maar bolle saai.
0: Bij Trump, je naam toen namaam hele weg.
1: Ja. Donald T.
0: Donald.
1: John Donald Duck kreeg, hè? Donald. Maar Abara Tamasa kreeg. Dus je bent niet zeker van je goud, toch?
0: Ja.
1: Dus beter Jan let jou Europa, met daarmee iets zekerder.
0: Ja.
1: Dus dat ding is nu opgeslagen in Londen.
0: Ja.
1: Vond ik wel apart.
0: Ja, nou ja, goed. Ja, misschien weet de Nederlandse bank iets meer dan wij. Hamluk, maar nu zet Kamtija niet laat jou een wel daar niet. Kika, hoi, ze
1: kennen mij. Toen hebben we gezet jij mag die informatie niet delen. Toch een
0: geheimhoudingsplicht.
1: Choupe se fluister karke batai sige jo hua bachcha ke kahan sonua kab aayega hum logo chali sare ke
0: maar Nederland itna sona kahan se paal waar komt al die sona vandaan kahan se aayega
1: dus Nederland chalak bhi raha saman pehle hum bolila bewust ha ma bara criminal bhi raha
0: in de koloniale tijd of zo.
1: Chori, chapati, zeerovers. Nederlanders, zeerovers later. Slavenhouders.
0: Ja.
1: En dan gingen ze handel drijven. Maar ja, ze hadden wel die zeerovers nodig. En wel die slaven nodig.
0: Ja.
1: Dus De reputatie is niet al te goed. Chota gedes et na dani kaise bhaile.
0: Ja, ja.
1: Agressief volk, toch? Agressief volk.
0: Chorizen.
1: Zeerovers. Bakanas wat je het bolie direct ook.
0: Ja.
1: Kitor aja nana sab zeerover.
0: Tulung hamar deze turaike aiken je na dani hoigele.
1: Direct bolie. Ja, toch ze bolie. Wat doe je hier? Direct bolie, wat
0: ja. Ja.
1: Dat ze dankzij jou rijk zijn geworden. Trouwens, over rijk gesproken, luister. Ja. De nieuwe miljonairs, dat zijn de voetballers, hè? Dat weten we.
0: Ja.
1: Kooi in mijn naam. Besef kreeg mooi zeg. Kijk, vroeger verdiende een voetballer, een hele goede voetballer,
0: ja,
1: een miljoen per jaar.
0: Ja.
1: Vond veel geld.
0: Ha.
1: Heel veel geld vond. Dus volgens mij verdiende Gullit, Van Basten, het Nabarka-Barka spelers, die verdienden volgens mij 1 miljoen tot 3 miljoen per jaar. Hou me er niet aan, maar ongeveer. Usamaype, Ukamaira. Als je topvoetballer was, hè?
0: Ja.
1: Weet je wat een topvoetballer nu verdient?
0: Miljoenen.
1: In een paar jaar tijd verdienen ze 100 miljoen.
0: 100 miljoen.
1: Dan hoef je niet eens top te zijn. Dan moet je alleen maar gewoon een beetje kunnen voetballen.
0: Ja.
1: 100 miljoen in een paar jaar tijd. Dus de nieuwe miljonairs die in Nederland ook zit, Lloyd. Bijvoorbeeld Summerfield.
0: Ha.
1: Gaat 100 miljoen verdienen. Mickey van der Ven, 100 miljoen. 75 miljoen. Weet je? Binnen een paar jaar tijd. Hè? Dus die jongens worden echt multi. Binnen no time, binnen een paar jaar. Ik wou een keer haar Reinders, 100 miljoen.
0: Ja,
1: zo. Weet je, Dennis Bergkamp bijvoorbeeld, Lloyd, lang terug, die verdiende 1,5 miljoen per jaar.
0: Ja, dat was toen
1: dus de tijd. Verhoudingen zijn helemaal
0: zoek. Ja, die zijn helemaal zoek geraakt. Maar voor die tijd was voor Bergkamp dat veel geld natuurlijk. Maar we leven nu weer een andere tijd. Dus ja, Abbootje was snel. Ja, dus ja, als je een beetje balletje kan trappen, dan kan je heel veel geld verdienen. Dat, waarschijnlijk.
1: Nou ja, hè? Jammer. Wij hebben onze carrière gemist. We hebben ook gezegd dat school een chorroerke. Ohitje joa karreke, sareke. Trouwens, dunia bhar mein dekhiye te ekko Hindustani na haiga. John Bal khele moi. Ekko Indiar na, ekko Hindustani na.
0: Ja, maar hamlok
1: 1,4 miljard mensen, Lloyd. Ja, ekko na, nul sare.
0: Nul. Maar hoe kan dat? Hamlok ke bichar, hamlok ke soch dusre rakam hai. Ohi khatin.
1: No ya, hamlok seikar hai kis karila. To hamlok ke mai baap bole sun.
0: Ha.
1: To footballer mange hove ma be gor hart tut jai tor ta happy elma niks.
0: Ja.
1: Dus begin een diploma te halen. Begin te studeren. Or hum log ke fysiek bhi utna mooi na hai ga waarschijnlijk.
0: Ja.
1: Om dit heel goed te kunnen doen.
0: Ja.
1: Maar het is wel opvallend.
0: Ja.
1: Ekko, dunia bhar mein ekko na hai ga. Hindustani ya Indiër ya hè, Pakistan ke koi bhi. Nul.
0: Nul.
1: Op niveau hè. Hum na bolila stage lopen bij ADO Den Haag. Dat bedoel ik niet.
0: Nee.
1: Ik go Hindustani kudega van
0: nee,
1: ja, maar
0: wali. Maar dan betekent wel eredivisie hè. Ik bedoel dat je op het hoogste niveau kunt voetballen, maar komt die of helemaal na Heiga?
1: Ik had go mix wel Heiga. Hindustans gemix met.
0: Ja.
1: Dat heb je wel.
0: Maar hamlok puur kojila.
1: Hamlok puur wel kojila. Ik kon hem niet zo naar Sareke. Hamlok kojila 18 karat.
0: Ja, maar moeten wij niet als ouder zijn. Hamlok de Gilake, oké, Hamara Bitwa, Bitiake talent Heiga voor voetbal. Dat we dat moeten stimuleren. Of zit dat ook niet in ons.
1: Nee. Het zit niet in ons systeem. Hamlok veilig mangila, hamlok zekerheid mangila. Hamlok na mangila, want weet je, heel veel mensen, groepen mensen, hamlok kali topwa dekila, Lloyd.
0: Ha.
1: Wie heeft de top gehaald? Oh, bisal. Maar er zijn heel veel mensen daaronder, 99,9%, die dat nooit bereiken. Hè?
0: Nee.
1: Dus laat die Hindustanen maar hun ding doen zoals ze dat doen, is prima. 100% zekerheid, prima.
0: Ha.
1: Weet je, waarom zou je voor 99,9% onzekerheid gaan? Waarom?
0: Ooit.
1: Dus Hindustani ke bichar jo hai, bahut uttam hai. Bahut mooi hai.
0: Zeker uttam hai. Wij scoren hoog op andere zaken. Hè?
1: Zo is het. Hamlok chanak bati, hamlok larkan padhega, likhega. Ze doen het goed in de maatschappij.
0: Zeker,
1: we integreren feilloos.
0: Zeker.
1: Je hebt echt geen last van ons, hoor. Nee,
0: ja,
1: helemaal
0: goed. Ja, toen Hindustani ke na benoemd kerst een keer van.
1: Hamna girabe. Hamna girabe Hindustani ke loy.
0: Ja,
1: ze girabe ko, tu jak girau. Hamna girabe.
0: Ze kunnen ons niet plaatsen, hè? Ze kunnen ons niet plaatsen.
1: Maar hamna jab girabe. Hey, dankjewel voor je koffie, man. Wacht.
0: Ja. Koffie ke geluid tot toen nikaar. Want dat is iets wat wij altijd willen horen natuurlijk op Pujala Radio. In Coffee Chai Middag Show. Aatje Braspatiwa. Aurobi 10 tarik september ka program.
1: Bara mooi Hindi mee bolle, cha. Ham bolila aaj donderdag ke programma hai ga. Hoor to sun. Ik ga even een koffie. Weet je,
0: ja,
1: koffie,
0: hier komt die, dames en heren.
1: Moment, Lloyd. Hier komt die koffiemoment van... De dag.
0: De dag.
1: Lekker. Wat een netjes filin, hè?
0: Doe je daar een slurpje naartoe, hè?
1: Onderbreek hoor je dat slurpje. Maar is heel deli pier. Pier heel deli, leute. Trouwens, over...
0: Ja?
1: Moeten we
0: bang zijn voor de West Nile virus? Icon-virus, hè?
1: Nee. Abbe, ik Hugo gevallen ontdekt bij Nederland mee?
0: Nou, go.
1: Site Orhoiga Kush, dus al binnen de alarmfase jaar.
0: Nou.
1: En natuurlijk moet RIVM al iets zeggen. Ook er kan bij bolleke, waarschuwkerke. Maar er is gewoon geen gevaar. Nog geen groot gevaar.
0: Maar in virus wat kan zijn?
1: Is op dunia me, dheer des me, ba Afrika me, Azië me, dheer jaga hega, dus goed precies hier is beland. Wat dan ga je maar we krijgen het onder controle. Chinta
0: tunaka. Nou, we gaan nog een chinta overgeren, maar
1: het wordt.
0: Het wordt overgedragen door muggen. Apani barsega, we nemen muggen aikinaiga. Hopelijk komen die muggen niet. Juist, Pani bar zitten wel muggen, hebben we toch?
1: Nou ja, aanwende. No worries.
0: Ik
1: zou Pachas Larkan geil heiga Praag, uit Groningen. 150 VWO-leerlingen.
0: Acha?
1: Vijfde klas. Dus ze gaan bijna examen doen. Maar de helft heeft zich flink misdragen in Praag. Ik heb dat gehad, Saman Galba. Ze komen allemaal terug. Hoe vind je die? Gal daaropie, Saman. Ze mochten na 12 niet buiten zijn. Na 12 ook naar buiten. Kali Anet, hoe weet je dat?
0: Nee, maar zo dat je dubbeler kon je toe legieën vanuit Groningen naar Praag. Dan neem ik aan dat die leraren, onderwijzers wel zeggen... dit zijn de regels, jongens. Hè? Hier moet je aan houden.
1: Nee, duidelijke regels, maar toch.
0: Toch?
1: Meer dan de helft heeft zich niet eraan gehouden. Of ongeveer de helft.
0: Nou, per se VWO-ke lerken.
1: Badmaaske gar. VWO-ke lerken.
0: Maar zeker Groningen met kabel badmaas lerken pireren.
1: हम बोली तो बोइतियन में और ज्यादा बनमासी होई लोई हम बोली लातों से डिमेंस ऑफ फेल से संबलदाद सदुन मरवात देख बनमासी भी होवेगा बाय फॉरबल स्नेलवेग पे में चलावे तो कसके हां दैट सी ओ कोर इन द बोइतिस राइट दिस नो हार्डर है
0: हार्डर है
1: ये गो पग

0: Geen jongere, deze man is hoeveel? 53 jaar oud. Aha. In Slovenië met je Lauwetra 238 kilometer per uur.
1: Ja.
0: Nu schrik ik daar niet zo van. Maar wat ik wil weten, Lloyd. Toe auto Chalau, ik heb goed dienst. Rij jij hard of rij je normaal? Of hou je aan de regels?
1: Nou, ik hou me aan de regels. Hier en daar ga je wel ietsje sneller. Maar ik hou me over het algemeen aan de regels. Want ja, maar als je rijbewijs kwijt bent, dan... Want die Audi heb je hier in Nederland nodig, sowieso. Hè?
0: Je rijbewijs moet je niet kwijtraken. Dat zou echt toch? Heel erg... Nee. Maar dalle raad ik je toe, Chalawega. Of toe balle bate Yehuda ding. Flitsmeister.
1: Ja.
0: Of een andere. Toe barke Chalawega. Ja. Je weet dat dat ding goed werkt.
1: Ja.
0: In Nederland. Toch? Toe Chalawega. En je weet raad ik je dat ik dan vrij ben. Of toch mag maar 130 Chalawega. Heb je dan niet de neiging om, bijvoorbeeld Toyota Wajorcha Lega, goede auto, heb je dan niet de neiging om toch nog 150 aan te tikken? Of hou je aan die 130?
1: Ik hou me wel aan die 130.
0: Oké. En als je maar 100 mag rijden, of raadba, of rastwa vrij?
1: Nou, dan probeer ik toch iets bovenuit te komen, hoor. Boven de 100 uit te komen. Hoor.
0: Ik denk dat de meeste mensen dat doen, hoor.
1: Ja.
0: Kijk, bij 130 hoef je niet 140 te rijden. Dat hoeft niet per se.
1: 130 vind ik al hard genoeg.
0: Maar waar je 100 maar mag... Ja, 130 is prima, daar rij je, weet je, relax. Dan hoef je niet 150 te gaan rijden, want dan moet je geconcentreerder zijn.
1: Ha.
0: Dus dan hoeft dat niet. Maar waar je maar 100 mag rijden, dat ding is weer de hoor.
1: Ja.
0: Ratiak, rastwak dan vrij bij en je moet nog anderhalf uur rijden.
1: Dus dan heb je rastwinnen gaat omhoog, dus ja, je wil wel snel thuis zijn, toch?
0: Je gaat automatisch harder rijden, toch? Maar wat is maximale snelheid waarmee jij ooit hebt gereden?
1: Ik blijf 140.
0: Maar op de autobaan in Duitsland.
1: In Duitsland? Nou, Duitsland... Duitsland op Bonnagella. Dus ja, ik heb daar nog nooit geprobeerd om harder dan 130 of 140 te rijden.
0: Als je een lange rit hebt, je moet naar Spanje toe, ik zeg maar wat. Oké, Barca rit, Bacalavik, hè? Rastwaak dan vrij in Zuid-Frankrijk mee.
1: Ja.
0: Je gaat automatisch harder rijden hoor, Lloyd.
1: Ha.
0: Echt waar.
1: Ha.
0: Maar wat is maximum snelheid waarop jij een auto hebt gereden?
1: Nou, ik denk 170.
0: Heb je nooit de neiging gehad toen je jong was van... Lau even daarbij te laten dat je het gevoel is.
1: Ik hou me wel een beetje aan de regels.
0: Je bent een... Maar goed, bitjaar aan toe, wat hè?
1: Ja.
0: Ik denk zeker. Dat je afwijkend bent zelfs. Ik ken niet veel mannen en jongens die niet even hebben uitgeprobeerd van hoe voelt 220, 230, 240 aan.
1: Ja.
0: De meeste mensen die ik ken hebben dat wel.
1: Jawel.
0: Een keer gedaan hoor, om uit te proberen.
1: Ja, maar ik kan me niet, herinneren dat ik ooit boven de 200 of 240 heb gereden. Hoor. Nee, misschien 170, maar zit jij daarna?
0: Oké. Toen bara sadharan.
1: Bahut sadharan.
0: Ik I rest my case. Ja. Met een mooie bad meteen.
1: Ham is dat alert, Bartje? Je lokt die dingen uit, toch? Hey.
0: Je trapt er niet in.
1: Ja, ik trap er niet in.
0: Maar ik wil chicha mij naar zo'n nauwe, Lloyd.
1: Kunt je toe mij
0: zo'n niet goed voorbereid. Maar we kunnen dat wel doen, hoor. Even om Koji tot Chijuaya.
1: Ja.
0: Juist, deze hier. Dus Poetin koopt namelijk wat jij laat, hoor. Is het?
1: Ja.
0: Ik wou hem ook over wat jij laat Donald kebare me.
1: Ik denk dat ik een jaar gebeurd mee leggen aan het collega. Ik heb het wel bij Groningen meer. Dus ja, zeker ook bij Gela Praag met je. Maar
0: ik
1: heb het wel bij Maas naar Hega.
0: Na, meneer Nandan, John Ba.
1: Nandan
0: ook een naam. Nandan,
1: ha.
0: Nannan ook een naam, hè?
1: Nannan toch?
0: Sudhir Nannan. Oh ja, hij heet Nannan.
1: Kahan Nannan.
0: Nee, meneer Nannan, John, wa?
1: Ha.
0: ना ना ना ना उफे वीओ पे ना बाहु तो बहुत दूर पहुंच गए
1: यूनिवर्सिटी पे बा ओके ओके ओके
0: दूसरा निफो पे बालो दूसरा
1: निफो पे हां हां
0: हां सुधीर के बेटवा जोन है गा याद
1: है मा उबर मास ना है तो हम लोग बोले कि ग्रोनिंग में जितना

0: होंगे,
1: बदमाश ना है बेटवा भी ना रहे बदमाश लोग।
0: सुधीर बदमाश ना है
1: नहीं, एक बुन्ना बड़ा सीधा साधा, बहुत सीधा साधा, बहुत सीधा साधा,
0: बहुत खूब
1: लप्पर बोले पहले खाई छोटा जरा खूब लप्पर खाई से बोले
0: सुधर गए, सुधर गए, एकदम सुधर गए,
1: सुधर गए। देख ओकर माई बापो के अच्छा रास्ता पे लाई से है दोस्त पुतेन मनेर पुतेन दिमुतन वेलम एच फ्रेस तो कल हम लोग बोल ली
0: है फ्रेस फॉर लाइफ या
1: माय फ्रेस ओक फॉर द ड्रोन अनफॉल दोस्त सेलेंस्की जोन हैगा
0: या
1: इ हफ्ता भर हम लोग को ओवर बतियाले दार ओवर
0: या
1: लास्ट मानदन हम लोग बहुत कम थी बतियाली दर ओवर दोस्त एक हफ्ता भर हम लोग दार ओवर बतिया पर सेलेंस्की जोन हैगा उक्राइन के
0: हां
1: उ बोलेगा फन सुन हम लोग मांगेला एआई ड्रोन से तो स्वर्म मार हम लोग ना एक ड्रोन पठाबे हम लोग एआई से
0: हजारन हजारन
1: हां होंदर दंत खलेक पठाबे दोस्त
0: या
1: Al die mensen die over Rusland vliegen, vliegen niet over Rusland, gaan niet naar Rusland. Want hamlok droneaanval zit die hebben op die luchthavens. A Putin bichara, zo tje man, apka hoe ja. Dus het wordt steeds erger. Nu zie ik iets hè, van Putin en Modi. India के मोदी इधर को बैठ के, इधर नो बैठ के देखिए अपने बच्चियाँ का
0: मार्केट बैठ के विचार करें सब कुछ क्या
1: Ik ga dit ding even aanzetten, Lloyd. Wacht even, omhoog, Carilla. Wacht. Abbe reclame. Maar reclame ook gebaat, maar. Abbe to Swiss Sense reclame. Aige babichu, abbe. Het is onvoorbereid, zo'n nevalo. Dus dan dat gebeuren dit soort dingen.
0: Ha.
1: Maar het is wel mooi. Ik wil het even laten horen.
0: Zo'n nevalo. We gaan even een stukje horen wat Arend wil laten horen.
1: Ja, één seconde.
0: Gesprek tussen Poetin en premier Modi.
1: Het is eigenlijk geen gesprek.
0: Oh.
1: Hij vertelt het gewoon.
0: Oh,
1: jij moet dat ding wel opstarten. Mikado boy, waarom wil dat ding niet opstarten, Lloyd?
0: Huh.
1: Druk Carilla play, als hij no one play. ik zie het, Alex.
0: Ja, ja.
2: Aras, shanti ke sabhi prayason ka samarthan karta hai. और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को उमंग से भर देती है। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है। जल्द से जल्द सभी विषयों का शांतिपूर्ण ढंग से समाधान हो, यही मानवता की पुकार है, यही भारत का संदेश है, गांधी की धरती का, बुद्ध की धरती का एक ही संदेश है, शांति का मार्ग।
1: ना मोर तो लोइट
0: या नहीं शेकर मैं अब तू फर्ताल कर दे थोड़ा मनी तो
1: नौ या दुस दिंग सेट अरबे व्लादिमीर एंड लॉयस्टर नार हेम दुस
0: हाँ
1: En hij doet dat gewoon in zoet Hindi. Vind ik wel mooi. Alleen dat al.
0: Yeah.
1: En eigenlijk hoe bolega van zo'n hamloke boodschap John Haiga, India ke, Bharat ke, maar ook van het boeddhisme, maar ook van Gandhi, de leer van Gandhi, is de vreedzame weg.
0: Ha.
1: En niet de weg van oorlog en apneke marpite. Ja, dat leidt nergens toe. Dat vernietigt de mensheid op termijn.
0: Yeah.
1: Of John Haiga mensheid ke achai, John Haiga positieve weg, hoe Haiga vrede wali weg. Dus al die oorlogen, al die eindeloze oorlogen, beëindig dat alsjeblieft, want dit geeft hoop, dat geeft kracht aan mensen, dat geeft een optimisme, dat brengt optimisme bij mensen. Dus hou op met die oorlog. Dat was de boodschap, vond ik wel mooi.
0: Maar Poetin ke muria me batia samajh me aayal ki na?
1: हाँ ओकर इनपुट में चल गए
0: पुतिन के अच्छा पुतिन हाँ इनपुट वहां चल गए हैं पुतिन में इनपुट वहां चल गए हैं तो मुड़िया हिलाश की ना तो जाना तो इंडियन छिलावे पर मुड़ी
1: नहीं नहीं नहीं नहीं मैं है वास अन त्रात तो पुतिन गिंग रुस्टिग लुस्टरन ना द वर्टालिंग मैं है साथ रुस्टिग बे एंड है लुस्टर द रुस्टिग
0: या
1: दिस वी वेट दैट द मैन ऑन अ डे बिग्रेट hoe het werkt, Lloyd.
0: Ja.
1: कि लड़ाई झगड़ा से काम ना होवेगा
0: कितना देर हम लोग बोले चीजवा है
1: जितना नौ दख रही जब जब तक हम लोग जी खोई बोले खोई चीजवा प्यार से काम कर दुश्मनी से ना कर and steek elkaar niet een mes in de rug, Lloyd.
0: Nou toch, nou.
1: Dat soort dingen moet je niet doen. Thora mooi communiceer kar apne batia apne me, verstand houdig mooi hori kar, maar na chori chok de koi ke pithi me, dat moet je niet doen.
0: Nou.
1: मोई बोली
0: हाँ बड़ा मोई बोले बड़ा मोई बात फिर ज्ञान के बात आज हम लोग बोल दिली है
1: थाईलैंड बहु गए तो
0: हाँ थाईलैंड ढड़ गए
1: थाईलैंड खूब जाने तो ज्यादा एक जने और रहेगा एक्सपायर है जो
0: वो तो बड़का एक्सपायर रहेगा
1: हाँ मदीमान दूध नौ नीत में इन दिन खुश
0: नहीं वो ऐसे एरफारिंग देश क्यों नहीं फ्रॉम थाईलैंड दूसरे या
1: मासूम पताया तू जानेगा मोई से
0: पताया हम जाने मोई से हाँ सीख
1: दुनिया भर में सब यौंगरे जाने पताया
0: या मोई प्लान
1: पताया में क्या होगा लोहित
0: पताया में हैगा ढेर अमेरिका के सुरजाती
1: ईसाइट में पताया वार साथ पताया बकें तो
0: ओम दी दी दी प्रोस्टिट्यूशन एंड दैट हेल्प के तो
1: जस्ट
0: या
1: जस्ट ऑल दी सेक्स वर्कर्स
0: या सो मुझे
1: मैं ऑफिशियल मग इट नीट है फॉल्स द वेट
0: Officieel mag het niet en toch nee. gebeurt het gewoon
1: maar het daar, gebeurt openlijk. Dat is de industrie, daarop draait Pattaya. Ai, daarom boy. Is Pattaya. Weet je, de hele economie van Pattaya drijft daarop. Dus het is een beetje...
0: Een beetje raar dat ze zeggen het is verboden.
1: Hypocriet.
0: En toch laten ze dat gewoon openlijk toe.
1: Precies, want als die meisjes, als die vrouwen geen geld binnenhalen, is er meteen heel veel armoede binnen het hele gezin.
0: Ha, toch?
1: Dus die vrouwen die moeten danda kerke oratien, paisa kamaiga daar voor het hele gezin.
0: Ja.
1: Zij hebben weinig keus, ze hebben geen andere dingen, zou je zeggen.
0: Ha.
1: Maar eigenlijk heb je altijd een keus, maar ja, daar kennelijk niet.
0: Nou.
1: Daar is het een hele grote industrie en al die toeristen die er naartoe gaan, niet allemaal, maar de meeste, usab jahiga uchijuan khati. बार में जोन मिलेगा जोन जाइए मसाज सलोन में जोन रास्ता में भेटाएगा नो या फॉर अ प्रेकी दस मैं से फिर दत खवेल दू सैनर लॉइट प्रसिस जोन तो बोलेगा 5,000 अमेरिकान से मात्रोस
0: या
1: Die zijn nu aangekomen in Pattaya.
0: Hoe ze takkel is, ze zijn gefrustreerd, ze zijn heel lang uit huis, van huis. En ze hebben oorlog gevoerd, Nalmahina. Dus ja, ze moeten even hè, tot rust komen.
1: Ja, ze hebben rust nodig, ze hebben vertier nodig, zou je zeggen. Ze hebben 250 dagen daar op dat schip gezeten. Jahan pe toilet na mooi kamaiga, jahan pe sociale omgang na mooi hega, larai, jagra. Niet hygiënisch, et cetera.
0: Ja.
1: Volledig geïsoleerd van de buitenwereld. Dus die mensen komen daar aan. Ik vraag me af, hè, waarom ze voor Pattaya hebben gekozen. Ik kies een andere haven, maar niet voor Pattaya. Je weet wat er gaat gebeuren.
0: Ik denk dat het daarom het draait, hoor. Voor die jongens, dat ze daar gaan. Want je toen ik hier kabel, ik heb het een keertje meegemaakt. Dan was ik daar in die bajar aan het lopen. Ja, kaprapra, kinzake. En dan horen die meisjes van, eigen sujetje. Ab de keertje hoor je een bhaaltje, leidje, leidje, of wat dan ook. Of ze zien de jongens binnenkomen en dan als het ware.
1: Juist, want al die prijzen gaan omhoog vliegen
0: ja,
1: nu.
0: Ja.
1: De economie krijgt een enorme boost. En tussen zeggen ze daar, de overheid, eigenlijk willen we dit niet, maar het overkomt ons. Ik geloof er helemaal niks van. Lloyd.
0: Het overkomt ons, ha.
1: Dit is gewoon een doelbewuste actie om heel veel geld binnen te trekken.
0: Dus ja, maar Amerika gaat vaker daar naartoe, hoor. Met die Sujati om op Amerika te rijden. Altijd.
1: Maar je kunt dus Eastside Pattaya kreeg, wat thora bachai kreeg, want 5,000 van die matrozen.
0: Toen je aandacht naar mij liggen, maar
1: Nee, op 5,000 matrozen maar regering kreeg. Regeren en regeren. Bij twee dingen gaan ze doen. Dus ga maar kijken naar je. Naar je Pattaya.
0: Toen naar je Pattaya. Kijk, als je naar Thailand wilt gaan. Moet je gaan met andere gedachten natuurlijk. Hè. Kana, Pina, weet je, leuk.
1: Dat soort dingen. Maar daar hoef je niet naar Pattaya te gaan hoor.
0: Nee, je dat kan doe ook naar andere dingen. Doe ze
1: dat. Alhoewel Bangkok met bhi bhara leetje. Dat kan je.
0: Ja. चाहे जहां जी थाईलैंड में ये
1: जिधर देखो जिधर देखो तेरी तस्वीर नजर आती है
0: ढेर जी ने कहा कर कि बेंजीन के प्राइस फिर चढ़ गए €2.69 is dat benzine के प्राइस
1: तू कभी मेमा कर ले लो फिर हम बतिया बोलीला की प्राइस साका भाई लेगा अपन जीवन भर में सोचते तू कभी मेहमा कर ले
0: over het algemeen
1: hij is soms een cent gezakt soms een cent
0: over het algemeen stijgt die hoor over het algemeen als je op long term kijkt dan zie je dat die steeds stijgt af en toe heb je die een dipje maar hey wordt jarte ja
1: ik ben geen benzineauto meer gewend
0: doe door elektrische
1: laden bovendien zijn mij hoe je ba dus
0: maar je lacht die andere mensen uit zeker nog?
1: Nou, dat niet. Maar al die auto's zijn elektrisch bij mij. Dus dan word je er niet mee geconfronteerd. Nu hebben we een leenauto even aan de garage. Voor een van die auto's. Dus Kalina, gisteren reed ik in die leenauto eventjes.
0: Ja.
1: Ik kon niet in mijn eigen auto. Want die was door mijn vrouw even geclaimd. Want haar auto is dan bij de garage. Dus ik krijg die leenauto voor me kiezen. Hè? En dan moet je behelpen daarmee. Maar wat gebeurt er op een gegeven moment? Ik let helemaal niet op die meter.
0: Ja.
1: Dat je moet gaan tanken. Ik ben het niet meer gewend.
0: Nee, zeker niet.
1: Hem raad ik je op, laat ik een Leila. En dan rijd ik de hele dag gewoon vrolijk verder met een spang.
0: Ja.
1: Ik kijk nooit naar dat ding. Batterijhekje naar je. Want dat ding meldt jou op tijd.
0: Op tijd.
1: Maar in benzineauto, wat mij nou moet je melden, Richard? Ik kom mijn wijk in rijden. Ik zie dat ding op oranje. Londree. Ik zie dat ding op Londree.
0: Londree, ja.
1: Je schrikt je een hoedje, hoor.
0: Ik heb een hoedje bij hem. Ja, nee, ik kan me voorstellen dat je denkt van...
1: Als je niet meer gewend bent... Maar het doet pijn. Het doet pijn aan de pomp, hoor.
0: Ja.
1: Bahut kharcha ho jayega. Dus agar sunne walo to ke haiga mogelijkheid. Nou ja, de meeste mensen zullen dat al gedaan hebben, denk ik.
0: Ja.
1: De auto ke elektrisch auto haiga of je kunt het kopen. Dan moet je dat wel overwegen.
0: Ha.
1: Want het na onrust haiga dunia me. Kijk, hardam sait na mooi rei elektrisch auto of hybride auto. Maar jayse i sait haiga loid. Jon situatie dunia me.
0: Ja,
1: kun je liever elektrisch rijden.
0: Dan kan je liever elektrisch rijden, ja.
1: Denk ik, hè? Hamna gelli hele analyse kreeg. Maar dat is mijn gevoel. Dat je liever elektrisch kunt rijden. En als je genoeg zonnepanelen kunt gebruiken. Dan heb je de helft van het jaar best wel veel zon, hoor.
0: Ja.
1: Eigen opgewekte energie.
0: Maar heel fijn dat ik. Het is wel zo. Dan heb je wel een beetje beperking. Maar toch, ja.
1: Niet voor mijn portemonnee, ja. Zo ben ik niet.
0: Nee.
1: Ik doe het voor het milieu.
0: Oh.
1: Ik ben groen.
0: Dus jij bent groen. Jij bent groen. Jij zorgt voor klimaatverandering. Opwarming van de aarde.
1: Broeikaseffecten, dat soort dingen.
0: Oké, toen kwam die kregen.
1: Ha, maar deel bouwt dat je hem groen
0: maakt. Toen groen hoe je gelegen. Ik dam ze groen. Ja.
1: Nee, maar als je CEO bent, als je baas bent van een bedrijf, dan kun je liever elektrisch rijden bij je.
0: Ha.
1: Want dan kun je zeggen van, kijk, luister nou, ik ben bewust, hoor.
0: Bewust, hè?
1: Van het milieuprobleem. Je kunt niet in een dikke Lamborghini gaan rijden met een 12-cilinder, 8-cilinder. Hé, beter in een karoetje, Joaier. Dat valt verkeerd, hoor.
0: Ha, toch. Dus ja, je kan ermee door. Laat me zo zeggen.
1: Tikken? Niet te lekker halen ooit.
0: Oira?
1: Aatje koffie en chai.
0: Voordat je afsluit. De dingen is gaan over die corona. Hoe noem je dat? Die
1: enquête.
0: Enquêtecommissie. Kussen wil jij het hier ook?
1: Waarheidsvinding, de parlementaire.
0: Parlementaire enquêtecommissie. Hoe kan Grapperhaus zulke lelijke dingen over zijn collega's zeggen? Via de app.
1: Ajo. Luid, het is één pot nat. Het is echt, die politici, echt waar. Die politici die maken er een potje van. Ze stralen uit alsof ze alles weten. Ze komen niet eens uit hun woorden.
0: Ja.
1: Ze vechten elkaar de tent uit.
0: Ja.
1: Ze kunnen niet eens onderling samenwerking bewerkstelligen. Hoe ga je het hele land laten samenwerken?
0: Ja.
1: हम लोग के बैठाओ हिंदुस्तानी के वहां बैठाओ तब देखिए
0: ना कैसे
1: देश चला रहे हैं हम लोग चला देंगे
0: सीकर हम लोग और मोसी चला दे दिस कैसे A9 पे इतना घोड़ा काबले चल के रहा हु का
1: इट लाइक वेल इंडिया यो ये लाइक दैट ऑन द स्नेलवे बम हेले स्नेलवे हम ब्लॉक कर दिया देन का भाईले फ्रॉम मेल्डिंग आई थिंक हाइगा कुछ ये क्रैक नो मेल्डिंग
0: ओपन सी ये कुड पाड ऑफ द
1: मैं ik heb het in Turkije ook meegemaakt hoor Lloyd vlakbij huis. is. Als je India te doen met Turkije, dan ga je even van die gebaande wegen af. Dan ga je even weg. Megado, alleen maar schapen en dat soort dingen. Je denkt van, wat voor land is dit?
0: Oké, maar India kan ik me een beetje voorstellen. India kan ik me wel een beetje voorstellen.
1: A9 is ook een boeitejaar. A10 is pas goed.
0: A10.
1: Op de A10 maak je dat soort dingen niet mee. Op de A9 bij Zaandam in de buurt.
0: Alkmaar, hoe kan die?
1: Alkmaar, Asset, weet je. Asset. Ja, net toch. Asset, daar kun je het wel mee. Maar niet bij Ajax, niet in de Belmer.
0: Arena liggen zeker na. Nee. A2 liggen
1: na. In de Belmer kun je hooguit. Na moet krabbat, een bolop tjolde.
0: Dan kon je toen maar bolen over de Belmer.
1: Na bolop. En mijn goeie zei je zomaar, Lloyd. Hé, maar even twee afsluitende dingen, Lloyd. Komende zondag.
0: Ja.
1: In een geheel nieuw jasje.
0: Ja.
1: Ik heb programma John Hamloke Pas. Bahut salo se chalega met Robbie Makka.
0: Ja.
1: Politiek-economisch analist van Ujala Radio, Robbie Makka. Sapko yuke chinega. Die man zit vol met alle informatie. Koi informatie na his naam mee. John Udamia na janega. Hij weet werkelijk alles.
0: Ik heb zo gezegd dat hij zoete heeft. Kina zoete heeft. Oké, doorlopend informatie aanwege.
1: Nou, Baratjalakan mi het. Dus hij kan en slapen en werken en alle informatie verwerken. Behoed Chalakan mi het. Dus hij kan dat doen als zijn naamke over u sapko janega.
0: Ja.
1: Dus wij zijn blij dat wij een nieuw jasje hebben kunnen gieten. Nog beter, nog leuker. En ook op een ander tijdstip, Lloyd. Want u John vroeg hoe het raha. Dik hem een besoete trahi vaak. Omdat je dan hebt gefeest zaterdagavond.
0: Ja.
1: Dan ben je een beetje groggy. Ja. Dan ben je 9:15. Hoe laat was het? 9:15 toch?
0: Ja, 9:15.
1: Dan zoet je Adhan na. Forceer hoe ik je sunie. Want je wil het toch niet missen.
0: Ja.
1: Dus nu hebben we dat verplaatst.
0: Ja.
1: Naar een veel beter tijdstip. Zondagmiddag. Ik ben je tussen 1 en 2, dus daar ga maar. Ik ben je tussen je Robbie Makka op Ujala Radio met de analyse van het nieuws uit Suriname. En het programma hebben we ook bedlila, Lloyd. Dus om een ekaat go nauwe naam bij te krijgen. Ik go kaparaja bedlije tegen nauwe naam te krijgen, Lloyd. Je moet dat wel aan een kapstok kunnen hangen. Dus kapstok wat je namelijk banaila is uit. Kapstok wat ik een naam zou reken.
0: Ja.
1: Or hamlok raad bhar soch ke bichar kar li ki kaise oke bole koi loit. Maar namua tu janega precies.
0: Dil hai Sarnami.
1: Auro?
0: De stand van
1: Suriname.
0: Ja. Dil hai Sarnami, de stand van Suriname. Ja.
1: Ha, de stand van Suriname, dus ook een matlabasa naam ke john situatie john haiga. कैसे है आज के दिन कैसे रहा पहले कौन कंती हम लोग जाएला
0: कैसे
1: हाँ का होएगा के कैसे करिश्मा कौन चीज करिश्मा काहे ऐसे करिश्मा कौन कौन बबाल होएगा कौन कौन
0: दैट कैन ऑल माल ओवरलैट ऑन रॉबी मक्का दी मैन वर्टेल्ड इट मेट सोफल पासी उद दिस भक्त होएगा दस या ऑलस ओवर सुनाम वीट ही दस या
1: आ दस फनाफ कोमेंड संडाग 1 बजे से रॉबी मक्का के एनालिसिस तो सुनिए सो इन वालो दस ना 10 बजे मा 1 बजे से फेल बेटर मोमेंट in een nieuw jasje en presentatie rega Lloyd ke haat mein. Dus Lloyd Mahabir ke haat mein rega presentatie. Kabhi kabhi Vijay Rambaran ke haat mein rega. Kabhi kabhi hamar haat mein rega. Aise badal ke hum log karabe. Maar de meeste keren zullen Lloyd en Robbie aan de gang gaan met uitgebreide analyse met het nieuws van Suriname. Dus hoi zeg ik je in plaats van 1 kwartier thora zo lamba ho jaiga. Omdat Lloyd toch maximale vrijheid ben natuurlijk.
0: Oh ja, ik dus, ben lang van stof zeker hè?
1: Nou, nee, omdat jij nieuwsgierig bent, toch? Aard, als je zegt. Dus in plaats van dat go vraag, toen man je bies go vraag, stel ik er. Is aard van het beestje. Maar geef niet. Dus dat is leuk. Dus zullen we wel vertellen door aan familie, vrienden, kennissen. Aanstaande zondag, tijdstip, John Heiga veranderen, hoe je bij presentatie, John Heiga, doosere camera Heiga. Maar wel zelf de, kijk je bolle, Heiga, Suriname kebare. Dus. Als je zijn naam ke bare mein sab kuch mange jane en je wil op de hoogte zijn, dat je aanstaande zondag vanaf 1 uur sunie naar Robbie Makka. Natuurlijk, exclusief op Ujala Radio.
0: Na.
1: Mooi. Uw eerste baat, tweede baat, Lloyd. Koi admi boli se hum karta maila kine, maar kaise kine be, hum nani kaise kari. Alvast hum log Ujala ke social media pe, althans Facebook pe, एगो पोस्ट हम लोग रख दिली रही कल यहाँ रात के
0: हाँ.
1: ना मेर फारतू लिंक के ना मेर फारत
0: yeah.
1: अगर अगर सुनने वालों आपके पास आएगा उजाला के फेसबुक पाखिना facebook.com/ujala.nl ujala.nl पे खोजिए तो तू वहां पे दिखिए एगो लिंक है एंड दार में कोई ना मेर फारतू दार कोई कार्ड को ऊपर सबको तू अपन रिहल कर सकेगा. Dus komende dagen veel meer natuurlijk informatie daarover ook. Ik word Jabba Jazz Concert 19 september ke zondag ke Meervaart Theater Amsterdam en toke Aweke Pari.
0: Toke Aweke Pari.
1: Zondag ke toke Soeneke Pari.
0: Ja, dus en koop je kaarten via meervaart.nl. Hamlo betaalt jullie heen. Rang 1 is 20 euro en rang 2 15 euro. En voor de mensen met een stadspas, behoud Jabba Jazz kartouw 10 milliga, korting milliga. Dus dat kan je bestellen via kaartverkoop at meervaart.nl. En we hebben nog meer verrassing, maar Hamlok, ik wou dat ook in, hè, Anne?
1: Jazeker, de komende dagen veel meer informatie natuurlijk, Lloyd, dankjewel.
0: Ja, jij ook.
1: Hamlok verder, ja, ik ben toch even hier, Hamlok. Dus om Garike te vertakken, dus om Haskari te horen, mooi zijn je en tot gauw.
0: Dankjewel. Goed. यहाँ तक आपने सुने हैं उजाला रेडियो के जरिए वही प्रोग्राम जिसका नाम है कॉफी चाय मिदा शो एंड वहां hadden het over de voetballers. Ik ben reageer kerstbaan meneer Raaj. Meneer Raaj bole hi team thee en koffie. Ricardo Kishna heeft gevoetbald bij Lazio Roma en ook bij Ajax. Maar toch niet half-half Raaj toch? Kina, Raaj, volgens mij was hij half-half. जब याद मेरी और राफी बोले है क्या राफी बोले कि वो ग्रापर हाउसर के साथ काम करिस रहा 20 बरिस बैन अफ्रीकाज कंट्रोल मोय राफी ना एक वेन हु है als persoon was यहां तक आपने सुने है कॉफी चाय मिदा शो पेश किया गया है सुनवालों एंड daarmee ben weer helemaal bijgepraat vandaag donderdag 3 september. Buiten is het misschien wat grijs. Ieder uur grijs hega. Kan je per hamelijker hega. En binnen hopelijk is het iets warmer bij jou. En misschien nemen we vandaag de ene koffie en chai vraag mee. Kan ik er iets aan veranderen? Hamelijk koos bij dat als ik het als jouw vraag beantwoord wordt met ja, dan koos ik er. Doe wat je kunt. En als je vraag... als je deze vraag beantwoordt met nee, dan hoef je het misschien ook niet de hele donderdag mee te dragen. Pak nog een kopje koffie of chai en laat de regen buiten maar even zijn gang gaan. Namaskar, mooi zijn hier.

0: Zoujala Radio, waar prachtige muziek en gezelligheid samenkomen. U heeft geluisterd naar de herhaling van Coffee & Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee & Chai. Exclusief op UR Zoujala Radio.
1: Live vanuit de hoofdstad.
0: Binnenkort jarig? Door Janemdin hè, door Salgren hè. Of ga je trouwen? Door Viva Hone Wale hè, door Shadi Hone Wale hè. Ja, Kizika Munde Sanskar hè. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te hè. Pandra vermaaijs voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: Dat vieren we. 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij 4 in juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in? Dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen hega. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-182. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. 4 in juli. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden.
1: का झंडा एक हाथ में श्रीनाम का झंडा दूजे में तलवार कोम का होगा तभी उधार।
2: और सुनने वालों, अगर आपके दिल अभी तक जुड़ल है आपके जन्मभूमि सुरिनाम से और आप मांगे हैं जाने कि हुआं पर का होवे है और कैसे होवे है, तब हर एक इतवार के दिन में 1 बजे से सुनिए उजाला रेडियो पर प्रोग्राम दिल है सरनामी। इस प्रोग्राम में रॉबी मक्का आपके फोड़ फोड़ के सरनाम के हाल चाल बतावे है। दिल है सरनामी में आप वो सब बतियन सुनिए जो और कहीं पर ना सुनिए और कहीं पर ना पढ़िए। प्रोग्राम दिल है सरनामी लोहित महावीर पॉलिटिक इकोनॉमिक एनालिस्ट रॉबी मक्का के साथ हर एक इतवार के दिन में 1 बजे से सिर्फ उजाला रेडियो पर। प्रोग्राम दिल है सरनामी तो के सुने के पड़ी।
1: एक ही झंडा के नीचे अब सबको आना होगा।
0: Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl.
3: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
4: You are.
5: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong. Volgende week woensdag 9 september ligt het Nederlandse openbaar vervoer nagenoeg stil door een landelijke 24-uur staking tegen kabinetsbezuinigingen. Zowel treinen als het stads- en streekvervoer rijden niet, met uitzondering van een beperkte dienstregeling voor de airport sprinter naar Schiphol. Raadpleeg de actuele reisplanner voor de specifieke gevolgen en alternatieve vervoersopties in jouw regio. De verdachten van de schietpartij in Overasselt worden morgen individueel voorgeleid aan de rechtercommissaris. Omdat alle 35 verdachten in beperkingen zitten, deelt het Openbaar Ministerie nog weinig details. Vrijdag maakt het OM het exacte aantal voorgeleide verdachten bekend en volgt mogelijk meer informatie over hun achtergrond en specifieke verdenkingen. De Koninklijke Marechaussee heeft woensdag op Schiphol Plaza een 18-jarige jongen met een vuurwapen en munitie in zijn nektas aangehouden. Bij een daaropvolgende huiszoeking zijn 10 bivakmessen en diverse kapmessen in beslag genomen. De verdachte zit vast, terwijl de marechaussee en het Openbaar Ministerie de zaak verder onderzoeken. Rijkswaterstaat ziet na de felle kritiek uit de binnenvaartsector af van de nachtelijke sluiting van het Amsterdam-Rijnkanaal. De voorgenomen sluiting wegens een personeelstekort bedreigde de bevoorrading. Om de veiligheid te garanderen houdt de sector zich nu aan strengere vaarregels. Het opleiden van nieuwe verkeersleiders gaat nog jaren duren. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt met een enkele bui bij 17 graden. Morgenochtend regent het flink, vooral in het noorden van het land. Daarbij valt een harde tot stormachtige zuidwestenwind aan de kust met zware windstoten. In de middag breekt in het noordwesten de zon door en wordt het 20 tot 23 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
0: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.

0: you are.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De dagelijkse files worden langzaam wat korter. De meeste staan nog in de zuidelijke helft van het land. De langste files staan op de A4 Amsterdam richting Den Haag, tussen Schiphol en knooppunt Burgerveen. 20 minuten vertraging door een auto met pech. A9 Amstelveen richting Alkmaar, tussen Beverwijk en Akersloot, een kwartier vertraging. Het wegdek is daar beschadigd, de spitsstrook is daardoor dicht. A12 Arnhem richting Den Haag, tussen Bunnik en Harmelen, een half uur extra reistijd. A27 Utrecht richting Breda, tussen Lexmond en Werkendam, een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ik hou van Ajala Radio.
3: Music ka silsila jari hai, gaane acche se acche gaane aap Ajala Radio par sun rahe hain. अब आप सुनिए उजाला रेडियो पर ये सॉन्ग।

You are Ujala Radio Headlines. Volgende week woensdag 9 september ligt het Nederlandse openbaar vervoer nagenoeg stil door een landelijke 24-uur staking tegen kabinetsbezuinigingen. De verdachten van een schietpartij in Overasselt worden morgen individueel voorgeleid aan de rechtercommissaris. De koninklijke marechaussee heeft woensdag op Schiphol Plaza een 18-jarige jongen met een vuurwapen en munitie in zijn nektas aangehouden. Rijkswaterstaat ziet na de felle kritiek uit de binnenvaartsector af van de nachtelijke sluiting van het Amsterdam-Rijnkanaal. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are. Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond en vannacht is het bewolkt met een enkele bui bij 17 graden. Morgenochtend regent het flink, vooral in het noorden van het land. Daarbij valt
1: live.

0: उजाला रेडियो देश भर में, तू जाने है तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में। हाँ, हर गांव में, हर एक कोना में, ऑटो में, घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो डीएबी प्लस के जरिए। उजाला इस वन हेल नीदरलैंड, तू जाने है तो ढिंढोरा बजा दीजिए। Roti, de smaak van Suriname, gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9:00 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3:00 tot 9:00 's avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
1: Lekker.
0: Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel, door Shadi honen wel, zijn wel ook. Door DJ A Vermaes op Ujala Radio. Vandra Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel, door Shadi honen wel. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

Ronnie Wallis, en ietje Onis Tarik Setemberko. Zaterdag 19 september. Na een lange tijd weer aan Jobbertjes. Ik Jobbertjes concert, honne wel hij meervaart theater mee. Ujala's The Greatest Voices of Bollywood. Met Mumbai Biskizar. Aurare he Mausmi Ubroy.

0: en Mouse Meal Road Kazaar. Shikar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin, O Nizam Waagi te zijn. Wacht weer op naar ticket grillen af via meervaart.nl. Rang 1, 20 euro. Rang 2, 15 euro. Meervaarttheater mee. Raadkissen mee. Savasat Museum. Inloop. Or program. Gaat me keer jij gaan raadko. Pauwne Barabje. Meervaarttheater mee. Jij bent er toch ook bij? Toke Awe Kipperi. Dikke Kipperi. Au Suni Kipperi. Ik Hazin Raad. Aapke naam.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio. Your number one radio.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong.
4: Op treinstation Brussel-Zuid is donderdagmiddag een man met een oorlogswapen aangehouden. Volgens media gaat het om een geladen Kalashnikov verstopt onder babykleertjes. De verdachte reisde vanuit Frankrijk en probeerde een douanecontrole te omzeilen. De minister van Binnenlandse Zaken pleit direct voor meer militairen in stations. Voormalig zorgminister Hugo de Jonge gaf tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona toe dat de communicatie over politieke dilemma's en onzekerheden tijdens de pandemie beter kon. Dit sluit aan bij eerdere kritiek van Kim Putters. De Jonge verdedigde zijn eerdere harde morele appel op ongevaccineerden als noodzakelijk middel om mensen wakker te schudden. Volgende week woensdag 9 september ligt het Nederlandse openbaar vervoer nagenoeg stil door een landelijke 24-uur staking tegen kabinetsbezuinigingen. Zowel treinen als het stads- en streekvervoer rijden niet, met uitzondering van een beperkte dienstregeling voor de airport sprinter naar Schiphol. Raadpleeg de actuele reisplanner voor de specifieke gevolgen en alternatieve vervoersopties in jouw regio. De verdachten van de schietpartij in Overasselt worden morgen individueel voorgeleid aan de rechtercommissaris. Omdat alle 35 verdachten in beperkingen zitten, deelt het Openbaar Ministerie nog weinig details. Vrijdag maakt het OM het exacte aantal voorgeleide verdachten bekend en volgt mogelijk meer informatie over hun achtergrond en specifieke verdenkingen. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt met een enkele bui bij 17 graden. Morgenochtend regent het flink, vooral in het noorden van het land. Daarbij valt een harde tot stormachtige zuidwestenwind aan de kust met zware windstoten. In de middag breekt in het noordwesten de zon door en wordt het 20 tot 23 graden.
3: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
0: Dilhei Sernami, de stam van Suriname. Het ritme van Suriname. Over politiek, economie en alles wat het land beweegt. Voorbij de krantenkoppen, naar het verhaal erachter. Nieuws, actualiteiten en heldere duiding. Suriname staat nooit stil. De politiek beweegt, de economie verandert. En achter ieder nieuwsbericht schuilt een verhaal dat om uitleg vraagt. Daarom hoor je voortaan iedere zondag vanaf 1 uur 's middags de stand van Suriname. Dilhei Sernami op Ujala Radio. Samen met politiek-economisch analist Robbie Makka brengen we je het laatste nieuws, de belangrijkste actualiteiten en vooral heldere duiding. Wat gebeurt er? Waarom gebeurt het? En wat betekent het voor Suriname? Blijf verbonden met het Suriname. Hoor het nieuws, voel wat het land beweegt, begrijp het verhaal erachter. Iedere zondag vanaf 1 uur, de stam van Suriname. Dilhei Sernami met Robbie Makka. De meest interessante en inhoudelijke radioshow over Suriname op Ujala Radio.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Christopher Uitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Christopher Uitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie, bel Christopher Uitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Ja.

Ja, dit zijn weer de mooiste momenten hier bij Ujala Radio. Het is jouw moment om even lekker te ontspannen en even lekker te genieten. Ja, je hoorde hier de Ghana Angels van Martin Garrix en Arijit Singh. Ja, een prachtige samenwerking tussen de Nederlandse DJ en muziekproducent Martin Garrix en de Indiase zanger Arijit Singh, die geen introductie nodig heeft.

Chica Vibe die je hoorde in de Ghana Angels. Ja, of je nu onderweg bent of even lekker thuis zit, ik zou zeggen, laat de muziek je even lekker meenemen en zet dat volume eventjes lekker omhoog. Want we gaan samen een heerlijke tijd tegemoet hier on Dunya Kamajur Hindustani Hit Radio. Arwobhi, Amit Jairam Kesat.

पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार। Ja, de eerste keer verliefd zijn is als het ontdekken van een nieuwe wereld. Vol mooie kleuren, glimlachen en het gevoel dat je hart voor het eerst echt zingt. Ja, daar moet ik aan denken. Pehla Nasha blijft een klassieker in de Indiaanse filmindustrie. Wordt ook veel gecoverd. En zo is dit ook een cover Gana uit de film Jojita Wohi Sikander. Ja, het liedje blijft bijzonder. Het is ook bijzonder, want het is een iconisch romantisch nummer. Het is magisch en dromerig en zit vol nostalgie. De heerlijkste hits en de beste Gana. Je hoort het altijd hier bij Ujala Radio, waar je ook bent. Of je nu onderweg bent of even lekker thuis zit. Laat de beste muziekje meenemen en zet dat volume lekker luid. Zet het even omhoog, want we gaan samen een heerlijke tijd tegemoet. Van de formatie Musty Group uit Suriname. De stem van Surinjagai.

भुला दिया तेरे इश्क में खुद को भुला दिया. Het is de stem van Surin Jagai en is van de formatie Mercy Group volume 10. Ja, helemaal uit Suriname. Heerlijke Ghana. Hier zo on the one and only Dunya Kamashur Hindustani Hit Radio. Ja, en dan ook een van mijn favorieten, de Hira Brothers. De stem van Vishal Hira mag vandaag natuurlijk ook niet ontbreken.

Ja, de speelsheid van de liefde is als de lichte bries die je hart doet dansen. Het is onvoorspelbaar, het is vrolijk en is altijd vol verrassingen. Ja, deze Ghana, Yarokap Yarelie, Nagre Hazarelie. Het is een vrolijke en speelse Ghana. Dat draait om de charme en de speelsheid van verliefdheid. Ja, prachtig mooi gezongen. Door een van mijn favoriete jongens, de Hira Brothers, de formatie de Hira Brothers. En je hoorde de stem van Vishal Hira. Ujala Radio heet zo normaal waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent. Geniet van elk moment en geniet van elke Ghana waarmee wij je vandaag trakteren. Orisbar, Ishke Di Bhaiyan. Het is de stem van Diljit Dosanjh. Hier zo on the vocals bij Ujala. Ja, we zoeken de heerlijke romantiek op hier op jouw favoriete radio. En dan mag de stem van Diljit Dosanjh natuurlijk niet ontbreken in deze prachtige Ghana.

भी उस नूर नूर कहता हूँ, कभी मैं हूर नूर कहता हूँ। हर फिल्म सुरमा, दिस टाइम फ्रॉम दिलजीत दोसांझ। Ja, de mooiste liefde is die welke strijd tegen de wereld, maar altijd samen sterker wordt. Ja, daar gaat het nummer over. Ishkedi Bajia. Het draait om het thema van verliefdheid en de intense emoties die gepaard gaan met het ervaren van de eerste liefde. En het beschrijft het gevoel van de romantische strijd in de liefde, waarin de hoofdpersoon zijn gevoelens voor de liefde uitdrukt met de kracht van zijn hart en zijn ziel. Is dus uit het jaar 2018 uit de film Surma, gezongen door Diljit Dosanjh. Maar het nummer was ook gezongen door Diljit zelf. Ja, een van mijn andere favoriete Punjabi zangers is natuurlijk Bacha. En deze single song release Gana Organa Kanam heet Deer Aditya mag natuurlijk ook niet ontbreken vandaag.

Jan Kanakanam heet Dear Aditya. Het is een nummer van de Indiaanse rapper Badshah, uitgebracht in het jaar 2025. En het lied fungeert als, althans in dit lied fungeert Aditya als een metafoor voor Badshah's jongere zelf, waarin hij reflecteert op zijn reis en de lessen die hij onderweg heeft geleerd. Ja, het lied fungeert als een motiverende boodschap waarin Badshah zijn jongeren zelf aanspoort om groot te dromen, waakzaam te zijn en gefocust te blijven op zijn doelen. Ja, dat zijn nou eens mooie doelen. Mooie ambities op deze dag te beleven. Het benadrukt het belang van hard werken en doorzettingsvermogen om succes te behalen. En je zult zien, je zult altijd beloond worden. Als je jezelf maar inzet. En als je maar niet opgeeft. Ja, dat zijn die wijsheden die je meekrijgt. En dat is de motivatie die ik je meegeef vandaag hier bij Ujala.

Ja, ik moet eraan denken. Net zoals een pauw trots zijn veren spreidt, zo straalt de liefde haar mooiste charmes wanneer je haar met een open hart omarmt. Ja, je weet het misschien niet, maar misschien wist je het wel. Het woord Morani betekent pauw in het Hindi en in het nummer wordt de vrouw geprezen voor haar uitstraling en haar charmes die de zanger, en dat is Bacha, haar betovert. Ja, de vergelijking met de pauw is symbolisch voor haar gracieuze en indrukwekkende aanwezigheid.

Ja, de pijn van afstand in de liefde is als een stille storm in je hart. Het verlangen blijft hangen, maar de liefde blijft altijd de kracht die je verbindt, ongeacht de ruimte tussen jullie. Ja, Zajan weer draait om intense gevoelens. Je hoorde zojuist de stem van Darshan Rawal. Ja, en op de achtergrond, ja, hij heeft geen introductie nodig. Het is allemaal niet nodig, maar ik zeg het toch. Het is de Lion of Baitagana, de stem van Devinder Singh Suna.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfoodgerechten als panipuri, aloo tikki, papri bites, tot de traditionele chicken, tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts, zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl.
1: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
2: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
3: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong.
4: Het lichaam van de voor genocide veroordeelde oud-generaal Ratko Mladic is aangekomen in Servië. Mladic overleed vorige week op 84-jarige leeftijd in Nederland, waar hij zijn celstraf uitzat voor de moord op ruim 8000 moslims in Srebrenica. Zijn kist werd op Rotterdam Den Haag Airport overgedragen aan zijn familie. Burgemeester Juri Mensens kan het beschoten huis in Overasselt juridisch niet permanent sluiten om de bewoners te verjagen. Wel is de woning aan de Ewijkseweg voor een jaar gesloten na het schietincident waarbij een bewaker overleed. In het pand woont de veroordeelde crimineel Jan G. met zijn familie. Op treinstation Brussel-Zuid is donderdagmiddag een man met een oorlogswapen aangehouden. Volgens media gaat het om een geladen Kalashnikov verstopt onder babykleertjes. De verdachte reisde vanuit Frankrijk en probeerde een douanecontrole te omzeilen. De minister van Binnenlandse Zaken pleit direct voor meer militairen in stations. Voormalig zorgminister Hugo de Jonge gaf tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona toe dat de communicatie over politieke dilemma's en onzekerheden tijdens de pandemie beter kon. Dit sluit aan bij eerdere kritiek van Kim Putters. De Jonge verdedigde zijn eerdere harde morele appel op ongevaccineerden als noodzakelijk middel om mensen wakker te schudden. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt met een enkele bui bij 17 graden. Morgenochtend regent het flink, vooral in het noorden van het land. Daarbij valt een harde tot stormachtige zuidwestenwind aan de kust met zware windstoten. In de middag breekt in het noordwesten de zon door en wordt het 20 tot 23 graden.
3: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
0: Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujala Radio Kistudio mee. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Raad door dien. Aaphamse baatkersekten. Orham. Aaphamse baatkringen. 020-363-0808. Ujala Radio Kistudio. WhatsApp nummer hè.
6: Saberon kamere.
0: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio, feel the energy.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A16 Rotterdam richting Breda is een ernstig ongeluk gebeurd. Tussen Zwijndrecht en Dordrecht is de vertraging 3 kwartier. Er zijn 3 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Ujana Radio. Ujana Radio.
1: एक हाथ में देश का झंडा, एक हाथ में श्री नाम का झंडा, दूजे में तलवार कोम का होगा तभी उधार।
2: और सुनने वालों, अगर आपके दिल अभी तक जुड़ल है आपके जन्मभूमि सुरिनाम से और आप मांगे हैं जाने कि हुआ पर का होवे है और कैसे होवे है, तब हर एक इतवार के दिन में 1 बजे से सुनिए उजाला रेडियो पर प्रोग्राम दिल है सरनामी। इस प्रोग्राम में रॉबी मक्का आपके फोड़ फोड़ के सरनाम के हाल चाल बतावे है। दिल है सरनामी में आप वो सब बतियन सुनिए जोन और कहीं पर ना सुनिए और कहीं पर ना पढ़िए। प्रोग्राम दिल है सरनामी लोहित महावीर पॉलिटिक इकोनॉमिस्ट एनालिस्ट रॉबी मक्का के साथ हर एक इतवार के दिन में 1 बजे से सिर्फ उजाला रेडियो पर। प्रोग्राम दिल है सरनामी तो के सुने के पड़ी।
1: एक ही झंडा के नीचे अब सबको आना होगा।
3: Dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio, Ujala Radio, voel de energie. Hier is Ujala Radio, Tujana Toma. Ujala, laat je aan wel eens een nietje. Zaterdag 19 september, Ujala's, the greatest voices of Bollywood, Mumbai Biskazaar. En 30 iconische stemmen in 1 onvergetelijke show. Nizam Vagit Hussain, Mouse Mew Roy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee uit India en Boyke Datadin onder begeleiding van... Ja, live begeleiding is in handen van Mumbai Beats. Zaterdag 19 september. Greatest Voices of Bollywood. Toe Appen Kartwa, wacht pe, Geridlina. Koop je kaart op tijd. Hamme nou hoeveel bolletje toch? Koop je kaarten via meervaart.nl. Rang 1, €20. Rang 2, €15. Meervaart mee. Raadjes ermee, ADWC. Zaterdag 19 september. The greatest. Voices of Bollywood. Lare he Ujala.
4: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app. Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
3: You are.
5: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong. In het Belgische Pelt zijn 3 mannen, waaronder 2 Nederlanders uit Valkenswaard en Eindhoven, gearresteerd na de vondst van een werkend drugslab. De politie viel vanmorgen een loods binnen waar procaïne wordt verwerkt, een bekend versnijdingsmiddel voor cocaïne. Het drugslab is de rest van de dag uitgebreid onderzocht. Het lichaam van de voor genocide veroordeelde oud-generaal Ratko Mladic is aangekomen in Servië. Mladic overleed vorige week op 84-jarige leeftijd in Nederland, waar hij zijn celstraf uitzat voor de moord op ruim 8000 moslims in Srebrenica. Zijn kist werd op Rotterdam Den Haag Airport overgedragen aan zijn familie. Burgemeester Juri Mensens kan het beschoten huis in Overasselt juridisch niet permanent sluiten om de bewoners te verjagen. Wel is de woning aan de Ewijkseweg voor 1 jaar gesloten na het schietincident waarbij een bewaker overleed. In het pand woont de veroordeelde crimineel Jan G. met zijn familie. Op treinstation Brussel-Zuid is donderdagmiddag een man met een oorlogswapen aangehouden. Volgens media gaat het om een geladen Kalashnikov verstopt onder babykleertjes. De verdachte reisde vanuit Frankrijk en probeerde een douanecontrole te omzeilen. De minister van Binnenlandse Zaken pleit direct voor meer militairen in stations. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt met een enkele bui bij 17 graden. Morgenochtend regent het flink, vooral in het noorden van het land. Daarbij valt een harde tot stormachtige zuidwestenwind aan de kust met zware windstoten. In de middag breekt in het noordwesten de zon door en wordt het 20 tot 23 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
6: Hi, I'm Katrina Kev.
7: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
8: Hi, I'm Farah Khan.
6: Hi, this is Rani Mukherjee.
7: मैं अक्षय कुमार.
8: Hi everyone in Holland. My name is Shahrukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
9: You are.
10: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A16 Rotterdam richting Breda is een ongeluk gebeurd. Tussen afrit Dordrecht Centrum en de Moerdijkbrug is de vertraging 20 minuten. Er zijn 3 rijstroken dicht. Verkeer vanuit Rotterdam naar Breda kan omrijden via de A29. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: live vanuit de Hoofdstad. Oezana Radio.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 फ्रागे फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो ईमेल नार info@ujala.nl, info@ujala.nl, 15 फ्रागे फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।
2: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong.
4: De Verenigde Staten hebben donderdag sancties opgelegd aan 5 Cubaanse staatsbedrijven en de kleinzoon van oud-president Raúl Castro, Fidel Ernesto Castro. Met de maatregelen wil de regering Trump de economische druk op Cuba verder opvoeren. Het land kampt door eerdere Amerikaanse blokkades al met grote tekorten aan goederen en energie. Een safari-trip in het Tanzaniaanse Serengeti-park eindigde voor Zwitserse toeristen in de Mara-rivier, vlakbij 4 meter lange krokodillen. De chauffeur reed te snel op een oneffen wegdek en gleed van de oever. Alle inzittenden wisten tijdig te ontsnappen en bleven ongedeerd. Het park waarschuwt nu tegen onverantwoord rijgedrag. In het Belgische Pelt zijn 3 mannen, waaronder 2 Nederlanders uit Valkenswaard en Eindhoven, gearresteerd na de vondst van een werkend drugslab. De politie viel vanmorgen een loods binnen waar procaïne wordt verwerkt, een bekend versnijdingsmiddel voor cocaïne. Het drugslab is de rest van de dag uitgebreid onderzocht. Het lichaam van de voor genocide veroordeelde oud-generaal Ratko Mladic is aangekomen in Servië. Mladic overleed vorige week op 84-jarige leeftijd in Nederland, waar hij zijn celstraf uitzat voor de moord op ruim 8000 moslims in Srebrenica. Zijn kist werd op Rotterdam Den Haag Airport overgedragen aan zijn familie. Dan nog het weer. In de nacht valt een enkele bui bij een graad of 16 à 17. Op vrijdagochtend regent het geregeld met in het kustgebied een harde tot stormachtige wind met zware windstoten. In de middag klaart het in het noordwesten op bij zo'n 20 tot 23 graden. In de avond trekt de regen in het zuidoosten weg en klaart het deels op. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, DAB Plus per, desh bhar mein sunai deta hai. Tu bata de, sabko ise batate. Auto mein tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai Ujala Radio. Aur Ujala Radio saath mein le jaiye, tu chahe jahan par jaiye. Tu jaan hai toh Ujala Radio.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
1: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.

0: bent zo'n fan van Bollywood muziek? Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
1: www.ujala.nl.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong.
4: De FIFA heeft de UEFA beschuldigd van het lanceren van een besmeuringscampagne tegen voorzitter Gianni Infantino in een escalerende juridische strijd rondom een mislukt miljardenplan. De Wereldvoetbalbond stelt dat de juridische stappen van de UEFA in Amerikaanse rechtbanken weinig meer zijn dan een publiciteitsstunt tegen het leiderschap van de organisatie. In Friesland zijn 4 kinderen weggehaald uit het gezinshuis van zorgboerderij Buitengewoon in Veenklooster na nieuwe meldingen van zedenmisdrijven. 2 andere kinderen zijn onder toezicht gesteld. De maatregelen volgen nadat 2 meisjes verklaarden zich onveilig te voelen. De gezinshuisvader werd eerder al veroordeeld voor seksueel misbruik. De Verenigde Staten hebben donderdag sancties opgelegd aan 5 Cubaanse staatsbedrijven en de kleinzoon van oud-president Raúl Castro, Fidel Ernesto Castro. Met de maatregelen wil de regering Trump de economische druk op Cuba verder opvoeren. Het land kampt door eerdere Amerikaanse blokkades al met grote tekorten aan goederen en energie. Een safari-trip in het Tanzaniaanse Serengeti-park eindigde voor Zwitserse toeristen in de Mara-rivier, vlakbij 4 meter lange krokodillen. De chauffeur reed te snel op een oneffen wegdek en gleed van de oever. Alle inzittenden wisten tijdig te ontsnappen en bleven ongedeerd. Het park waarschuwt nu tegen onverantwoord rijgedrag. Dan nog het weer. In de nacht valt een enkele bui bij een graad of 16 à 17. Op vrijdagochtend regent het geregeld met in het kustgebied een harde tot stormachtige wind met zware windstoten. In de middag klaart het in het noordwesten op bij zo'n 20 tot 23 graden. In de avond trekt de regen in het zuidoosten weg en klaart het deels op.
3: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
5: Ujala Radio, raat aur din, 24 ghante lagatar, aapke liye door gaat hier. Aur ha, tu mangega. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat aur din, aap humse baat kar sakte hain.

0: are.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Ujala Radio. Samen en overal. Omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
2: U luistert naar Ujala Radio, waar al het mooie samenkomt. U gaat luisteren naar de herhaling van Coffee and Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee and Chai. Leun lekker achterover, schenk nog een kopje in en geniet van Coffee and Chai, exclusief op UR, Ujala Radio.

0: και να μου έκανα, και να μου έκανα νίζαμ, βάγει του σαν και βάζουμε βιάβνου στον εκεί. Τζενεμ, τζενεμ, κάσα, θε, του μάρα, χαμάρα, πίσκε, και γέχε. Ουγιαλά, ρίδιου κα προγράμ, κόβι τζάι, μη τα σου, μη σου, νου βάλω, ώρα, δε μια άγγε, έτσα, πάνι, και χάγε, να μπερσε, λέγε, μάρ, οπτέτ, άγγε, έγα, δου για να μου τη βέλω, οπτέτ, σαν,
1: σίκο,
0: οπτέτ, βγει κοφιά του καμίλ, για εκεί. Χουί μιλά, χουί μιλά, χουί μιλά,
1: χουί
0: Het is donderdag. Het is donderdag en donderdag dan nog één dag, dan is het weekend. Dus ja, je moet...
1: Eerlijk, Bor.
0: Nee.
1: Toen radio bij Patti gewoon eerlijk reizen, kent je
0: leuk? Nee, eerlijk toe, Patti.
1: Op nationale radio kun je gewoon eerlijk zijn.
0: Ja, natuurlijk. Ja, maar behoort eerlijk, Patti. Dus ja, het is gewoon... Je moet altijd vrolijk zijn, vrolijk gekleed zijn, hè?
1: Maar hem lukt toch ja, eerlijk wat je op de radio.
0: Behoud.
1: Dat eerlijk bijna zijn. Die mensen weten echt alles over jou en mij.
0: Sub, er is geen geheim tussen.
1: Goedemiddag,
0: ja.
1: Dus baat, tori jada hij geloid, of samai kam hè?
0: Ja, nee, dat is waar.
1: We hebben te veel tories, of samai kam ho jaega. Ek baje, 1 uur moet ook klaar zijn.
0: Ha.
1: कैसे करे कोई चीज हुआ
0: देखा जाए हम आज हेडलाइंस ना बतेली बाटी न्यूज ना बतेल मैं आपको
1: बता दे
0: पुलिस एंड ओएम वार्षिक फॉर न्यू जनरेशन यंग साइबर क्रिमिनल है is het jonge criminelen derega die dus met dit soort dingen bezig houden. AI maakt de aanvallen sneller en grootschaliger en er duikt een netwerk op van jonge, veelal westerse hackers dat vooral uit is op jouw geld door bijzatsamen, koosje, cryptovaluta en status. In 2025 werden naar schatting 2,5 miljoen Nederlanders slachtoffer van cybercrime of andere online criminaliteit. Dus hamluk, abetelek. Ja, zijn we dom of zijn we niet alert? Kontje Hege, Anne, wat is dat nou eigenlijk?
1: Hamna volgt Kali Kontje te bollen. Samenvatting wat de week, dus hem tabelijk weer taken trainen.
0: Sorry,
1: hamna volgt Kali.
0: Weer wat de taak? Nee, ik bedoel van
1: iets
0: die...
1: Iets met cybercrime.
0: Dat jonge criminelen zich bezighouden met hacken en dat soort dingen. En mailtjes sturen.
1: Je hoeft niet sterk te zijn, je hoeft niet getraind te zijn, fysiek dus.
0: Ja.
1: En je kunt gewoon vanuit je pc'tje gewoon aanvallen doen. Dus ja, iedereen kan dat doen. Een 12-jarige, een 13-jarige kan dat ook doen, Lloyd.
0: Ja.
1: Alles koop je, subchujbikega, dus je hoeft niet eens een expert te zijn.
0: Aha.
1: Je koopt die modules en je gaat beginnen. Klaar.
0: Ja, nou ja, zo makkelijk is het. Dus ja, maar toen nog het eind zou daar, jullie moeten wel voorzichtig zijn. Ze doen wel oké. Zomaar mail naar collier, koina, je kon het ook in Belgeri, onbekend nummer. Nou, het heet je altijd.
1: Je hebt nu een overgang toch, van Ideal naar Vero.
0: Ja.
1: Weet je hoeveel mensen daar misbruik van maken nu? Dus de criminelen.
0: Ha.
1: Hoe snap je nee, dat je van Ideal naar Vero gaat overstappen?
0: Ja.
1: En ouderen zijn niet helemaal op de hoogte.
0: Ha.
1: Dus daar maken ze misbruik van. Ze zeggen, je Ideal werkt niet, bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Vero is het nieuwe systeem, dus dat klopt. Maar dan gaan ze je vragen om allerlei handelingen te verrichten... om het werkend te krijgen.
0: Ja.
1: Maar zo'n Nevalo trapt daar niet in. Geen enkele medewerker van de bank gaat jou bellen...
0: Bank
1: voor Ideal naar Vero. Koina.
0: Toch bank kwam hier naar Belkerik... door bankrekeningnummer kon je heen, door pincode kon je heen.
1: Dus
0: dat gaan ze nooit doen. Dus je moet wel voorzichtig mee zijn... Vooral
1: bij zakken karbaar mee. Codes doorgeven, op linkjes klikken. Doe dat niet. Wees voorzichtig. Op parhalikalad mibhi, die trappen er ook in. Dus dat ding is best wel geraffineerd.
0: Behoed.
1: Chorwan John Karega, hammer toe, wij zouden er ook in kunnen trappen. Dus
0: ja.
1: Weet je, even een moment van onachtzaamheid. Even niet opletten en bam, je klikt op dat ding.
0: Ja.
1: En dan heb je de pop aan het dansen. Dus thora se bachayke.
0: Ha.
1: Hem weer takje, Lloyd, weer
0: wat. Weer wat, hij hem loopt de kerk.
1: Belangrijk. Maar je barbecue keren, ja. Maar je barbecue.
0: Barbecue keren. Het is al september, hè?
1: Janik Onji, na september ga je niet meer kunnen barbecue hoor. Bhul ja tu.
0: Dus
1: toch kun je John keren, ke bakal le.
0: Kalle, na september, ja. Hopelijk krijg je wel mooie dagen nog. Je maakt hamri hier. Panina Barsiga, dat je dan wel dit kan doen hè, met je familie. Hè.
1: Na zomerse dagen, toch?
0: Na zomerse dagen.
1: Maar dat is echt nog genieten. Hè? Omdat je dan weet, कि अब ठंडवा आएगा हाँ. दस जन तो के खनित कर एक बार ये खात एक्स्ट्रा खनित है
0: yeah.
1: फन अब मोई है फन एलेक्स त्राल चे सोन खाई खनित है वन नीदरलैंड अब देखिए ना अक्टूबर से कितना ठंडा होएगा दस जोन खनित कर एक बातों के खनित कर ले Trouwens, weer van komende week al ooit, ooit een taak het reebouw zijn. Kijk, kon die een barbecue kursen? Eén keer wil ik nog barbecue.
0: Ja.
1: Minimaal.
0: Ha.
1: En hem dekje la maandag ke hoi zake.
0: Op zie maandag ke?
1: Op die maandag ke, tenminste, hem al lage, jaan hem bati, Flevoland mee, 27 graden.
0: Kijk, dat zijn mooi pas, heen, dat zijn pas mooie... mooie dagen, 27 graden is wel heel erg warm, dus nog.
1: Hamjaila, hamjaila, hamjaila, zal dat pani zetten.
0: Direct voor de mensen die... voor de mensen die willen barbecue, toen lang abhanje ze kabel, jake kinleetje doen voor maandag, want dan is het alleen in Flevoland 27 graden, ki dis wab harmi garmatiga.
1: Arre, dheer jaga hoiga, je njape 27 etar dheer jaga hoi, to loit.
0: Ha, hoi seke, maar ja, hè.
1: और तोर खाती गोल सोस हम लाए लाभ तू जाने कौन गोल सोन तो जोन जोन मके गा जोन आइखलक जोन ना खाए चाहिए ऊ सब हम रख कर तोर खाती
0: गोस मी गोस कौन गोस हो सके हैगा भेड़ा के गोस हैगा बकरी की गोस हैगा वो सब
1: वेल मार्के तो बतेली ना गोस
0: हम लोग गोसों के बारे में बतेली कनी है
1: कटफ्लेस
0: कटफ्लेस हंडफ्लेस नो मान हे
1: दैट सो डिंग गाइक फॉर रेगुलर लॉयड तू तो आके सब खाएगा
0: ना ना
1: Weet je, er zijn ook mensen die andere delen van het lichaam van een dier eten, hè, Lloyd?
0: Kontje, kontje, kan, hè?
1: Bijvoorbeeld oren.
0: Oren. Oren. Oren?
1: Ja, echt waar. Kan jaar, kan, saman kaiga.
0: Kan nog wel kijken, kakerita.
1: Nou ja, mensen eten dat. Kooi, kooi, en meer na kaiga, de neusen.
0: Ja.
1: Sommigen gaan mee kan, mangen kai. Sommigen gaan mee mangen kali. Ja, het is heel gek. Maar Jordi, hem nabat jaap erover. Een barra luguberetje, Jwaja.
0: Ja, na?
1: Lloyd?
0: Ja.
1: Nou mooi liggen wat jij erover, Tjorde.
0: Ja, nou ja.
1: Lagil Jesus slager, ik was.
0: Hebben we ghost reclame gekregen?
1: Ham chouwe na mangila, Tjijuam ook erover wat jij laat, Tjorde.
0: Ja. Nou ja, je had heel veel dingen om te bespreken. Het heer Torito keer gehad, ook het heel onderwerp gehad. Dus ja.
1: Had het zoeken, ja. Nederland is zona, John Heiga. Nederland is heel reserve, het is zona.
0: Ja, ja.
1: Gewoon goud staan.
0: Omgerekend is dat 602 ton of zo. En Paisa Heiga, bijna als je dat omrekent in geld, Paisa Majorie, dan is het 72 miljard.
1: Dit is toch niet precies, John Lloyd. Als bankmedewerker weet jij dit soort dingen. Toen specialist wat heet je van mij.
0: Hoe zit je met hem direct alert rijden?
1: Toen direct jaren. Maar de heer Sona, op zijn lijst bij Amerika, is hier niet. Vanuit Amerika en Canada, hè? Canada,
0: ja.
1: Hij is in Londen met Amerika, Nederland. Dus Nederland vind ik wel apart. Dus na Sona lijst hij fysiek hebben. Ze hebben het verkocht en ze hebben het weer gekocht hier. Hoe vind je die?
0: Ja.
1: Dus ze hebben het fysiek niet gebracht.
0: Nee.
1: Verenigde Staten met jou daar, Canada met jou daar, Obeetjes hè, of Londen met Kinis hè. Maar als reden geven ze op, als het in Londen ligt, kunnen we sneller handelen.
0: Ja.
1: Maar echte reden natuurlijk, doe ze rega. Jij weet het, iedereen weet het. John Babal, hoe weet je Amerika mee?
0: Meneer Trump. Onder andere.
1: Ook het namo aan mij, bolle saai.
0: Bij de rumke naam toen naar mij leven.
1: Ja, Donald T.
0: Donald.
1: John Donald Duck kreeg, Donald. Barabara Tamasa kreeg. Dus eigenlijk, je bent niet zeker van je goud, toch?
0: Ja.
1: Dus beter Jan let jou aan Europa, maar dan ben je iets zekerder.
0: Ja.
1: Dus dat ding is nu opgeslagen in Londen.
0: Ja.
1: Vond ik wel apart.
0: Ja, nou ja, goed. Misschien weet de Nederlandse bank iets meer dan wij. Hamluk Ahmad Milu. Zet Kamtija Nila Jan Oesep, duel Jani, Hekika Hoysek.
1: Toen hebben we het erop, wat hij je luidt.
0: Nee.
1: Jij mag die informatie niet delen, toch? Een geheimhouding. Choupe se fluister karke batai se kya hua bachcha ki kahan sonua kab aayega hum logo chali sare ke
0: ma Nederland itna sona kahan se paal waar komt al die sona vandaan kahan se aayega
1: dus Nederland chalak bhi raha saman pehle hum bolila bawas ha ma bara criminal bhi raha
0: in de koloniale tijd of zo.
1: Chori, chapati, zeerovers. Nederlanders, zeerovers later. Slavenhouders.
0: Ja.
1: En dan gingen ze handel drijven. Maar ja, ze hadden wel die zeerovers nodig. En wel die slaven nodig.
0: Ja.
1: Dus De reputatie is niet al te goed. Chota ke des itna dhani kaise bhai le?
0: Ja, ja.
1: Agressief volk toch? Agressief volk.
0: Chorise.
1: Zeerovers. Bakanas bati yed bolie direct oké.
0: Ja.
1: Ki tor aja nana sab zeerover raas.
0: Tulung hamar des chorai ke aike ni itna dhani hoi gale.
1: Direct bol diye. Jahan tor to se boli, what do we hear? Direct bolie batia.
0: Ja.
1: Dat ze dankzij jou rijk zijn geworden. Trouwens over rijk gesproken, Lloyd. De nieuwe miljonairs, dat zijn de voetballers, hè? Dat weten we.
0: Ja.
1: Kooi in mijn naam, besef kreeg mooi zeg. Kijk, vroeger verdiende een voetballer, een hele goede voetballer,
0: ja,
1: een miljoen per jaar.
0: Ja.
1: Van hoeveel geld?
0: Ha.
1: Heel veel geld vonden. Dus volgens mij verdiende Gullit, Van Basten, het Nabarka Barka spelers, die verdienden volgens mij 1 miljoen tot 3 miljoen per jaar. Hou me er niet aan, maar ongeveer. Oussamaype, Oukamaira. Als je topvoetballer was, hè?
0: Ja.
1: Weet je wat een topvoetballer nu verdient?
0: Miljoenen.
1: In een paar jaar tijd verdienen ze 100 miljoen.
0: 100 miljoen.
1: Dan hoef je niet eens top te zijn. Dan moet je alleen maar gewoon een beetje kunnen voetballen.
0: Ja.
1: 100 miljoen in een paar jaar tijd. Dus de nieuwe miljonairs die in Nederland ook zit, Lloyd. Bijvoorbeeld Summerfield.
0: Ha.
1: Gaat 100 miljoen verdienen. Mickey van der Ven, 100 miljoen. 75 miljoen. Weet je? Binnen een paar jaar tijd. Hè? Dus die jongens worden echt multi. Binnen no time, binnen een paar jaar. Ik wou keer haar Reinders, 100 miljoen.
0: Ja,
1: weet je, Dennis Bergkamp bijvoorbeeld, Lloyd, lang terug, die verdiende 1,5 miljoen per jaar.
0: Ja, dat was toen
1: de tijd. Dus die verhoudingen zijn helemaal
0: zoek. Ja, die zijn helemaal zoek geraakt. Maar voor die tijd was voor Bergkamp dat veel geld natuurlijk. Maar we leven nu weer een andere tijd. Dus ja, behoud je wel snel. Ja, dus ja, als je een beetje balletje kan trappen, dan kan je heel veel geld verdienen. Waarschijnlijk.
1: Nou ja, hè? Jammer. Wij hebben onze carrière gemist. We hebben ook gezegd dat school een chore uurt. Ohitje joakar. Trouwens, dunia bhar mein dekhiye the ek ko Hindustani. John Bal khele mooi. Ik ko Indiër na, ik ko Hindustani na.
0: Ja, maar hamlok
1: 1,4 miljard mensen. Ja, ik ko na nul sare.
0: Nul. Maar hoe kan dat? Hamlok ke bichar, hamlok ke soch dusre rakam hai. Wohi khatim.
1: Nou ja, hamlok zekerheid kis karila. To hamlok ke maai baap bole sun.
0: Ha.
1: To footballer mange hove maap be gor hart toot jai tor. Ta heb je helemaal niks.
0: Ja.
1: Dus begin een diploma te halen. Begin te studeren. Or hamlok ke fysiek bhi utana mooi na hai ga waarschijnlijk.
0: Ja.
1: Om dit heel goed te kunnen doen.
0: Ja.
1: Maar het is wel opvallend.
0: Ja.
1: Ik kon, dunia bhar mein, ik kon naar hega, Hindustani, ja, Indiër, ja, hè, Pakistan, ke koi bhi. Nul.
0: Nul.
1: Op niveau, hè. Ham na bolila stage lopen bij ADO Den Haag. Dat bedoel ik niet.
0: Nee.
1: Ik go Hindustani koude, ik ga van
0: maar dan betekent wel eredivisie, hè. Ik bedoel, dat je op het hoogste niveau kunt voetballen, maar kan die of helemaal na hega?
1: Ik had go mix wel hega. Hindustans gemixt met.
0: Ja.
1: Dat heb je wel.
0: Maar hamlok puur kojila.
1: Hamlok puur wel kojila. Ik kon hem niet zo naar zareke. Hamlok kojila 18 karat.
0: Ja, maar moeten wij niet als ouder zijn. Hamlok de kila ke oké hamare bitwa bitia ke talent hega voor voetbal. Dat we dat moeten stimuleren. Of zit dat ook niet in ons...
1: Nee. Het zit niet in ons systeem. Hamlok veilig mangila, hamlok zekerheid mangila. Hamlok na mangila, want weet je, heel veel mensen, groepen mensen, hamlok kali topwa dekila, Lloyd.
0: Ha.
1: Wie heeft de top gehaald? Oh, bisal. Maar er zijn heel veel mensen daaronder, 99,9%, die dat nooit bereiken, hè?
0: Nee.
1: Dus laat die Hindustanen maar hun ding doen zoals ze dat doen, is prima.
0: Ha.
1: 100% zekerheid, prima.
0: Ha.
1: Weet je, waarom zou je voor 99,9% onzekerheid gaan? Waarom?
0: Ooit.
1: Dus Hindustanen, bichar John, hè, bahut uttam hè, bahut mooi hè.
0: Zeker uttam hè. Wij scoren hoog op andere zaken, hè?
1: Zo is het. Hamlok chanak bati, hamlok larkan padhega, likhega. Ze doen het goed in de maatschappij.
0: Zeker,
1: we integreren feilloos.
0: Zeker.
1: Je hebt echt geen last van ons, hoor.
0: Nee.
1: Helemaal goed.
0: Toen Hindustani ke na benoemd kerstke van...
1: Ham na girabe. Ham na girabe Hindustani ke loy.
0: Je
1: ke girabe ko, tu ja girau. Ham na girabe.
0: Ze kunnen ons niet plaatsen, hè? Ze kunnen ons niet plaatsen.
1: Maar ham na jab girabe. Hey, dankjewel voor je koffie, man. Wacht.
0: Ja. Koffie ke geluid tot toen ikaar. Want dat is iets wat wij altijd willen horen natuurlijk op Pujala Radio. In Coffee Chai Middag Show. Aadje Brespatiwaar. Aurwi 10 tarik september ke program. Tulon sunen
1: hega. Bara mooi Hindi me bolle cha. Ham bolila aaj donderdag ke programma haiga. Or tu sun. Ik ga even een koffie. Weet je,
0: ja,
1: koffie.
0: Hier komt koffie, die dames en heren.
1: Moment, Lloyd. Hier komt die koffiemoment van... De dag.
0: De dag.
1: Lekker. Maar een netjes kilina.
0: Doe dan slurpje toe.
1: Onderbreek hoe je dat slurpje. Maar hit deli hier. Hier hit deli leute. Trouwens over...
0: Ja?
1: Moeten we
0: bang zijn voor de West Nile virus? Icon virus heen.
1: Nee. Sona, abbe ik Nogo gevallen ontdekt bij Nederland mee?
0: Nogo.
1: Site Orhoiga Kush, dus abbe na alarmfase jaar. En natuurlijk moet RIVM al iets zeggen. Ook er kan bijga, bolleke, waarschuwkerke. Maar er is gewoon geen gevaar. Nog geen
0: groot gevaar. Maar die virus ook kan zijn. Die virus ook kan zijn.
1: Is op de dunia met heel des mee. Bij Afrika, Azië, heel jaga. Dus hoe het precies hier is beland. Patana hega, maar we krijgen het onder controle. Chinta tunaka.
0: Nou, we hebben nog iets in Dana over gereden. Maar het wordt overgedragen door muggen. Apani barse hega, hamne muggen aikina hega. Hopelijk komen die muggen niet. Juist, Pani bar zitten wel muggen hebben, toch?
1: Nou ja, aan de. No worries.
0: Ik
1: zou Pachas Larkan geil heiga Praag. Uit Groningen. 150 VWO leerlingen. Vijfde klas. Dus ze gaan bijna examen doen. Zo te thora chalang Larkan ba. Maar de helft heeft zich flink misdragen in Praag. Ik heb tak had saman geil ba. Ze komen allemaal terug. Hoe vind je die? Ze geil daar roepie. Ze mochten na 12 niet buiten zijn. Na 12 ook naar buiten. Kali anet hovega loit.
0: Nee, maar zo leid je toe, Jabler, kon ik je toe, leid je vanuit Groningen naar Praag. Dan neem ik aan dat die leraren, onderwijzers wel zeggen, dit zijn de regels, jongens. Hier moet je aan houden.
1: Nee, duidelijke regels, maar toch.
0: Toch?
1: Meer dan de helft heeft zich niet eraan gehouden. Of ongeveer de helft.
0: Nou, per se VWO-ke lerken. Zo'n
1: tjeke, Banmaaske ghar, VWO-ke lerken.
0: Maar zeker Groningen met kabel Banmaaske lerken hier.
1: Hij zei dat Boitien me or jada banmasi hoi aloit. Hij zei dat ze. Die mensen vervelen zich, zijn baldadig, ze doen maar wat. Kijk, banmasi bij jou wega bijvoorbeeld snelweg bij het mietje laten, toch? Kaske. Dat zie je ook hoor, in die Boities rijden ze nog harder.
0: Ja.
1: Ik pagla de geil hem, maar ja, dat is geen jongere. Deze man is hoeveel? 53 jaar oud. In Slovenië met je lauwetra 238 kilometer per uur.
0: Ja.
1: Nu schrik ik daar niet zo van, maar wat ik wil weten, Lloyd. Toe auto je lauwega behoed dinsen. Rij jij hard of rij je normaal of hou je aan de regels?
0: Nou, ik hou me aan de regels. Hier en daar ga je wel ietsje sneller. Maar ik hou me over het algemeen aan de regels. Want ja, butuatje miliga, to rij bijstel jega. Butuatje hoor, butuatje jamile te hardelijk. Maar als je rijbewijs kwijt bent, dan... Bra hani hoor ik. Want die Audi heb je hier in Nederland nodig, sowieso.
1: Je rijbewijs moet je niet kwijtraken. Dat is echt toch? Heel erg. Nee, maar dalle raad je toe te laten.
0: Ha.
1: Oro toe balle bate Jehuda ding. Flitsmeister.
0: Ja.
1: Of een andere. Toe barke te laten. Ja. Je weet dat ding goed werkt.
0: Ja.
1: In Nederland. Toch? Toe te laten. En je weet raad je dat toe ik dan vrij ben.
0: Ha.
1: Toch mag maar 130 te laten. Heb je dan niet de neiging om, bijvoorbeeld Toro to Wajor Chalega, goede auto, heb je dan niet de neiging om toch nog 150 aan te tikken? Of hou je aan die 130?
0: Ik hou me wel aan die 130.
1: Oké. En als je maar 100 mag rijden, of raadba, of rastwa vrij.
0: Nou, dan probeer ik toch iets bovenuit te komen, hoor. Boven de 100 uit te komen. Hoor.
1: Ik denk dat de meeste mensen dat doen, hoor.
0: Ja.
1: Kijk, bij 130 hoef je niet 140 te rijden. Dat hoeft niet per se.
0: 130 vind ik al hard genoeg.
1: Maar waar je 100 maar mag. Ja, 130 is prima, daar rij je, weet je, relax. Dan hoef je niet 150 te gaan rijden, want dan moet je geconcentreerder zijn.
0: Ha.
1: Dus dan hoeft dat niet. Maar waar je maar 100 mag rijden, dat ding is weer de hoor.
0: Ja.
1: Ratiak, rastwak dan vrij bij en je moet nog anderhalf uur rijden.
0: Dus een keer rastwak gaat omhoog, dus ja, je wil wel snel thuis zijn, toch?
1: Je gaat automatisch harder rijden, toch? Maar wat is maximale snelheid waarmee jij ooit hebt gereden?
0: Ik blijf 140.
1: Nee, maar op de autobaan in Duitsland.
0: In Duitsland? Duitsland moet behoorlijk naar Jijla. Dus ja, ik heb daar nog nooit geprobeerd om harder dan 130 of 140 te rijden.
1: Oké,
0: dus
1: maar als je een lange rit hebt, je moet naar Spanje toe, ik zeg maar wat. तो के बड़का रेतबा चलावे के रस्तवा एकदम फ्राई है साउथ फ्रांकराइक में
0: या
1: ये खत ऑटोमेटिक हार्ड राइड और लॉयड
0: एक्ट वार
1: मैं व्हाट इज मैक्सिमम स्नेलहेड वार ऑफ याइन ऑटो हैव खरीदा
0: नाउ आई थिंक 170
1: तो हैव यू नोइड द नेइगिंग खत तू यंग यंग वास फन ए लाओ एवं दबाई तो लाओ देखिए तो उठ गफूल
0: ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना
1: ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना
0: ना ना ना ना ना ना
1: ik denk zeker. Dat je afwijkend bent zelfs. Ik ken niet veel mannen en jongens die niet even hebben uitgeprobeerd van hoe voelt 220, 230, 240 aan.
0: Ja.
1: De meeste mensen die ik ken hebben dat wel.
0: Jawel.
1: Een keer gedaan hoor, om uit te proberen.
0: Ja, maar ik kan me niet, herinneren dat ik ooit boven de 200 of 240 heb gereden. Nee, misschien 170, maar hey, zit jij daarna?
1: Oké. Toen was het saadharan.
0: Bahut saadharan.
1: Ik heb rest my case. Met een mooie bad meteen.
0: Ham is dat alert, Bartje? Toen poochega. Je lokt die dingen uit, toch?
1: Je trapt er niet in, hè?
0: Ja, ik trap er niet in.
1: Hé, maar ik wil chicha mij naar zo'n avond, Lloyd.
0: Kon je toe mij zo'n
1: avond? Niet goed voorbereid. Maar we kunnen dat wel doen, hoor. Even om koji tot je jwaya. Juist, deze hier. Dus Poetin... Putin को फिर हम लोग बतिया ला तो इस साइड हम लोग थोड़ो एक आदमिया को फिर बतिया ला डोनाल्ड के बारे में
0: देख लो हमें यहाँ खबर मिला

0: al die oorlogen, al die eindeloze oorlogen, beëindig dat alsjeblieft, want het geeft hoop. Dat geeft kracht aan mensen, dat geeft een optimisme, dat brengt optimisme bij mensen. Dus hou op met die oorlog. Dat was de boodschap.
1: Poetin ke muria me batia se majme hal kina.
0: Ha okar in put me chalge.
1: Putin ke acha. Putin ha. Input wa chalge. Ha Putin me input wa chalge. To muria hilas kina. Tu jana to indier chalave par muri.
0: Nee, maar hij was aan het praten. Dus Putin ging rustig luisteren naar de vertaling. Maar hij zat er rustig bij en hij luisterde rustig.
1: Ja.
0: Dus wie weet dat die man op een dag begrijpt hoe het werkt, Lloyd.
1: Ja.
0: कि लड़ाई झगड़ा से काम ना होएगा
1: कितना लाइन हम लोग
0: प्यार से
1: कितना लाइन हम लोग बोले बिचिजवा है
0: जितना नौ दख रही जब तक हम लोग जी खोई बोले खोई चिजवा प्यार से काम कर दुश्मनी से ना कर en steek elkaar niet een mes in de rug, Lloyd.
1: Nou toch,
0: dat soort dingen moet je niet doen. Thora mooi communiceren kan opnemen wat je opnemen verstandhouding mooi hoor ik er maar na chori chok de koi ke pithi me dat moet je niet doen.
1: Nou.
0: मोई बोली
1: हाँ बड़ा मोई बोले बड़ा मोई बात फिर ज्ञान के बात आज हम लोग बोल दिली है
0: थाईलैंड बहु गए तो
1: हाँ थाईलैंड ढर गए
0: थाईलैंड खूब जाने तो से ज्यादा एक जने और रहेगा एक्सपायर है जो रहेगा
1: वो तो बड़का एक्सपायर रहेगा
0: हाँ मदीमान दूध नौ नीत में इन दिन खुश
1: नहीं दुस... है से एरफारिंग देश के उनके फ्रॉम थाईलैंड दुस या
0: मसूम पताया तो जानेगा मोई से
1: पताया हम जाने मोई से हाँ सीकर
0: दुनिया भर में सब यौंगरे जाने पताया
1: या मोई प्लान
0: पताया में कहा होएगा लोवित
1: पताया में हैगा ढेर अमेरिका के सुरजाति
0: ईसाइट में पताया वारसात पताया बकें तो
1: ओम दी दी दी प्रोस्टिट्यूशन एंड दैट हेल्प तो
0: जस्ट
1: या
0: जस्ट ऑल दी सेक्स वर्कर्स
1: ja zo moet
0: maar maar officieel mag het niet hè volgens de wet
1: officieel mag het niet en toch nee. Gebeurt het gewoon
0: maar het gebeurt openlijk. Dat is de industrie daarop draait Pattaya daarop is Pattaya weet je de hele economie van Pattaya drijft daarop dus het is een beetje
1: Een beetje raar dat ze zeggen het is verboden.
0: Hypocriet.
1: En toch laten ze dat gewoon openlijk toe.
0: Precies, want als die meisjes, als die vrouwen geen geld binnenhalen, is er meteen heel veel armoede binnen het hele gezin.
1: Ha, toch?
0: Dus die vrouwen die moeten dan dakker keuratien, bij Sakamaiga daar voor het hele gezin.
1: Ja.
0: Zij hebben weinig keus, ze hebben geen andere dingen, zou je zeggen.
1: Ha.
0: Maar eigenlijk heb je altijd een keus, maar ja, daar kennelijk niet.
1: Nou.
0: Daar is het een hele grote industrie en al die toeristen die er naartoe gaan, niet allemaal, maar de meeste, usab jaega uchi jwan khati. Bar me jon milega, jon jaye massage salon me jon, rasta me bhetaega. Nou ja, voor een prikkie. Dus mensen vinden dat geweldig. Nu zijn er, Lloyd, precies jon te bolega, 5000 Amerikaanse matrozen.
1: Ja.
0: Die zijn nu aangekomen in Pattaya.
1: Hoe ze dat takkel is, ze zijn gefrustreerd, ze zijn heel lang uit huis, van huis. En ze hebben oorlog gevoerd, Nau Mahina. Dus ja, ze moeten even, hè, tot rust komen.
0: Ja, ze hebben rust nodig, ze hebben vertier nodig, zou je zeggen. Ze hebben 250 dagen daar op dat schip gezeten. Jahan pe toilet na mooi kamaiga, jahan pe sociale omgang na mooi hega, larai jagra. Niet hygiënisch, et cetera.
1: Ja.
0: Volledig geïsoleerd van de buitenwereld. Dus die mensen komen daar aan. Ik vraag me af, hè, waarom ze voor Pattaya hebben gekozen. Kies een andere haven, maar niet voor Pattaya. Je weet wat er gaat gebeuren.
1: Ik denk dat het daarom het draait, hoor. Voor die jongens, dat ze daar gaan. Want je ik heb het een keertje meegemaakt. Dan was ik daar in die bajar aan het lopen. Ja, kaprapra, kinzake. En dan horen die meisjes van, eigen sujetjen. Ab de keer chorin, ik bhaal chilai, bahril jahig, of wat dan ook. Of ze zien de jongens binnenkomen. En dan oesap kuper kutjahig, als het ware.
0: Juist, want al die prijzen gaan omhoog. Vliegen
1: ja,
0: nu.
1: Ja.
0: De economie krijgt een enorme boost. Intussen zeggen ze daar, de overheid, eigenlijk willen we dit niet, maar het overkomt ons. Ik geloof er helemaal niks van, Lloyd.
1: Het overkomt ons. Ha.
0: Dit is gewoon een doelbewuste actie om heel veel geld binnen te trekken.
1: Dus ja, maar Amerika gaat vaker daar naartoe, hoor. Met die Sujati om op aan Amerika te rijden. Altijd.
0: Maar jeke dus Isaid Pattaya gereisd, wat thora bachai kreeg, want 5000 van die matrozen.
1: Tulonaji, je tulke aandacht naar Milika, maar
0: नहीं वो 5000 मात्र उसमें हमारी गेरी करेगा regeren en regeren niet. Bij twee dingen gaan ze doen. Dus Ramachandran en je Najee Pattaya.
1: Tulon Najee Pattaya. Kijk, als je naar Thailand wilt gaan, moet je gaan hè, met andere gedachten natuurlijk. Hè. Kana, Pina, weet je, leuk.
0: Dat soort dingen. Maar dan hoef je niet naar Pattaya te gaan, hoor.
1: Nee, je dat kan ook naar andere gedachten. Dat is
0: bij jou. Alhoewel Bangkok met bhi bhara leche. Dat kan je.
1: Ja. चाहे जहां जाइए थाईलैंड में या ये क्रैक में तुम्हारे
0: जिधर देखूं तेरी तस्वीर नजर आती है
1: घर इन क्लाह कर कि बेंजीन के प्राइस फिर चढ़ रही है 2,69 euro इस तरह का बेंजीन के प्राइस
0: तू कभी मेमा कर ले लो फिर हम बतिया बोली ला कि प्राइस साका भाई लेगा अपन जीवन भर में सोचते तू कभी मेमा कर ले
1: ओवर इट
0: आल्गमेन है soms een cent gezakt soms een cent
1: ओवर इट आल्गमेन stijgt die hoor ओवर इट आल्गमेन als je op long term kijkt hè dan zie je dat die steeds stijgt af en toe heb je die een dipje maar hey wordt charte ja
0: Ik ben geen benzineauto meer gewend.
1: Doet wel elektrische lawaai.
0: Bovendien zijn mij goed gebaar. Dus,
1: je lacht die andere mensen uit, zeker, no?
0: Nou, dat niet. Maar al die auto's zijn elektrisch bij mij. Dus dan word je er niet mee geconfronteerd. Nu hebben we een leenauto even aan de garage. voor een van die auto's. Dus Kalinga, gisteren reed ik in die leenauto eventjes. Ik kon niet in mijn eigen auto, want die was door mijn vrouw even geclaimd, want haar auto is dan bij de garage. Dus ik krijg die leenauto voor me kiezen. Hè? En dan moet je behelpen daarmee. Maar wat gebeurt er op een gegeven moment? Ik let helemaal niet op die meter.
1: Ja.
0: Dat je moet gaan tanken. Ik ben het niet meer gewend.
1: Nee, zeker niet.
0: Hem raad je op, laat ik een Leila. En dan rijd ik de hele dag gewoon vrolijk verder. Met een spang. Ik kijk nooit naar dat ding. Benzine, batterij. Want dat ding meldt jou op tijd.
1: Op tijd.
0: Maar in benzineauto, wat me nou moet je melden, Richard? Ik kom mijn wijk in rijden. Ik zie dat ding op oranje. Londree. Ik zie dat ding op Londree.
1: Londree, ja.
0: Je schrikt je een hoedje, hoor.
1: Ik kan me voorstellen dat je denkt van...
0: Als je niet meer gewend bent... Maar het doet pijn. Het doet pijn aan de pomp, hoor.
1: Ja.
0: Bahut kharcha ho jayega. Dus agar sunne walo to kya hega mogelijkheid... Ja, de meeste mensen zullen dat al gedaan hebben, denk ik.
1: Ja.
0: Of toch een elektrisch auto hega of je kunt het kopen... Dan moet je dat wel overwegen.
1: Ha.
0: Want het na onrust hega dunia mee... Kijk, hardam site na mooi rei elektrisch auto of hybride auto... Maar jij zei e-site hega loid... Zo'n situatie dunia mee...
1: Ja,
0: kun je liever elektrisch rijden?
1: Dan kan je liever elektrisch rijden, ja.
0: Denk ik, hè? Hamna gelie hele analyse kreeg. Maar dat is mijn gevoel. Dat je liever elektrisch kunt rijden. En als je genoeg zonnepanelen kunt gebruiken. Dan heb je de helft van het jaar best wel veel zon, hoor.
1: Ja.
0: Eigen opgewekte energie.
1: Maar heel fijn dat ik... Het is wel zo, dan heb je wel een beetje beperking. Maar toch, ja...
0: Ham janne kahi karila loid.
1: Ha.
0: Niet voor mijn portemonnee, zo ben ik niet.
1: Nee.
0: Ik doe het voor het milieu.
1: Oh!
0: Ik ben groen.
1: Dus jij bent groen. Jij bent groen. Jij zorgt voor klimaatverandering, John Hoyga. Opwarming van de aarde.
0: Broeikaseffecten, dat soort dingen.
1: Oké, toen kwam die karega.
0: Ha, maar deel behoudt dat, maar hem groen.
1: Toen groen hoe je gelegen. Ik dam ze groen.
0: Nee, maar als je CEO bent, als je baas bent van een bedrijf... dan kun je liever elektrisch rijden bij je. Want dan kun je zeggen van, kijk, luister nou, ik ben bewust, hoor.
1: Bewust,
0: van het milieuprobleem. Je kunt niet in een dikke Lamborghini gaan rijden met een 12-cilinder, 8-cilinder. Hé, beter in een karoetje, Joaier. Dat valt verkeerd, hoor.
1: Dus ja, je kan ermee door. Laat me zo zeggen.
0: Tikke? Niet te lekker halen ooit.
1: Oira?
0: Aatje koffie en chai.
1: Voordat je afsluit. De ding is gaande over die corona. Hoe noem je dat? Die
0: enquête. Enquêtecommissie.
1: Kun je wel je eentje hokken?
0: Waarheidsvinding, de parlementaire
1: enquêtecommissie. Hoe kan Grapperhaus zulke lelijke dingen over zijn collega's zeggen? Via de app.
0: Ah joh. Zo, nou, Lloyd, het is één pot nat. Het is echt, die politici, echt waar. Die politici die maken er een potje van. Ze stralen uit alsof ze alles weten. Ze komen niet eens uit hun woorden.
1: Ja.
0: Ze vechten elkaar de tent uit.
1: Ja.
0: Ze kunnen niet eens onderling samenwerking bewerkstelligen. Hoe ga je het hele land laten samenwerken?
1: Ja.
0: Hem lukken bij het houden. Hindustani geen man bij het houden, dat dik je.
1: Dat dik je, dat is het.
0: Hem lukken chalade bij.
1: Zeker, hem lukken al mooiste chalade bij. Dit is waar. Maar kan je ze A9 pe het naar Ghora kabel chalge raha? Hoe kan...
0: Het lijkt wel India, joh. Je denkt daar op de snelweg, bam. Hele snelweg geblokkeerd. Je denkt kaap huilen. Waarom melding, helding, ga je gaan koets? Je krijgt nul melding.
1: Maar je ziet je weer een kudde paarden op de snelweg.
0: Maar ik heb het in Turkije ook meegemaakt, hoor, Lloyd. Vlakbij huis.
1: Ja.
0: Als je India te door hebt, maar Turkije,
1: ja,
0: toch, dan ga je even van die gebaande wegen af. Dan ga je even weg.
1: Ha.
0: Mega door alleen maar schapen en dat soort dingen. Je denkt van, wat voor land is dit?
1: Oké, maar India kan ik me een beetje voorstellen. Toch? India kan ik me wel een beetje voorstellen.
0: A9 is ook een boeitejaar. A10 is pas goed.
1: A10.
0: Op de A10 maak je dat soort dingen niet mee.
1: Nee.
0: He, op de A9 bij Zaandam in de buurt.
1: Alkmaar, Oekantie.
0: Alkmaar, Asset, weet je. Asset. Ja, net toch. Asset, daar kun je het wel mee.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Niet bij Ajax, niet in de Belmer.
1: Arena liggen zeker na. Nee. A2 liggen na.
0: In de Belmer kun je hooguit. Naar Mout Krabbat, een bol op Tjolde.
1: Dan kon je het mij bollen over de Belmer.
0: En mijn goesad jij zomaar, Lloyd. Hé, maar even twee afsluitende dingen, Lloyd. Komende zondag.
1: Ja.
0: In een geheel nieuw jasje.
1: Ja.
0: Ik heb programma John Hamlok pas bahut salo se chalega met Robbie Makka.
1: Ja.
0: Politiek-economisch analist van Ujala Radio, Robbie Makka. Sapko yuke chinega. Die man zit vol met alle informatie. Koi informatie na his naam me, John Udamia na janega. Hij weet werkelijk alles.
1: Ik heb een soort Udamia suteki na suteki. Oké, doorlopend informatie aanwege.
0: Nou, bara chalakan mi het. Dus hij kan en slapen en werken en alle informatie verwerken. Dus hij kan dat doen als zijn naam over hoe sapko janega.
1: Ja.
0: Dus wij zijn blij dat wij een nieuw jasje hebben kunnen gieten. Nog beter, nog leuker. En ook op een ander tijdstip, Lloyd. Want hoe John vroeg hoe traha. Dik hem een besoet dat vaak. Omdat je dan hebt gefeest zaterdagavond.
1: Ja.
0: Dan ben je een beetje groggy.
1: Ja.
0: Dan ben je 21:15. Hoe laat was het? 21:15 toch?
1: Ja, 21:15.
0: Dan soetie, dan na, forceer hoe ik je soenie, want je wil het toch niet missen.
1: Ja.
0: Dus nu hebben we dat verplaatst.
1: Ja.
0: Naar een veel beter tijdstip. Zondagmiddag, ik ben je tussen 1 en 2, dus er ga maar ik ben je tussen je Robbie Makka op Ujala Radio met de analyse van het nieuws. Uit Suriname. En het programma hebben we ook bedelen, Lloyd. Dus om een ekaat go nauwe naam bij te krijgen, ik
1: toch.
0: Ik ook kaparaja bedelen, te go nauwe naam bij te krijgen, Lloyd.
1: Kaparaja naam bij te krijgen. Kaparaja ke nauwe
0: krijgen. Ha, toch. Are, teimua bedelen, toch. Je moet dat wel aan een kapstok kunnen hangen. Dus kapstok wat je hem ook benijla is uit. Kapstok wat ik een naam zou reken.
1: Ja.
0: En hem ook raad bar, soort ke bichar kali ki kaise oke bole koi loit. Maar namua tu janega precies.
1: Dil hai Sarnami.
0: Auro?
1: De stand van Suriname. Ja. Dil hai Sarnami, de stand van Suriname. Ja.
0: Ha, de stand van Suriname, dus ook een matlabasa naam ke john situatie john haiga. Kaise hai aaj ke din? Kaise raha pahile? Kon kanti hum log jaila?
1: Ka hovega?
0: Ke kaise karisba? Kon chich karisba? Kahe aise karisba? Kon babal haiga? Kon
1: dat kunnen we allemaal overlaten aan Robbie Makka. Die man vertelde dus met zoveel passie. Hoe dis bakt haiga. Dus ja, alles over Suriname weet hij. Dus ja.
0: Dus vanaf komende zondag, 1:00 se Robbie Makka ke analyse. Tussen je zin wale, dus na 10:00. Maar 1:00 se veel beter moment. In een nieuw jasje en presentatie rega Lloyd ke haat me. Dus Lloyd Mahabir ke haat me rega presentatie. Kabhi kabhi Vijay Rambaran ke haat me rega. Kabhi kabhi hamar haat me rega. Aise badal ke hem log karabe. Maar de meeste keren zullen Lloyd en Robbie aan de gang gaan met uitgebreide analyse met het nieuws van Suriname. Dus hoi zeg ik je in plaats van een kwartier thora zo lamba ho jaiga. Omdat Lloyd toch maximale vrijheid ben natuurlijk.
1: Oh ja, ik dus, ben lang van stof zeker hè?
0: Nou, nee, omdat jij nieuwsgierig bent, hoor. Door aard, als je zegt. Dus in plaats van das go vraag, toen man je bies go vraag stelken. Is aard van het beestje. Maar geef niet. Dus dat is leuk. Dus zullen we wel vertellen door aan familie, vrienden, kennissen. Aanstaande zondag tijdstip. John hij gaat veranderen. Hoe je bij presentatie. John hij gaat doen. Camera hij gaat. Maar wel zelf de... Kijk je bolle, jij gaat Suriname kebaren. Dus... Agar tu zijn naam ke bare mein sab kuch mange jane en je wil op de hoogte zijn, dat tu aanstaande zondag vanaf 1 uur sunie naar Robbie Makka. Natuurlijk, exclusief op Ujala Radio.
1: Na.
0: Mooi. Uw eerste baat is, tweede baat is, Lloyd. Koi admi boli se hum karta maila kine, maar kaise kine be, hum nani kaise kari. Alvast hum log Ujala ke social media per, althans Facebook pe, ego post hem log rakh deli rahi kalinya raat ke naar meervaart toe een linkje naar meervaart dus agar sunne walo aapke paas aayega Ujala ke Facebook pagina facebook.com/ujala.nl dus ujala.nl pe khojiye tab tu wahan pe dikhega wo linkje en daarmee kun je naar meervaart toe en daar kun je kaart kopen sab ko tu apan regel kar sakega. Dus komende dagen veel meer natuurlijk informatie daarover ook. Ik word Jabba Jazz Concert 19 september ke zondag ke Meervaart Theater Amsterdam me en toke Aweke Pari.
1: Toke Aweke Pari.
0: Zondag ke toke Soeneke Pari.
1: Ja, dus en koop je kaarten via meervaart.nl. Ham loopt het uitje klien. Rang 1 is €20 en rang 2 €15. En voor de mensen met een stadspas, behoud Jabba Jazz kartouw 10 milliga, korting milliga. Dus dat kan je bestellen via kaartverkoop at meervaart.nl. En we hebben nog meer verrassing, maar Hamlok, ik wou dat ook kunnen, Anand.
0: Jazeker, de komende dagen veel meer informatie natuurlijk. Lloyd, dankjewel.
1: Ja, jij ook.
0: Hamlok, verder, Jaikba, toch heb je Hamuke. Dus om Garike taraf takila, dus om Haskarila, Tora, zijn mooi zereën en tot gauw.
1: Dankjewel. Goed. Yahat ik heb niet zo'n heel Ujala Radio gezien, het programma. Die is kanaam he Coffee Chai Middag Show. En we hadden het over de voetballers. Ik reageer er bij meneer Raj. Meneer Raj, bole, high team, thee en koffie. Ricardo Kishna heeft gevoetbald bij Lazio Roma en ook bij Ajax. Maar toch niet half-half raad, toch? Kina, Raj, volgens mij was hij half-half. Rafi bole hai ga Rafi bole ki wo grapper houser ke saath kaam karis raha 20 baris bij een advocatenkantoor. Mooi Rafi. Nou, ik weet niet hoe hij als persoon was. Je had ik avond een koffie chai middag show peers keer gehad in Wallo. En daarmee ben je weer helemaal bijgepraat vandaag donderdag 3 september. Buiten is het misschien wat grijs. Iedere uur grijs hega. Kan je per hamelijker hega. En binnen hopelijk is het iets warmer bij jou. En misschien nemen we vandaag die ene koffie en chai vraag mee. Kan ik er iets aan veranderen? Hamelijkoes, maar dat zou ik je als ik niet. Als jouw vraag beantwoord wordt met ja, dan koesker. Doe wat je kunt. En als je vraag... als je deze vraag beantwoordt met nee, dan hoef je het misschien ook niet de hele donderdag mee te dragen. Pak nog een kopje koffie of chai en laat de regen buiten maar even zijn gang gaan. Namaskar, mooi zijn hier.

Radio, waar prachtige muziek en gezelligheid samenkomen. U heeft geluisterd naar de herhaling van Coffee and Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee and Chai. Exclusief op URU Jala Radio.

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong.
1: Landbouwminister Jamie van Essen wil met zijn stikstofplannen een gedwongen krimp van de veestapel voorkomen. Volgens doorrekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving kan het kabinet het doel van 42% minder ammoniakuitstoot in 2035 halen, mits alle plannen slagen. Het Planbureau waarschuwt wel dat de uitvoering het verdienvermogen van de boeren zwaar onder druk zet. De Raad van Commissarissen van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met een ingrijpende reorganisatie waarbij 50.000 banen verdwijnen en het aantal automodellen halveert. Ook de status van 4 Duitse fabrieken staat vanaf 2031 ter discussie. Het toekomstplan 2030 moet het concern weer concurrerend maken tegenover de zware Chinese concurrentie en hoge kosten. De FIFA heeft de UEFA beschuldigd van het lanceren van een besmeuringscampagne tegen voorzitter Gianni Infantino in een escalerende juridische strijd rondom een mislukt miljardenplan. De Wereldvoetbalbond stelt dat de juridische stappen van de UEFA in Amerikaanse rechtbanken weinig meer zijn dan een publiciteitsstunt tegen het leiderschap van de organisatie. In Friesland zijn 4 kinderen weggehaald uit het gezinshuis van zorgboerderij Buitengewoon in Veenklooster na nieuwe meldingen van zedenmisdrijven. 2 andere kinderen zijn onder toezicht gesteld. De maatregelen volgen nadat 2 meisjes verklaarden zich onveilig te voelen. De gezinshuisvader werd eerder al veroordeeld voor seksueel misbruik. Dan nog het weer. In de nacht valt een enkele bui bij een graad of 16 à 17. Op vrijdagochtend regent het geregeld met in het kustgebied een harde tot stormachtige wind met zware windstoten. In de middag klaart het in het noordwesten op bij zo'n 20 tot 23 graden. In de avond trekt de regen in het zuidoosten weg en klaart het deels op.
0: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Landbouwminister Jamie van Essen wil met zijn stikstofplannen een gedwongen krimp van de veestapel voorkomen. De Raad van Commissarissen van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met een ingrijpende reorganisatie waarbij 50.000 banen verdwijnen en het aantal automodellen halveert. De FIFA heeft de UEFA beschuldigd van het lanceren van een besmeuringscampagne tegen voorzitter Gianni Infantino in een escalerende juridische strijd rondom een mislukt miljardenplan. In Friesland zijn 4 kinderen weggehaald uit het gezinshuis van zorgboerderij Buitengewoon in Veenklooster na nieuwe meldingen van zedenmisdrijven. 2 andere kinderen zijn onder toezicht gesteld. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Jala Radio met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.

और जिंदगी सफर है, टूटे न दिल किसी का।

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong.
2: Landbouwminister Jamie van Essen wil met zijn stikstofplannen een gedwongen krimp van de veestapel voorkomen. Volgens doorrekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving kan het kabinet het doel van 42% minder ammoniakuitstoot in 2035 halen, mits alle plannen slagen. Het Planbureau waarschuwt wel dat de uitvoering het verdienvermogen van de boeren zwaar onder druk zet. De Raad van Commissarissen van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met een ingrijpende reorganisatie waarbij 50.000 banen verdwijnen en het aantal automodellen halveert. Ook de status van 4 Duitse fabrieken staat vanaf 2031 ter discussie. Het toekomstplan 2030 moet het concern weer concurrerend maken tegenover de zware Chinese concurrentie en hoge kosten. De FIFA heeft de UEFA beschuldigd van het lanceren van een besmeuringscampagne tegen voorzitter Gianni Infantino in een escalerende juridische strijd rondom een mislukt miljardenplan. De Wereldvoetbalbond stelt dat de juridische stappen van de UEFA in Amerikaanse rechtbanken weinig meer zijn dan een publiciteitsstunt tegen het leiderschap van de organisatie. In Friesland zijn 4 kinderen weggehaald uit het gezinshuis van zorgboerderij Buitengewoon in Veenklooster na nieuwe meldingen van zedenmisdrijven. 2 andere kinderen zijn onder toezicht gesteld. De maatregelen volgen nadat 2 meisjes verklaarden zich onveilig te voelen. De gezinshuisvader werd eerder al veroordeeld voor seksueel misbruik. Dan nog het weer. In de nacht valt een enkele bui bij een graad of 16 à 17. Op vrijdagochtend regent het geregeld met in het kustgebied een harde tot stormachtige wind met zware windstoten. In de middag klaart het in het noordwesten op bij zo'n 20 tot 23 graden. In de avond trekt de regen in het zuidoosten weg en klaart het deels op.
1: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.

You are. Ujala Radio Headlines. Landbouwminister Jamie van Essen wil met zijn stikstofplannen een gedwongen krimp van de veestapel voorkomen. De Raad van Commissarissen van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met een ingrijpende reorganisatie waarbij 50.000 banen verdwijnen en het aantal automodellen halveert. De FIFA heeft de UEFA beschuldigd van het lanceren van een besmeuringscampagne tegen voorzitter Gianni Infantino in een escalerende juridische strijd rondom een mislukt miljardenplan. In Friesland zijn 4 kinderen weggehaald uit het gezinshuis van zorgboerderij Buitengewoon in Veenklooster na nieuwe meldingen van zedenmisdrijven. 2 andere kinderen zijn onder toezicht gesteld. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: U luistert naar Ujala Radio. Ons telefoonnummer tijdens kantooruren is 020-409-0807, dus 020-409-0807. Kijk ook op ujala.nl.
1: अरे वाह मालिक, तेरा जवाब नहीं है।

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong. Landbouwminister Jamy van Essen wil met zijn stikstofplannen een gedwongen krimp van de veestapel voorkomen. Volgens doorrekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving kan het kabinet het doel van 42% minder ammoniakuitstoot in 2035 halen, mits alle plannen slagen. Het planbureau waarschuwt wel dat de uitvoering het verdienvermogen van de boeren zwaar onder druk zet. De Raad van Commissarissen van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met een ingrijpende reorganisatie waarbij 50.000 banen verdwijnen en het aantal automodellen halveert. Ook de status van 4 Duitse fabrieken staat vanaf 2031 ter discussie. Het toekomstplan 2030 moet het concern weer concurrerend maken tegenover de zware Chinese concurrentie en hoge kosten. De FIFA heeft de UEFA beschuldigd van het lanceren van een besmeuringscampagne tegen voorzitter Gianni Infantino in een escalerende juridische strijd rondom een mislukt miljardenplan. De Wereldvoetbalbond stelt dat de juridische stappen van de UEFA in Amerikaanse rechtbanken weinig meer zijn dan een publiciteitsstunt tegen het leiderschap van de organisatie. In Friesland zijn 4 kinderen weggehaald uit het gezinshuis van zorgboerderij Buitengewoon in Veenklooster na nieuwe meldingen van zedenmisdrijven. 2 andere kinderen zijn onder toezicht gesteld. De maatregelen volgen nadat 2 meisjes verklaarden zich onveilig te voelen. De gezinshuisvader werd eerder al veroordeeld voor seksueel misbruik. Dan nog het weer. In de nacht valt een enkele bui bij een graad of 16 à 17. Op vrijdagochtend regent het geregeld met in het kustgebied een harde tot stormachtige wind met zware windstoten. In de middag klaart het in het noordwesten op bij zo'n 20 tot 23 graden. In de avond trekt de regen in het zuidoosten weg en klaart het deels op. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Kal, aaj aur kal. Ujala Radio, har ek pal.